0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Het is 2 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de Verenigde Staten. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er verder onderhandeld over een ruimer akkoord. De voorbije uren zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. Zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekte. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. Het hoofd van de politie van het Britse graafschap Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Nowak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is ook moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
3: Dinsdag zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En als u nog een uitdaging zoekt voor deze zomer, dan heb ik nog een wereldrecord. De Pool Matthäus Malina heeft zijn eigen record onder water zwemmen nog wat scherper gezet. Hij is de eerste mens die in 1 keer ademen, zonder vinnen, een afstand van meer dan 250 meter gezwommen heeft. 252 om precies te zijn. Op de kampioenschappen in Budapest ging de overwinning bij de vrouwen naar de Hongaarse Sofia Torokcsik. Zij zwom in 1 ademteug 207 meter onder water. Waar wacht u nog op? Het weer, vannacht opklaringen afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien. Vooral na de middag, temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: straks alweer een pak goede platen. Maar eerst het nieuws, hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch erg belangrijk. Een toetreding kan jarenlang duren. Maar dat Hongarije er nu toch mee instemt, is dus een belangrijke stap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
3: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
1: De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de toetredingsprocedure altijd gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheid in buurland Oekraïne. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de voorbije 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
1: De optredens van de omstreden Amerikaanse rapper Ye komen komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joodse Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye verklaarde zelf dat zijn hersens beschadigd zijn na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag, temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig weer, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er dan verder onderhandeld voor een ruimer akkoord. Gisteravond zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jaren duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
1: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening en dat hebben we nog nooit gehoord.
0: En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. En zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekte. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arseen. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Het weer, de dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven wel hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up...

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Ceprofood. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie bij Volvo voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman, waar onder meer bumpers worden gemaakt, wordt sinds dinsdag al gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd. De staking blijft daar dus voortduren, met gevolgen voor de Volvo-fabriek. Daar zitten zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. En over 2 weken moet er dan verder worden onderhandeld over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Het hoofd van de politie van het Britse Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. En het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
3: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste kunnen plaatsen voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. En in de 2e halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vandaag wisselvallig weer met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Het wordt tot 19 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig weer. Zondag wat droger bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei al dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En die draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
7: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
6: Altijd zeker.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ja, het blijft altijd een beetje onwezenlijk om vandaag wakker te worden en gewoon weer aan de dag te beginnen. Maar kunnen we? Het is een donderdag. Welkom bij Goedemorgen Morgen.
10: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
9: 6 uur 14 nieuws op Radio 2 met Shema Saisa.
11: Goedemorgen. De prijs die mensen moeten betalen in Vlaamse woonzorgcentra blijft stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. In commerciële centra die duurder zijn, is dat zelfs meer dan €2.500. En dat terwijl het gemiddelde pensioen een pak lager ligt, zegt Herman Vonk van ouderenvereniging Okra.
12: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
11: De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen met 2% stegen. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke volgt daarmee het advies van de ziekteverzekering. Wegovy is van dezelfde fabrikant als Ozempic, een medicijn tegen diabetes dat ook vaak werd gebruikt om af te vallen en wel wordt terugbetaald. De regering wil Wegovy niet terugbetalen omdat je het lange tijd moet gebruiken, want als je ermee stopt, dan kom je weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan elk jaar miljarden kosten. Hongarije gaat er nu toch mee akkoord om Oekraïne lid te laten worden van de Europese Unie. Zo kunnen de onderhandelingen daarover beginnen, al zullen die wel nog jaren duren. De vorige Hongaarse premier Orbán steunde de Russische president Poetin en heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang tegengewerkt. De nieuwe premier Magyar doet dat nu niet, maar eist in ruil wel betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Het aantal ritten met velodeelfietsen tussen de Antwerpse linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld, precies één maand na de sluiting van de pre-metrotunnel. En komiek en theaterproducent Dirk van Voren blikt om 6:30 terug op zijn samenwerking met Margriet Hermans in de Winterrevue in Theater Elkerik in Antwerpen. Wisselvallig vandaag met kans op lokale onweersbuien en het wordt 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
9: Ja, goedemorgen. De dag is begonnen. Goedemorgen, Shema.
11: Goedemorgen, Peter.
9: Goedemorgen, lieve luisteraar. Weer gewoon gezellig in de Radio 2-studio.
11: Ja. Ja.
9: Toch een beetje aan het bekomen van gisteren. Hoe gezellig was dat? 'S morgens, zeg. Wat beste buurtfeest.
11: Dat was superleuk.
9: Waanzin.
11: Zoveel lieve mensen. Camille was daar. Het was geweldig.
9: Ja, wacht, gewoon al de smurfen ook.
11: Ja, ja.
9: Dat jij ook stond met zo'n smurfenmuts.
11: Toch wel, hè.
9: Altijd.

0: Maar dan, diezelfde dag dan dat nieuws over Margriet. Dat is onwaarschijnlijk. Ging echt van de ene emotie naar de andere.
1: Ja.
0: Heel heftig wel.
1: Ik vond het ook echt heftig. Want ik had dat ook totaal niet verwacht.
0: Nee.
1: Het klinkt een beetje naïef wel, besef ik. Maar anderzijds, het is nog maar pas geleden dat we gezegd hebben dat ze ziek was.
0: Ja.
1: En nu is er niet meer.
0: Heel bijzonder allemaal. Veel herinneringen, er is al heel veel gedeeld. Maar we gaan dat nog even doen natuurlijk, dat is belangrijk. Want dat leven, hoe langer het duurt, hoe minder je ervan begrijpt. Maar we blijven het wel doen. Laten we dat als belangrijkste nemen vanmorgen. Goedemorgen.

Michel is wakker en goedemorgen Peter en Schema. Start onze dag maar op. We zijn begonnen hoor. Deze jongens, goedemorgen Peter en Schema. Kunnen we voor Margriet nog een liedje spelen? Wees gerust, er komen er nog veel aan hoor. Imen Evelyn Haas nog eens wakker. Goedemorgen Ilse Peters is ook wakker in Willebroek. Goedemorgen Peter en Schema. Goedemorgen.

0: Het is 6:11. Goedemorgen, Hajo.
1: Goedemorgen.
0: Waar zijn ze? Waar zijn ze, de files?
1: Ja,
0: waar zijn
1: ze? Zijn er al. Even kijken. Op de E17 naar Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd bij Haasdonk. Linkerrijstrook is dicht. Er staat al bijna een half uur file vanaf Sint-Niklaas, jawel. En dan op de E313 en de E34 vanaf Oelegem en Massenhoven. Ongeveer een kwartier bumperen.
2: Je donderdag begint.
0: 4 juni vandaag, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat intussen opnieuw duurder is om in een rusthuis te zijn. Dat is veel duurder dan je gemiddelde pensioen ook zelfs.
3: Ja, dus mensen moeten gewoon van hun eigen spaargeld of familie bijbetalen.
0: Ja, begin er maar aan, zeg. Je moet vandaag uit ook nog even door de natte appel bijten. Niet zo'n geweldig weer. Veel regen, maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk gaat van worden, komt vandaag uit Kruibeke in Oost-Vlaanderen.
3: Ja, Louis is 10 jaar, die woont daar en hij mag zich voor 1 jaar de Zoo Science jongste wetenschapper noemen. Want hij onderzocht welke prooidieren kerkuilen zoal eten door hun braakballen met een pincet te ontleden en dan de restjes in kaart te brengen op 10 jaar.
0: Ja, jongens.
3: En overtuigde zo de jury van Zoo Plankendaal en Zoo Antwerpen. En doordat hij die wedstrijd heeft gewonnen, mag zijn hele klas gratis naar de zoo. En Louis zelf, die krijgt ook nog eens een gezinsabonnement op de zoo.
0: Maar zo goed, zeg.
3: Heerlijk, hè?
0: Maar braakballen. Vind je heerlijk dat je dan braakballen gaat. Met

0: Hey, hey, Mr. DJ. From Bruno Mars. Heeft zo'n heel album gemaakt waar dit op staat. En het heet Romantic. Dat is maar zo cheesy. Zo kazig. Hoe noem je dat zo? Echt zo, ja, zo. De honing druipt eruit. Heeft heel slechte recensies gekregen.
1: Oei.
0: Maar ik vind het heerlijk.
1: Dit je, zo... je hebt het al thuis afgespeeld.
0: Oh, wat belachelijk romantisch. Oh, ik word er zo gelukkig van. Ja, Bruno Mars blijft toch een held hoor. Vanmorgen ook wel een mooi bezoek, want Aaron Blomhaart komt live zijn nieuwe hit zingen. Tranen van Goud. Samen met de Nederlandse zangeres Zoe Livé. En die ga je vandaag ook beter leren kennen. Straffe vrouw.
1: Ja?
0: Ja, heeft gezongen in The Voice. Is ook heel grappig. En kent iets van voetbal.
1: Oeh.
0: En nu ga je Shema.
1: Ik ken niks van voetbal.
0: Maar je bent wel grappig. Dat wel natuurlijk. Ja. Maar dat betekent ook nog dat je nog kaarten kan winnen voor dat unieke feestje vanavond in Aalst. En de Rolling Stones, die hadden nu echt niks met voetbal te maken. Wel met de troetelbeertjes, dat maak je straks mee. En wat was dat van Aaron? Wel.
2: Het valt aan de zonde, zonde.
3: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blomhaart.
4: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
5: Jij blijft in mijn DNA.
4: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
6: Nu heb ik tranen van goud.
3: Hoor je een nummer van Aaron Blomhaart? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
4: Succes en tot
6: donderdag Radio 2.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
1: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: Nog voor TikTok er was, was al over TikTok bezig.
1: Ja, ja.
2: Platenpoets.
0: Ach, we poetsen elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Ken je dat? Dat ze thuis zeggen, zeg. Zeg eens iets leuks op. Zeg eens iets leuks op. Zet eens iets leuks op. Ja, dat, want hey, je werkt bij de radio. Zet eens een leuke plaat op of een leuk muziek en zo. Ik denk van ja, maar soms woon je ook gewoon thuis en wil je even niets. Wil je ook wel graag even lui.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dan pak ik dus streaming of Spotify of dat soort dingen. En dan tik ik in, zet even iets leuks op.
1: En dan doet hij dat.
0: Dan krijg je dus een heleboel lijsten met allemaal leuke nummers. Dat zijn echt zo dingen die zo heten. Zet even iets leuks op, staat u zeggen. Er was wel eens met thema regenbogen en troetelbeertjes. En dan zit dan zijn parel in. Dat je denkt van, ah, spelen we nooit meer op de radio. The Rolling Stones, She's a Rainbow. En zo ontdek je nog eens nieuwe muziek. Heel leuk. Toch een enorme hit toen. Want Apple en Sony hebben het gebruikt voor reclamecampagnes. Dus doe even je ogen dicht. Doe je bloemetjesjurk aan en droom mee. She's a Rainbow van de Rolling Stones.

0: Tja, mannetjes, dat was nog eens een heel bijzondere muziek toch wel, hè? The Rolling Stones, She's a Rainbow. De plaat is gepoetst hier, goedemorgen. Volgens mij zat ze toen al aan de vreemde kruiden, hoor.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Muziek kapot maken, zeg. Hebla!

Alsjeblieft, goedemorgen, Lady Gaga, The Dead Dance. Even dreigend ook wel, goedemorgen zeg. Het is 2:30.

0: 1 over half 7. Elke dag telt voor 2. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
1: De prijzen voor bewoners in Vlaamse woonzorgcentra blijven stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. In commerciële centra die duurder zijn, is dat zelfs meer dan €2.500. Maar het gemiddelde pensioen ligt dan wel een pak lager. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi speelt tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Christel Marije. Ook in de provincie Antwerpen blijven er veel reacties komen op het overlijden van Margriet Hermans. De tv-figuur, zangeres en voormalige politica uit Oud-Turnhout overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Vriendin en achternicht Michelle Mara noemt haar een unieke, bijzonder sterke vrouw. Komiek en theaterproducent Dirk van Voren stond enkele jaren geleden samen met Margriet op het podium. Ze was toen centraal gast in de winterrevue in Theater Elkelijk in Antwerpen.
4: Ik denk dat er heel veel collega's dat zullen beamen, dat er heel weinig blabla was bij Margriet. Want ja, Margriet met een kwinkslag, Margriet met een grapje, Margriet die haar tekst even niet weet, dat zei ze ook. Ja, sorry, nu zit ik erdoor, zonne. En de mensen lagen dubbel van het lachen en kwam daar op een heel ontwapenende manier mee weg. En ja, dat maakt haar zo uniek binnen dit vak. En durf echt wel zeggen dat we een van onze groten zullen moeten missen, jammer genoeg.
3: De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats volgens haar eigen wens in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Margriet Hermans is 72 jaar geworden. Het aantal ritten met een velodeelfiets tussen de Antwerpse linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld na de sluiting van de premetrotunnel. Die ging precies één maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren er dat meer dan 12.000. Een spectaculaire stijging dus door de sluiting van de tunnel, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis.
5: Ongeveer evenveel fietsjes verplaatsen zich van rechterover naar linkerover als van linkerover naar rechterover. En tegelijkertijd zien we dat op linkerover zelf we nu niet echt zoveel meer beweging tussen de verschillende stations op linkerover zien. Dus je merkt dat het wel echt wordt gebruikt ook voor die oversteek te maken.
3: Ook dubbel zoveel mensen nemen de veerboot in vergelijking met mei vorig jaar. En zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein op het tijdelijke station op linkeroever. De renovatiewerken in de premetrotunnel duren nog tot maart volgend jaar. Speelkaartenproducent Kartamundi investeert 25 miljoen in haar fabriek in Turnhout en creëert zo 150 extra jobs. Volgens Kartamundi heeft de investering te maken met de populariteit van speel- en ruilkaarten die voor positieve verbinding zorgen. En liefhebbers van mode kunnen vanaf vandaag hun hartje ophalen tijdens de allereerste editie van het Antwerp Fashion Festival. Tot en met zondag zijn er meer dan 100 verschillende shows en installaties. Het is de bedoeling om lokaal modetalent op de radar te brengen bij buitenlandse modeprofessionals en een binnenlands publiek. Wisselvallig met kans op onweersbuien en 18 graden.
0: Hallo.
6: Ja, goedemorgen. Ja. E314.
0: Kom maar op, jongen. Doe je job.
6: Yes. E314 van Lummen naar Nederland. Opletten bij Zolder. Daar zou een obstakel op de weg liggen. Links versperd. Verder naar Antwerpen al vrij druk, hoor. Vooral door een ongeval op de E17 vanuit Gent vanaf Haas. Dus bij Haasdonk liever. Er zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met 1 uur vertraging al, zeg. Vanaf Sint-Niklaas. Verder 10 minuten vanaf Sint-Job op de E19. En telkens 25 minuten vanaf Oelichem en vanaf Herentals Westal. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Dan is er ook net een ongeval gebeurd op de A12 naar Bergen op Zoom, op de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel. Opletten daar. Richting Brussel valt het mee voorlopig. Kwartier wel bumperen vanaf Aalst op de E40 en op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
0: En waarom zit er de drugs in de currysaus? Pardon? Dat verhaal hoor je over 6 minuten bij ons.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Wacht, rustig,
10: even niet.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee hè?
12: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Jou een terrasje aan je eigen cottage.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Marco van de regio, goedemorgen.
1: Hey, hey.
0: Een schema die alle nieuws heeft gevolgd natuurlijk. Ja, heel veel beelden, heel veel foto's, heel veel interviews over het overlijden van Margriet Hermans. Daar gaan we zo meteen nog even over door. Maar dan, wat neem je normaal gezien in het frituur, Margot?
1: Altijd hetzelfde. Een minietje of een kleintje, afhankelijk van de frituur waar ik ben. Ja. En dan viandel speciaal. En afhankelijk van de mood, ofwel een kippenboutje saté, ofwel een kaaskroket.
0: Bah, dat is een heel frituur plots. Maar opletten met currysaus, want als je bijvoorbeeld een klein pakje met mayonaise en frikandel, zou je misschien ook een beetje drugs kunnen bijbestellen.
2: Ja, want een friturist uit Lier is voor de rechter gekomen omdat hij ook cocaïne verkocht in zijn frituur, al 4 jaar lang. De politie had een huiszoeking gedaan en dan vonden ze 11 pakjes cocaïne in de sauspomp van de currysaus. En het parket eist nu 3 jaar en een boete van 24.000 euro.
0: Ja, ik vermoed dat de saus al er weer uit geweest is op dat moment. Stel je voor dat je een klein vergissingtje maakt. Zo.
2: Ja, dat je dat gewoon bij de saus serveert.
0: Dat is hard gaan, denk ik. Maar dan vooral, ja, Margriet Hermans, heel veel nieuws erover. Ja, waar was je toen je het nieuws hoorde, dat verhaal? Het zal zoveel binnenkomen. Waar was jij, Margot?
1: Thuis gisteren, ja.
0: Ja, kwam wel even binnen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, goh, erg. Lieve vrouw.
0: Ja, ja, sowieso. Onwaarschijnlijk, hè. Veel, veel nieuws daarover, Shema.
2: Ja, ze werd bekend als de

0: luidste, maar op de mooiste lach van Vlaanderen. En ze was amper 72 toen ze overleed. Eind april nog maar kreeg ze te horen dat ze leed aan een zeldzame kanker. Maar haar levenskwaliteit ging zo snel achteruit dat ze besloot om euthanasie aan te vragen. En natuurlijk heel veel mensen reageren op haar overlijden, zoals acteur Jacques Vermeire. Die zegt, ik kan het amper geloven. Margriet was drie jaar geleden nog te gast in het programma Eenmaal Andermaal. En daar was ze fan van een goedkope collier. Luister en kijk even mee.
1: We lopen op de rommelmarkt en er ligt een collier die ze doodgraag ziet, met dikke bollen zo. €5 op de rommelmarkt. Maar ze had geen geld bij. Dus ik koop dat, ik zeg, je krijgt dat van mij cadeauke. €5.
2: Dat is schuld van jou.
1: Ja. Maar dat heeft ze later. Hè. Ze heeft dan de zomer iets gewonnen. En kwam ze met die collier toe. En de test was ze zei, dat is een geschenk van Jacques Vermeire. Dus ze was ook dankbaar ook voor de medewerkers. Man.
0: En ook onze collega Xavier Taverne reageert op haar overlijden. Ze zaten dit jaar nog samen in De Zoete Inval met Luc Appermond. En Xavier zegt, het was een moment dat heel veel betekende voor mij, maar ik heb niet de kans gehad, jammer genoeg, om het haar te vertellen. Vroeger zat ze trouwens ook nog even in de politiek. Dat weten sommige mensen ook nog wel. Ze zat bijvoorbeeld bij ID21, de partij van Bert Ancion. En die reageerde gisteren in Radio 2 Spits.
3: Ze heeft haar leven altijd zelf in handen genomen. En zij geloofde, net zoals ik, dat in de politiek het een en het ander moest veranderen. Ze heeft dat met een enorm groot hart gedaan altijd. Oké, we botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht. Het was altijd een heel sterke persoonlijkheid.
4: Ja, dat stuk moeten we het straks nog even over hebben. Dat is na 7 uur. Ja, jongen, we gaan die nooit vergeten, denk ik.
0: Wat is jouw mooiste herinnering aan haar?
4: Ah, dat ga ik zo meteen delen, na 7 uur. Het was een bijzondere herinnering.
0: Ik ben heel benieuwd.
4: Ja, dat is terecht ook wel. Maar vooral, waar gaat Margot van de Regio naartoe en waarom heeft ze haar werkhandschoenen aan? Gaat van alles gebeuren, hoor.

0: Er komen nog altijd reacties binnen op het overlijden van Margriet Hermans natuurlijk. Michel de Jonge uit Nederland ook laat weten van ja, wij komen uit Nederland, zijn ook geschokt, ben met haar opgegroeid. Ik denk dat die groter was in België dan Mies Bouwman bij ons. Ja, Mies Bouwman, ik weet niet of je die nog kent, grote televisiepresentatrice daar. Ja, die was heel groot. Ja. Inderdaad, Margriet, we gaan haar missen.
1: Sowieso.

0: Margot van de regio, gisteren nog aan het vieren in de beste buurt 2026. Al een beetje bekomen van gisteren?
1: Ja, was leuk, hè. Oh, dat was zo leuk.
0: Het was indrukwekkend plezant, zeg. Ja, het was dan niet het beste weer, maar die mensen. Zullen we nog even kort van genieten? We hebben een kleine samenvatting gemaakt. Als je het gemist hebt, luister en kijk nog even mee. Margot van de regio, neem ons even mee. Wat gebeurt daar?
1: Dan gaan we aftellen, hè, beste buurt, van je 3...
0: 2, 1.
1: Oh!
0: Kijk dan.
1: Proficiat applausje!
0: Werd dat bord ingehuldigd? Oh, heerlijk toch, hè? Ja, er ging iets mis. Wat was het probleem eigenlijk daar?
1: Het doek bleef een beetje hangen over het bord. We hebben dat met 4 handen moeten doen in plaats van 2, maar dat is helemaal goed gekomen.
0: Het is allemaal gelukt, hè. Een jaar lang zijn ze de beste buurt van Vlaanderen. Vandaag iets compleet anders, want die gaat een ochtend meevolgen met een heel bijzonder bedrijf. Neem ons even mee.
1: Ja, ik ga mee met Removit. Dat is zo'n bedrijf dat van die echt extreme schoonmaak- en opruimopdrachten moet uitvoeren. Dus denk aan huizen waar mensen wonen met verzamelwoede. Mensen die al jaren het afval niet meer hebben weggedaan. Ja, hopen afval. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, zo van die filmpjes, hè, op sociale media. En ik vind dat ook heel tof om te zien. Jij ook, hè, Peter, zo die filmpjes waar ze zo bijvoorbeeld tapijten kuisen. Ik ga daar echt goed.
0: Ik word daar rustig van. Zo. Extreem vieze tapijten die volgens mij op voorhand ook nog eens extra vuil maken. En dan poetsen ze dat. En dan van zo'n hele vuile zwarte mat krijgen ze plots een roze. Dat is
1: schitterend. Oh. Maar je hebt dat dus ook met huizen, dat dan vol rommel, vol vuiligheid staat. En er zijn mensen die dat moeten gaan opruimen, die daarvoor worden ingehuurd. En daar ga ik dus vanochtend mee. Ik weet nog niet wat ik ga aantreffen. We hebben afgesproken ergens de kanten van Oudenaarde. Maar straks neem ik jullie mee. Ze hebben mij al gezegd, smeer een beetje Vix onder je neus. Dat doen wij altijd als we ergens aankomen. Dus de geur belooft al veel. Ja.
0: Amai, ja, dat belooft inderdaad veel. We zien het allemaal, we horen het allemaal over een uurtje bij ons.

0: Natuurlijk wil die exclusieve Goeiemorgen Morgen Mok. Die kan je winnen tijdens ons spelletje Punto Punto. Het enige wat je moet doen is nu Punto Punto appen in de app van Radio 2. Zet er je telefoonnummer bij.
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: Appen met je telefoonnummer. Succes.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Wit, wit?
4: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
6: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
7: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En fans van Aaron Blomaert, hou je klaar, want hij is er straks. Dat betekent dat hij gaat zingen. Dat betekent ook dat jij nog je plaatsen kan winnen voor zijn feestje vanavond. Ja.
10: Elke dag.
0: Zeven uur via 10 Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
11: Goedemorgen. Een verblijf in een woonzorgcentrum wordt steeds duurder en Belgen kopen steeds meer online. De prijs die mensen moeten betalen in Vlaamse woonzorgcentra blijft stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. Dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen, zegt Herman Vonk van ouderenvereniging Okra.
12: Wij vinden eigenlijk dat de overheid zou moeten werken aan een systeem waarbij de prijzen die ouderen betalen, dat varieert in functie van je inkomen en van je vermogen. We kennen dat ook al in de kinderopvang. We kennen dat ook in de thuiszorg. En daarom heb je ook een systeem uitgewerkt met een aantal deskundigen waarbij ouderen maximum 3/4 van hun netto pensioen zouden betalen voor het woonzorgcentrum. Dat kan via de zorgkassen. En dat een verschil zou worden bijgelegd vanuit de erfenisrechten.
11: Over het algemeen zijn de commerciële woonzorgcentra het duurste met een gemiddelde van meer dan €2.500 per maand. Zo'n 300 mensen zijn gisteren samengekomen in Middelkerken voor een waken voor de peuter die dinsdagochtend is overleden. Het meisje van 2 glipte wellicht zelf naar buiten terwijl haar oma en zus nog sliepen. Ze werd niet veel later in de beek teruggevonden en stierf in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer. Er werd een minuut stilte gehouden en daarna volgde een applaus.
13: Ik heb dit georganiseerd omdat ja, dat heeft ook een grote impact als gemeente. Dus ik vond dat we iets moesten doen. Ja, we kunnen niks meer doen dan dit. En ook voor de ouders een hart onder de riem steken. Ik heb het meisje zelf niet gekend, maar de zus heeft nog bij ons in Sint-Josef gezeten. De papa kwam ook op de voetbal veel waar mama werkt. Dus ja, meer kosten we niks doen.
11: Er wordt nog altijd gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie bij Volvo ook nu nog stil. Bij het bedrijf Plasman, waar onder meer bumpers worden gemaakt, is er al sinds dinsdag een staking. Er zijn wel onderhandelingen, maar die hebben voorlopig niets opgeleverd. En daardoor zitten zo'n 4.500 arbeiders van de Volvo-fabriek nu thuis op economische werkloosheid. Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral Chinese webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de federatie van webshops. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit. Dat is zo'n 5% meer dan het jaar ervoor. Maar de kwaliteit in die Chinese webshops is niet altijd even betrouwbaar, zegt Grete Kokker van Bicom.
14: Belgen kopen graag aan lagere prijzen. En nu, lagere prijzen staan niet altijd garant voor kwaliteit of een lange levensduur. En ja, op dat moment wordt daar niet zo meer rekening gehouden eigenlijk door die consument of door die koper.
11: Meer dan 9 op de 10 Belgen kopen alleen iets online. Vooral kledij en schoenen, elektronica en ook eten en schoonheidsproducten. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat was er nochtans al, maar dat werd helemaal niet gerespecteerd, waardoor er in Libanon honderden doden vielen. Gisteravond zijn er ook nog aanvallen geweest. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen gedood en daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Ook vannacht nog werd 1 hulpverlener gedood en raakte een andere gewond toen een ambulance door Israël werd gebombardeerd. In Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een voorbereidingswedstrijd voor het WK voetbal dat eind volgende week begint. De Congolese ploeg verblijft en traint in België omdat er in hun land een uitbraak is van ebola, waardoor al meer dan 60 mensen zijn gestorven. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Het aantal ritten met velodeelfietsen tussen de Antwerpse linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld, precies 1 maand na de sluiting van de Pre-Metro. Tunnel. En comiek en theaterproducent Dirk van Voren blikt om 19:30 terug op zijn samenwerking met Margriet Hermans in de Winterrevue in Theater Elkerlik in Antwerpen. Wisselvallig vandaag met kans op lokale onweersbuien en het wordt 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen, Hajo. Waar staan we stil vanmorgen?
5: Op de A12 naar de Bergen op Zoom. Zo'n 20 minuten bumperen van Leugenberg tot aan Antwerpenhaven. Daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel. Dus opletten daar. Verder naar Antwerpen nog flink aanschuiven op de E17. Ruim een uur van Waasmunster tot Haasdonk. Maar de weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws. Verder ook 20 minuten erbij op de E19 vanaf Brecht en bij 25 minuten liever op de E34 vanaf Oelichem en vanaf Herentals-West op de E313. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Naar Brussel voorlopig geen grote problemen hoor. Op de E40 10 minuten erbij vanaf Afligem, ook 10 vanaf Peutie op de E19 en een kwartier vanaf Haasrode op de E40 vanuit Luik. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

En ja, we moeten het echt nog eens hebben over Margriet Hermans. Want die vrouw was echt wel heel veel moois. En ja, er was één ding. En dat straks.

0: Fascination van Alphabet.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Het is vandaag 4 juni, vooral de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, dat er heel veel mensen reageren op de dood van Margriet Hermans. Daar gaan we zo meteen even over door. Regen, sorry, we nemen het er even bij. Het is voor de natuur, het is goed voor het groen. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar die vrolijkheid was er gisteren dan even toch niet meer, Shema.
2: Nee, want Margriet Hermans is op 72-jarige leeftijd overleden. En ze had in de weken voor haar overlijden eigenlijk al nagedacht over alles, ook over haar uitvaart. Het wordt een parade van vrienden en familie met liefde en veel muziek. En dat op woensdag 10 juni in de Landloperskapel van Merksplas Kolonie om 11 uur. Iedereen die een laatste groet wil brengen aan Margriet, die kan dat doen op maandag 8 juni bij rouwcentrum Jan Schillebeeks in Oud-Turenhout tussen 7 en 9 uur 's avonds.
0: Amai, dat worden lange rijen waarschijnlijk wel. Je kan zelf je reactie delen op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Zoals Wim deed, de warme lach van Margriet en haar optimisme zou voor eeuwig moeten blijven. En zeker nu in andere tijden, mocht de wereld bestaan vol Margrieten, dan was het pas een paradijs.
2: Ha.
0: Mooie reacties, mooi. Dat vooral. Hè. Nu, Margriet was ook zoveel, hè. Artiest, tv en radio, de zoete inval, politiek. En wat ik mij vooral herinner, die Margriet, die had een mening en die deelde die ook graag. Hoe vervelend je dat soms vond ook.
2: Ja.
0: In het begin van Goedemorgen Morgen was ze hier als gast en toen zei ze ook gewoon vlak af, dat is allemaal goed en wel, maar jullie, de media, jullie houden veel te weinig rekening met de oudere luisteraar en de kijker. Anderen zeiden het achter onze rug, zij vlamden het er gewoon uit, maar altijd met respect. En je kon het met haar oneens zijn, ze vertelde het altijd wel erg goed.
2: Ja, bij ons zat ze ook in Mens Erger Niet, de podcast van Win-Win met Xavier Taverne. En dat was haar ergernis, dat de media, de overheid, alle instellingen veel te weinig aandacht hebben voor 65-plussers en dat ze het gevoel had van zodra je met pensioen bent, doe je er niet meer toe in de maatschappij, terwijl ze nog zoveel kunnen betekenen.
0: We hebben haar veel mogen ontmoeten. Het was altijd erg hartelijk. En nog niet zo lang geleden heb ik Margriet gesproken in de podcast Peter van der Weijden, de Zandloper. En toen vertelde ze ook wel een paar hele mooie verhalen. Maar ze vertelde bijvoorbeeld ook over haar eigen moeder, hoe die gestorven was en wat zij erover vertelde. Luister even mee.
3: Ze had mij al beschreven hoe dat dan loopt als je sterft. Ze zei, er zijn verschillende manieren. Soms hoorde ze een ratel komen. Zo, in de adem, ze zeggen, dan weten dat gaat hier niet lang meer duren. Ze zeggen, maar de tweede manier, dan zie je in die mensen hun ogen, in ene keer barsten die ogen, zoals een vaas. En ik zeg, en dat was bij haar. Ik zeg, oei, die gaan niet lang meer leven. En toen was ze eigenlijk al weg. Maar die was zo vroom, rustig gestorven. En ja, niks in paniek. Ze kon zich overgeven en ze zei, de tijd is rijp. Mooi, hè?
0: Die vertelde zo goed, hè?
2: Ja.
0: Ook verzorgde taal, heerlijk. En toen na tijdens dat gesprek ook dacht ik van, Margriet, ik weet hoe jij gaat gaan. Dat moet iets met een gulle lach worden. Ik denk dat jij lachend gaat sterven. Toen nog een laatste glimlach zo.
3: Dat wel.
0: Dat wel, hè?
3: Misschien glimlach wel, maar ik weet niet of ik de kracht zou hebben om nog...
0: Dat niet.
3: Zeggen, hè? Dat denk ik niet.
0: Hoeft ook niet. Ze heeft er wel zelf voor gekozen, dat is ook mooi, hè?
2: Ja. Het is nog niet zo lang geleden, zeg je, deze aflevering.
0: Nee,
2: een
0: paar jaar.
2: Maar toen wist het nog niet. Hè?
0: Een jaar of twee geleden of zo. Nee, toen wist ze helemaal niks. Was nog fris en fruitig, sowieso. En in de Zandloper vraag ik ook soms aan de gasten van hoe ze zichzelf willen laten herinneren. En daar zei ze iets heel moois op.
3: Iemand die bijt in het leven. Iemand die graag mensen ziet. Die ook muzikaal is. Die inderdaad verschrikkelijk veel babbelt. Met een echtgenoot zei hij soms niet moe. Ik zeg, ja, maar dan kan ik het nog niet laten. ja, ik denk het zo.
0: Het was heerlijk. Heerlijke vrouw. Exact dat. Het hele gesprek kan je trouwens nog horen op VRT Max bij de podcastafdeling. Geniet daar zeker nog eens van haar stem. En zeg, backstage Bavo, weet jij nog wat we met Margriet gedaan hebben een paar jaar geleden?
4: Amai, Peter. Ja, Margriet won Radio 2 Zomerhit in 2022 met Lekker Blijven Hangen.
0: Ja.
4: Dus ze was zeer terecht voor 1 jaar lang de koningin van Blankenbergen. En we dachten, we gaan dat toch exact 1 jaar later nog eens goed vieren. Dus wat hebben we gedaan? We hebben Margriet bovenop de grote pier in Blankenbergen gezet. En daar heeft ze haar geweldige hit Lekker Blijven Hangen nog eens gezongen. Ondanks haar hoogtevrees.
0: Ja, dat was echt zo uniek. Prachtige beelden. Ook die kan je herbekijken en herbeluisteren. En dat gebeurt zelfs nu. Kijk even mee op VRT Canvas of VRT Max of de app van Radio 2. Want dit was Margriet toen.
5: Laat u nog 1 keer horen voor de winnaar van zomer in 2022. Margriet met Lekker Blijven.

0: Ja, toen was ze helemaal terug, hè.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Margriet Hermans, reacties die blijven binnenkomen. Ingrid Dirks, vooral blij dat Margriet zelf heeft kunnen beslissen. Dat zal geen makkelijke beslissing zijn.
2: Nee, totaal niet. Nee.
0: Alles daarover op VRT Max kun je bekijken. Heel veel beelden, heel veel geluid van Margriet natuurlijk. En ook bij Radio 2, op ons Radio 2-kanaal op VRT Max kun je zelf je berichten achterlaten. En straks bij de vrienden van Radio BNE vanaf 2 uur heel veel muziek van Margriet. En dan dit. Zouden we voor Aaron Blommaert, voor hij er is, zouden we nog eens een hit spelen van hem? Want als dat gebeurt en jij appt...
3: A-A-R-O-N.
0: Naar de app van Radio 2, kan je misschien wel vanavond naar een uniek intiem concert van hem in Aalst. Daar stelt hij zijn eerste album voor, Oorsprong. Maar misschien gewoon wachten tot hij er is. Het is van Yin en Yang. Ja.
4: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
5: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
4: Nu zondag gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
5: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
4: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
6: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
7: Radio 2, WK Koorts.
4: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
10: Wow.
9: Op sunweb.be.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Johan Soetens uit Desselgem bij Waregem. Johan, goedemorgen.
13: Goedemorgen Peter, goedemorgen iedereen.
0: We spreken hier met de voorzitter van de voetbalclub KWS Desselgem. Vertel eens, waar staan jullie intussen in de competitie?
13: De competitie is afgelopen, Peter. Hè? Maar ja, we zijn toch tweede geëindigd. En een mooie eindronde gespeeld.
0: Goed bezig. Goed bezig.
13: Goed bezig.
0: Waar gaan de Rode Duivels eindigen, denk je?
13: Oh, ik denk de kwartfinale, zeg eens.
0: Maar waarom zeggen we iedereen de kwart? Waarom gaan we niet voor de winst? Johan.
2: Dat ook maar raar.
13: Ja, als Lukaku helemaal in vorm komt, dan lukt het, denk ik.
0: Zo, maar Lukaku is in vorm, hè, Johan.
2: Hij was al goed bezig, hè, eergisteren.
13: Goed, goed. Ja, heel goed.
0: Come on.
13: Ik hoop voor zaterdag hetzelfde.
0: We moeten hier erachter gaan staan, want zo gaan we het niet halen.
13: Yeah.
0: Johan, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik hoop dat je verder geraakt aan de kwartfinale. Ik stel je vragen. 1 letter van het antwoord, vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel goed. En pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters Y, Z, A, B, C. Als je dat geraakt. Welke Y is een Chinees begrip dat het tegenstelde is van Yang?
13: Yin.
0: Welke Z is de naam van een fictief personage met een typische zwarte hoed, cape en masker?
13: Zorro.
0: Welke A is het symbool voor het scheikundig element zilver?
13: Argenta, AG.
0: En welke B is een land in Zuid-Amerika waar het bekende beeld van Christus de Verlosser staat?
13: Brazilië.
0: Ja, mannetjes. Was hier vlotjes, hoor.
13: Ja.
0: Hey,
13: ja, ja.
0: Zie je? Als je wilt, dan kun je het, hè. De Y.
13: Finale.
0: Chinees begrip dat het tegenstelde is van Yang. Yin en Zorro is de naam van een fictief personage met de typische zwarte hoed, cape en masker. En welke A is het symbool voor het scheikundig element zilver? Ja, je herpakte je wel goed. Je zei Argenta, het was Argentum. En AG, dat was het juiste. Dus klopte helemaal.
7: Punto, punto.
0: Argenta is die bank, hè?
13: Ja, dat is dat. Ja. Dat is met die phishing. En die phishing.
0: Phishing, moet je opletten, maar met phishing helemaal. En dan Brazilië, ja. Klopt dan ook natuurlijk. Daar staat Christus de Verlosser, sowieso helemaal hoog op een berg. Zeg, goed gespeeld, voorzitter.
13: Graag gedaan.
0: Verkoop je ook, worsten? Als,
13: Nee. Toch niet. Soms wel eens.
0: Suttens uit Desligen. Fijne ochtend, man. Salut.
13: Dankjewel. Dag Peter.
0: En dat weer. Wat wordt dat? Dat worden ze meteen na de Toto. Goedemorgen.

0: ho, ho, ho, hold the line. Van Toto, het is 8:55. Ja, weer vrouw Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bon, kijk naar buiten. Beetje grijs, beetje roze, maar...
1: Beetje van alles, hè. Ja, en hier en daar valt er al een buitje en daar kan ook al een donderslag bij horen. Maar vooral in de loop van de dag zullen de buien feller worden en vergroot ook de kans op hier en daar gedonder. En daar kunnen ook wel hevige rukwinden bij horen. En in de loop van de namiddag dan veel eer vanaf het westen stilaan ook wat droger. En ondertussen goed voelbare wind, matig. En in het westen van het land wordt die soms met momenten vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig. En er kunnen rukwinden zijn tot 60 of 70 kilometer per uur. En vooral tijdens een bui of onweer nog iets meer. Temperaturen straks van 14 graden in de Ardennen tot 19 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen, 18 graden voor de kuststreek. En dan vanavond, vooral over het zuidoosten, nog kans op wat onweersbuien. De rest van het land al zo goed als droog. En dan in de loop van de nacht wordt het stilaan overal grotendeels droog met wat bredere opklaringen. En die wind die gaat dan geleidelijk aan luwen, ook die rukwinden die verdwijnen. En dan morgen redelijk veel bewolking met buien, vooral over het westen van het land eerst, later ook in de rest van het land, kans op onweer. Aan de kust verwachten we wel meer zon en opnieuw maxima tot 19 graden. En dan in het weekend blijft het eigenlijk wisselvallig. Zaterdag eerst wel wat zon, maar daarna meer wolken vanaf het zuidwesten en vanaf de Franse grens regen of buien. Zondag veel wolken, maar meestal droog. En de temperaturen zaterdag tot 20 graden, zondag tot 18 graden. En aan begin volgende week, Peter, blijft het licht wisselvallig met kans op een bui.
0: Ja, we hebben een betere dag gekend, dat is duidelijk. Dankjewel, Sabine. Dit is Red Sebastian. Ciao.

0: Zijn ze al in de buurt? Dat hoor je straks hier. Het is exact 7:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Straks het nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
2: De prijzen voor bewoners in Vlaamse woonzorgcentra blijven stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. Commerciële centra zijn dan nog duurder. Daar is het gemiddelde meer dan €2.500. Maar het gemiddelde pensioen ligt dan weer een pak lager. En Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral Chinese webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan, terwijl de kwaliteit daar niet altijd even goed is. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit, vooral kledij en schoenen, elektronica en eten en schoonheidsproducten.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Christel Maarje. Ook in de provincie Antwerpen komen er nog altijd veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. De tv-figuur, zangeres en voormalig politica uit Oud-Turnhout overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Theaterproducent Dirk van Voren werkte enkele jaren geleden samen met Margriet toen ze centrale gast was in de winterrevue in het Antwerpse theater Elkerik.
5: Ik denk dat er heel veel collega's dat zullen beamen, dat er heel weinig blabla was bij Margriet. Want ja, Margriet met een kwinkslag, Margriet met een grapje, Margriet die haar tekst even niet weet, dat zei ze ook. Ja, sorry, nu zit ik erdoor, zinnen. En de mensen lagen dubbel van het lachen en kwam daar op een heel ontwapenende manier mee weg. En ja, dat maakt haar zo uniek binnen dit vak. En er vecht wel zeggen dat we een van onze groten zullen moeten missen, jammer genoeg.
4: De uitvaart vindt volgende week woensdag plaats in de Landlopers kapel van Merksplas Kolonie. Margriet Hermans is 72 jaar geworden. Het aantal ritten met een velodeelfiets tussen de Antwerpse linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld na de sluiting van de pre-metrotunnel. Die ging precies één maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren er dat meer dan 12.000. Een spectaculaire stijging dus, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis.
6: Ongeveer evenveel fietsjes verplaatsen zich van rechterover naar linkerover als van linkerover naar rechterover. En tegelijkertijd zien we dat op linkerover zelf we nu niet echt zoveel meer beweging tussen de verschillende stations op linkerover zien. Dus je merkt dat het wel echt wordt gebruikt ook voor die oversteek te maken.
4: Ook bijna dubbel zoveel mensen nemen de veerboot in vergelijking met mei vorig jaar. En zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijk station op linkeroever. En liefhebbers van mode kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen tijdens de allereerste editie van het Antwerp Fashion Festival. Tot en met zondag zijn er meer dan 100 verschillende shows en installaties in de binnenstad. Het festival wil zowel een podium geven aan gevestigde namen als aan jong talent, vertelt organisator Stefan Keunen.
7: We hebben geprobeerd om heel veel initiatieven te bundelen in een festival, zodat er zowel voor journalisten, buyers, influencers vanuit de hele wereld een interessant aanbod is, maar zeker ook voor het Belgische publiek. Omdat we willen dat er ook voor hen duidelijk gemaakt wordt wat Belgische mode is en wie die merken allemaal zijn. Dus ik zou zeggen, kom gewoon naar Antwerpen, laat je leiden door alle borden en alle wijzers en ga op ontdekking.
4: Topontwerper Walter van Beirendonk laat voor een keer Paris Fashion Week links liggen en toont zijn nieuwste collectie in de Antwerpse Boerentoren. Wisselvallig, onweersbuien en 18 graden.
0: Hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: De problemen, waar staan we stil vanmorgen?
8: Naar Antwerpen natuurlijk, op de E17, 25 minuten erbij tellen vanaf Sint-Niklaas. E19 zelfs een half uur vanaf Brecht. En dan op de E34 en de E313 zo'n dikke 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Herentals West, inderdaad. Verder naar de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 20 minuten, inderdaad, tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, files van een kwartier op de E19 vanaf Zemst. Op de E40 20 minuten vanaf Haasrode. Andere snelwegen maximum 10 minuten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. In Gent is het vrij druk op de Kennedylaan naar Zelzate. Je verliest daar een kwartier van Oostakker tot Desteldonk.
0: Goedemorgen. Ja, het is inderdaad de ochtend ook dat je wakker geworden bent ook. Altijd een beetje met dat nieuws toch van Margriet Hermans. Daar hebben we nieuws over, een dik uur hier bij Radio 2. Daarvoor moeten we Luc Appermond nog even hebben. Maar...
9: Oh yeah.
0: Vriend van de Sterren, je hebt intussen ook zicht op onze bezoekers vandaag. Dat zijn Aaron Blommaert en Zoe. Hoe is het ermee?
9: Goed hoor, ze zijn aan het soundchecken, Peter.
0: Oké. Okay. Ja.
9: En Peter,
0: interessant.
9: Goed hoor, ja. En Peter, je kent mij als een groot voetbalfan. Dat klopt, hè.
0: Ja, ik ken jou als supporter van Anderlecht, dus of dat dan... Of dat dan ook iemand is met voetbalkennis, dat is weer iets anders. Maar...
9: Zeker, verfijn voetbal.
0: Je houdt van voetbal, ja.
9: Maar Zoe ook, want Zoe is gisteravond nog naar de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Algerije gaan kijken. In de Kuip in Rotterdam. Ja, Nederland is wel verloren met 0-1.
0: Echt?
9: Ja, dat is een valse start voor het begin van het WK.
0: Die hebben toch een topelf? Dat is toch Koeman die dat leidt?
9: Ja, klopt. Goed, Peter. Amai.
10: Hoe weet jij dat?
0: Ja, ik heb mijn bronnen.
9: Oké, noem nog één speler van Nederland.
0: Bepaai. Weet je?
9: Hij bedoelt Memphis Depay. Ja.
0: Memphis Depay. Vind ik goed. Die is goed, hè?
9: Ja, die is goed, maar...
0: Ik weet niet hoeveel gasten van die geblesseerd het ook daar bij Nederland.
9: Ja, maar overal, hè, Peter. Ja, voetbal is topsport en daar horen blessures bij.
0: Ja, maar dus Zoe Livij, die heeft iets met voetbal. Ja, vind ik boeiend. Kijk.
9: Kijk, ja.
0: Ja, papaai.
11: Straks Werchter Boutique 2026. Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
12: Fireball.
11: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
13: Ik moet gaan.
11: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
14: Sst, luister. Hoor je het ook?
15: Summer Deals!
14: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
16: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
17: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
19: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
18: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
20: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Medi-market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Zeg, dus op een bepaald moment krijgen Margot en ik allemaal van die video's op onze socials van mensen die hele vieze tapijten poetsen en vuile knuffels ook volledig nieuw maken. Kent dat, hè?
1: Ja.
0: En ik merk, oh, ik word daar zo rustig van. Ik vind dat zo zalig om dat te zien.
1: Ja.
0: Het is ook een ding, poetsvideo's. Mensen die ja, poetsen gaan dat dan ook filmen.
1: Maak jij ook zo'n poetsvideo's? Want jij bent ook wel een beetje een poetsfreak, hè?
0: Nee, maar ik word daar...
1: Dat zou echt werken, hè? Als je nog geld wilt bijverdienen, poetsvideo's maken.
0: Ah, ja, mijn kasten zitten vol. Nee, sorry. Maar mensen die opruimen, ja, kent dat, word daar rustig van. Nu gebeurt dat natuurlijk ook in het echt door bedrijven die heel extreme vieze boel moeten poetsen. En Margot van de regio die wou absoluut mee opruimen met zo'n bedrijf. Removit heet het. En ik kan het nu meemaken. Ze gaat naar Oudenaarde. Luister en kijk mee hoe heftig dat is. Onze Margot van de regio, die gaat mee poetsen. Margot, waar ben je op dit moment exact?
2: Wel ja, ik ben terechtgekomen op een appartement, ergens de kanten van Oudenaarde. Het is een vrij klein appartement, twee slaapkamers, badkamer en een grote living. En dat staat hier ja, stampvol met spullen. Heel veel blikjes van alcoholische dranken, heel veel zakken vol... Kleren, schoenen, stapels, servies, noem het op. Alles is hier in grote getalen aanwezig. Sarah en Olivier van Removit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: In wat voor een appartement zijn wij hier terechtgekomen?
3: We zijn terechtgekomen in een appartement waar een dame alleen woonde ja, in eenzaamheid. Dus de nabestaanden waren ook niet op de hoogte van de situatie hier, wat het nog extra schrijnend maakt. Want de dame is helaas overleden en onze hulp werd ingeroepen om dit hier volledig verhuursklaar terug af te leveren.
2: Ja, ik vind wel, hoe raar dat het ook gaat klinken, er is heel veel rommel aanwezig, maar toch heb ik het gevoel dat het hier redelijk gestructureerd is qua rommel. De blikjes staan allemaal samen, de papieren liggen allemaal samen in stapels?
3: Dat is meestal niet zo.
2: Nee.
3: Dat is heel zelden dat het zo is. Voor ons maakt het natuurlijk wel een beetje

0: beetje makkelijker. Eigenlijk kan alles perfect gewoon zo de vuilzak in en op straat gezet worden. Maar meestal als we ergens komen, dan is het echt chaos. Dan is alles gewoon rondgegooid, op hopen gegooid. Wij moeten soms echt bergen beklimmen, letterlijk en figuurlijk, om een situatie te kunnen oplossen en leeghalen.
1: Ja, maar jullie moeten het wel doen. Dus als jullie in zo'n bergenvol afvalhuis aankomen, Olivier, hoe beginnen jullie daaraan?
2: We bekijken een beetje de situatie en dan kijken we wat voor soorten afval dan er allemaal zijn. Is er veel hout, is er veel papier, glas? Proberen we alles zoveel mogelijk uit te sorteren, dat zo goed mogelijk alles van afval kan verwerkt worden op de correcte manier.
1: Ja. Want je vindt hier wel echt wat. Ik heb al even mee helpen opruimen. Ja, als ik de frigo opentrek, dat is één grote vlieg. Kan het niet anders beschrijven. In het bad liggen uitwerpselen. Dat is heel schrijnend. De pannen op het vuur, als je die open doet, ja, daar zitten etensresten in. Het lijkt wel 7 jaar geleden. Dat lijkt mij toch wel een knop om te draaien om dat te beginnen opruimen.
0: Ja, dat klopt. En alles went wel, maar blijft toch wel wat de grenzen verleggen. Nu, wij proberen dat wel altijd op een leuke manier aan te pakken. Heel schrijnend dat de toestand meestal ook is. We moeten elkaar wel motiveren daarin. Vaak in ergere situaties is er ook wel wat geurhinder. Dus dan zijn we natuurlijk ook wel beter uitgerust met speciale maskers. Soms zelfs van die gasmaskers. Witte uniformen en overschoentjes. Hier was dit nu niet nodig, maar ja, we proberen ons wel altijd zo goed mogelijk voor te bereiden en met een beetje humor geraak je dan wel al heel ver.
1: Maar jullie doen bijvoorbeeld, jullie moeten ook crime scenes gaan opruimen. Dat lijkt mij, Olivier, wel nog de stap verder. Dat is met bloed en al.
2: Dan moet je echt wel je knop omdraaien. Je volledig ook op voorhand een beetje voorbereiden hoe dat de situatie gaat zijn als je toekomt. Die geur, daar ga je nooit aan gewend geraken. Dat is echt heel moeilijk. Maar ja, het moet gebeuren. Het moet opgeruimd geraken. En dat is soms wel heel moeilijk voor de knop te kunnen omdraaien.
0: Ja, wij babbelen daar dan best wel ook nog vaak over achteraf, om dat zo'n beetje te plaatsen en ook heel goed voorbereiden. Ik vind het altijd wel fijn als ik op voorhand een beetje de situatie ken. Ja. Dat is niet altijd makkelijk, want daar mag er vaak ook niet veel over verteld worden, maar ik kan dat wel beter plaatsen als ik op voorhand al zo wel weet wat dat er juist gebeurd is.
1: Ja, wat er op jullie af gaat komen, want inderdaad, het woord schrijnend, het is al een paar keer gevallen in dit, in dit appartement waar we nu zitten. Dat was een vrouw die de uitweg duidelijk niet meer zag, die haar waarschijnlijk ook schaamde voor de situatie. Dus het is wel fijn dat jullie daar dan kunnen over babbelen samen, dat jullie daar een plekje kunnen geven. Als jullie dan s'avonds thuiskomen, ik heb het gevoel, ik wil mij straks al 7 keer na elkaar douchen. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ik begin met de douche, afgesteed met ons zoon, met de 2 kindjes. En dan rond 8 uur vertrekken naar de fitness, ga ik nog 1.5 uur een beetje gaan sporten.
1: Het koppeltje leegmaken.
2: Volledig leeg te banen.
1: En jij, Sarah?
0: Meestal kom ik thuis, douchen en dan begint het normale leven. Hè. Dan is het huishouden, eten maken en zo. En dan als de kindjes in bed liggen, dan stopt het niet. Want dan is het de bedoeling dat er natuurlijk online nog wat de zichtbaarheid komt voor Removit en onze producten Removfix. Dus ja, het is, mijn ontspanning is verder werken.
1: Amai, maar zeer boeiende job. Eeuwig respect voor Olivier en Sarah.
3: Ja, mannetjes. Wat een beeld. En als je die wil opnieuw bekijken, ga naar onze Instagram. @goeiemorgen.morgen. Indrukwekkend. Amai. En kijk, zie je het dus al staan? Aaron Blommaert en Zoe Lieve, die komen zometeen spreken over dat nieuwe album. En

0: Zeg, heb je al een song gehoord van Aaron Blomhaard?
1: Nee.
0: Van, weet je wel?
2: A-A-R-O-M?
0: Ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. Goedemorgen,
3: morgen.
0: Want als je die hoort en je hebt het woord
2: A-A-R-O-M.
0: Ja, naar de app van Radio 2. Wat gebeurt er dan? Aaron, vertel het eens. Wat gebeurt er dan als dat gebeurt?
2: Ja, dan krijg je op zijn minst 4 tickets voor vanavond. Omdat ik ga mijn album akoestisch brengen in Aalst.
0: Amai.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen trouwens.
0: En goedemorgen, Nederlandse zangeres die we nog niet kennen, maar wat een onwaarschijnlijke stem heeft. Zoë Lieveijn, hallo.
4: Hallo.
0: Welkom in België.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Vanavond al trouwens dat nieuwe album Oorsprong. Heb jij het al gehoord? Heb jij het al gehoord, Zoë?
4: Ja, zeker. Ik heb het ook live gehoord.
2: Live zelfs, ja.
4: Spotify.
2: Ja.
4: Dropbox.
2: Nee. Ja, ze was erbij in Depot wanneer ik het heb voorgesteld in Leuven.
0: Oké, ga je kijken vanavond ook?
4: Ja, misschien wel. Moet even voor nadenken eigenlijk.
0: Ja, want jij komt rechtstreeks van het voetbal van gisteravond.
4: Ja.
0: Ja, is niet goed, hè? Verloren.
4: Nee, het was niet best. Ik ben ook iets eerder weggegaan.
0: Echt?
4: Ja, ik kan toch niet naar die vernedering kijken. 85 minuten, joh. Ik denk, nee, ik moet gaan.
0: Nee, maar hoeveel was het ook alweer?
4: Ja, 1-0 voor Algerije.
0: Safa ook wel, hè?
4: Nou, Safa. Ik vond niet zo Safa uit.
0: Nee, maar dat is toch niet Safa? Maar vooral even naar het album dan. Oorsprong. Hoe trots ben je op je eerste album, Aaron?
2: Ja, toch wel trots. Het zijn 15 nummers geworden, waarvan een heel groot deel heel veel mensen al kenden. Namelijk allemaal singles en zo. En dan was er nog een heel groot deel dat ik moest schrijven. Wou schrijven.
0: Ah, ja.
2: Liever, nee, maar ik wou... Als in, ik moest echt wel nog iets schrijven wat voor mij echt een rode draad had. En dat is namelijk alles dat met mijn oorsprong heeft te maken. Hè. Volwassen worden, zoals je ziet.
0: Dat opgroeien. Ja, het lukt, hè. Het lukt goed. Ja.
2: En afscheid nemen van bepaalde dingen. Hè. Dat is zo als je...
0: Ja, maar nu ziet dat nu. Want het is altijd een goed gesprek. Zo van, als ik vraag aan Aaron, waar woon je tegenwoordig? Ja, soms in Leuven, soms in Gent, soms in Aalst. Waar woon je nu?
2: Nu kwam ik van Aalst.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Even twijfelen toch wel zo. Ook dat is volwassen worden. Weten waar je woont, is belangrijk. Heb je al een huis?
2: Nee.
0: Nog niet, okay.
2: Volop op zoek.
0: Ja. Maar dat album, we gaan zo meteen dus misschien wel live luisteren naar een nummer van jullie. Zoë, je hebt jezelf gewoon voorgesteld aan Aaron. Hoe ging dat die samenwerking?
4: Nou, de samenwerking was wel een beetje awkward volgens mij, want... Ik was in het Depot in Leuven. Ik deed het voorprogramma van Cresip. En toen merkte ik, het Vlaamse publiek is zo leuk. Misschien is het wel leuk om te werken met een Vlaamse artiest. En dat werd Aaron, alleen Aaron wist het zelf niet. Dus hij kwam die studio binnen om een nummer te schrijven, een duet. En hij dacht, wie zijn deze mensen? Wat doe ik in Amsterdam?
2: Dat is eigenlijk echt wel hoe het is gegaan.
0: Heerlijk zeg. Want wist je bijvoorbeeld dat Aaron ooit nog in een boysband heeft gezeten?
4: Nou, ik kwam daar laatst achter bij een ander interview. Dat hij dat had gedaan. Ik
0: heb Bobby.
2: Onder andere mee opgericht door deze man.
4: Nee!
0: Ja, heb ik wel iets van ver mee te maken. Ja. Misschien nog even een kort stukje luisteren. Dit is Aaron met zijn vriendjes.

0: Hey, don't you know? Ja, wel leuk heetje toch?
1: Ja, zeker.
0: U klonk ook wel jonger.
1: Ja, ja, en wel, dat merk ik nu zelf ook wel.
0: Ja, ja, sowieso wel.
1: Ja.
0: Maar goed, hè, zometeen gaan jullie live spelen, mogen we wel verklappen eigenlijk. Kende jij Zoe dus niet?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Niet op het moment van de songwriting sessie. Want ja, ik kreeg gewoon echt zo'n bericht van kom naar Amsterdam, we gaan een liedje schrijven. Ik kom binnen en daar zit gewoon een meisje in de zetel. En
0: dat meisje?
1: Ja.
0: Een vrouw in?
1: Ja, nee, sorry, pardon.
2: Toen was het een meisje.
1: Toen was je nog een meisje. Het is ook zo dat het anderhalf jaar geleden is gebeurd.
0: Ah, dan was je nog een meisje. Ja,
1: nee, dus ik begin te schrijven en ook... Weet wat het is, Peter? Het is ook zo dat er al heel wat Vlaamse artiesten zijn die dan een duet gaan zoeken in Nederland. En ik wou zo niet per se het trucje gebruiken. Maar als het u overkomt, dan vind ik dat toch net iets anders. En dan voelt dat toch misschien net echter of zo.
0: Goedemorgen, morgen. Het is een steengoeie song, Tranen van Goud. Kan hier een grote zomerhit van worden. Ik stel voor dat jullie vooral naar ons Goedemorgen Morgen podium gaan.
1: Yes.
0: Om het live te brengen. Hou je klaar. De song klinkt ook een pak volwassener dan die eerste songs van Aaron. Echt goed. Zijn op weg naar ons Goedemorgen Morgen podium. Dat betekent dat ze live gaan zingen. Dat betekent dat ze een volledige song zullen zingen. Dus dan weet je misschien wel wat gedaan.
1: A-A-R-O-N.
0: Het zou zomaar kunnen. Ze staan klaar. Aaron en Zoe... Die zijn jullie.

0: hoor tranen van goud. Wat een lekkere, lekkere, lekkere song. Ja, als dit niet in de finale van Radio 2 Zomer heeft geraakt, dan weet ik het ook niet meer. Goed, hè?
1: Ik vond het echt heel mooi.
0: Ja. En wat heeft zij een goede stem?
1: Ja, prachtige.
0: Ook als ze praat.
1: Ja, ja.
0: Wie zou weer gewoon...
1: Het is ook een heel mooie vrouw.
0: Ja, maar daar ben ik dan niet mee bezig. Ik ben met de stem bezig.
1: Ja, dat weet ik, Peter. Ja. Ik mag dat zeggen.
0: Jij mag dat zeggen. Ja, nee, heel goed, hoor. En ik heb precies gehoord dat...
2: A-A-R-O-N.
0: Toch een paar keer is binnengekomen in de app van Radio 2. Hou je telefoon klaar. Voor je het weet, gebeurt er iets magisch na 8 uur.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber, more space for your place.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef weer precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Heel goed gespeeld, zeg. Maar Aaron Blommaar zit wel met een probleem. Een joekel van een probleem. En Shema heeft hetzelfde. Ik iets minder, maar toch jij misschien ook.
13: Elke dag.
0: Dat hoor je straks. Het is 8 uur VRT Nieuws met Shema.
1: Goedemorgen. Een verblijf in een woonzorgcentrum is alweer duurder geworden en Belgen kopen steeds meer online. De prijs die mensen moeten betalen in Vlaamse woonzorgcentra blijft stijgen. Gemiddeld kost een verblijf nu meer dan €2.300 per maand. Dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen. En commerciële woonzorgcentra zijn nog duurder. Daar betaal je gemiddeld €300 meer dan in publieke woonzorgcentra. Maar een hogere prijs betekent niet altijd betere zorg. Dat zegt Herman Vonk van ouderenvereniging Okra.
14: In sommige instellingen zijn er amper 20 zorgverleners per 100 bewoners en in andere 90. Dat is 4 keer meer handen aan het bed naar gelang de instelling. En het klopt helemaal niet met de prijzen. We zien soms dat in de duurste woonzorgcentra ook het minste zorgpersoneel aan het werk is. En vooral in de commerciële sector zien we een heel laag aantal zorgpersoneelsleden in verhouding tot het aantal bewoners.
1: Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke volgt daarmee het advies van de ziekteverzekering. Wegovy is van dezelfde fabrikant als Ozempic, een medicijn tegen diabetes, dat ook vaak werd gebruikt om af te vallen en wel wordt terugbetaald. De regering wil Wegovy niet terugbetalen omdat je het lange tijd moet gebruiken, want als je ermee stopt, dan kom je weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas en dat kan dan weer elk jaar miljarden euro's kosten. Zo'n 300 mensen zijn gisteren samengekomen in Middelkerke op de waken voor de peuter die dinsdagochtend is overleden. Het meisje van 2 jaar glipte wellicht zelf naar buiten terwijl haar oma en zus nog sliepen. Ze werd niet veel later in de beek teruggevonden en stierf in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer. Er werd ook een minuut stilte gehouden. Deze vrouw organiseerde de waken en wou iets doen voor de familie.
15: Ik vond dat we iets moesten doen, ja. We kunnen niks meer doen dan dit en ook voor de ouders een hart onder de riem steken. Ik heb het meisje zelf niet gekend, maar de zus heeft nog bij ons in Sint-Josef gezeten. De papa kwam ook op de voetbal, veel waar mama werkt. Dus ja, meer kosten we niks doen.
1: Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral Chinese webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de federatie van webshops. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit. Dat is zo'n 5% meer dan het jaar ervoor. Maar de kwaliteit in die Chinese webshops is niet altijd even betrouwbaar, omdat ze zich niet houden aan de Europese regels. Ze moeten dan ook strenger gecontroleerd worden, vindt Grete Kokker van Bicom.
16: Wij moeten veel beter nog als Belgische overheid
13: overheid gaan controleren, gaan zorgen dat wij aan de douane dergelijke producten gewoon tegenhouden en dat we die bijvoorbeeld ook van die platformen al op voorhand eigenlijk verwijderen, vooraleer dat daar eigenlijk de consument kan in misleid worden.
1: Meer dan 9 op de 10 Belgen kopen alleen iets online. Vooral kledij en schoenen, elektronica en ook eten en schoonheidsproducten. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat was er nogthans al een tijd, maar dat werd helemaal niet gerespecteerd, waardoor er in Libanon honderden doden vielen. Gisteravond zijn er ook nog aanvallen geweest. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen gedood, daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Ook vannacht werd 1 hulpverlener gedood en raakte een andere gewond toen een ambulance door Israël werd gebombardeerd. En Israël valt intussen ook de Palestijnse Gazastrook nog vaak aan. Ook al is er daar, ook al sinds oktober vorig jaar, een staakt het vuren. Vannacht zijn in Gazastad opnieuw zeker 9 mensen gedood, onder wie 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op enkele appartementsgebouwen en ook op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: In de provincie Antwerpen betaal je gemiddeld 5% meer dan elders voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Om 8:30 hoor je waarom. En modeliefhebbers kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen tijdens de allereerste editie van het Antwerp Fashion Festival. Walter van Beirendonk stelt daarvoor tentoon in de Boerentoren. Wisselvallig vandaag met kans op lokale onweersbuien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: Dan maar even kijken naar de problemen, Hajo.
17: Ja, een paar problemen op de N31 expressweg naar Zeebrugge. Bij Sint-Andriesbrugge is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er staat bijna 20 minuten file vanaf de E40. Verder nog drukte op de E40 naar de kust. Daar is het 20 minuten vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Ook op de E17 naar Gent vanuit Antwerpen 20 tot 25 minuten zelfs tussen Lokeren en Destelbergen. Nog bij Gent richting Zelzaten op de Kennedylaan sta je ook een kwartier in de file van Oostakker tot aan de werken in Desteldonk. Dan de gebruikelijke vertragingen naar Antwerpen. Vrij stevig vanmorgen op de E17 een half uur vanaf Sint-Niklaas en ruim een half uur zelfs vanaf Brecht op de E19. Ook een half uur vanaf Oelichem en Herentals-West. Daar is ook net een ongeval gebeurd. Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Even kijken naar Brussel. Kwartier erbij vanaf Aalst zie ik. Verder files van zo'n kwartier ook vanaf Overijssen en bij Halle op de E429. En dan 25 minuten vanaf Heverlee op de E40 en 20 vanaf Zemst op de E19. De binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Het gaat gebeuren. Hou je telefoon klaar.
18: Hallo, met Tom.
0: Ja, goedemorgen Tom, met Peter van de Radio van Goedemorgen Morgen Radio 2. En Aaron Blommaert en Zoe Lieve. Heb je tijd vanavond?
18: Ja, zeker.
0: En wel, dan mag je vanavond naar een feestje.
19: Hey.
0: Ja, tuurlijk wel. Want Aaron, wat gaat er gebeuren vanavond in Aalst? Ja,
19: vanavond ga ik een akoestische live performance doen van mijn album in Aalst.
0: Ziezo Tom, en jij bent erbij. Proficiat.
18: Dankjewel, super.
0: Graag gedaan. Geniet van de dag en veel plezier vanavond in Aalst. Moet hij nog iets speciaals weten?
19: Ja. Kom nuchter.
0: Kom nuchter.
18: Dat zal geen probleem zijn.
0: Ziezo, gelukkig maar. Dankjewel, Tom. Jullie zijn ook 2 dansers natuurlijk. Jullie kunnen dansen.
19: Ja,
0: ja, gelukkig. Ja. Ja, ga maar even recht staan. Dan gaan we ons goeiemorgen morgen dansje doen. Ja, het gebeurt echt hoor. Zo weer compleet in paniek. Ja, gewoon. Ja.

misschien zo de dag kan beginnen, zie. En wat is dat gemeenschappelijke probleem van Aaron en Shema? Dat hoor je zo meteen, zie. Welkom bij de donderdag.

0: Goedemorgen, how do you do? Wat goed, goed, goed.
1: Ja. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: 4 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de rusthuisprijzen alleen maar aan het stijgen zijn. Maar vandaag ook nog nat weer. Ja, kijk, we gaan het erbij houden. Gelukkig luister je naar de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Met een gezellige boel, want Aaron Blommaert en Zoe Levi hebben hier net live een nieuwe zomerhit gezongen. Tranen van goud. Nee, maar ook
2: eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk ook. We zijn even bezig over het kapsel van Aaron Blommaert, want er is van alles rond te doen. Het heeft gewoon te maken met je nieuwe rol in de advocatenserie.
2: Ja. Ja.
0: Weet je ook alweer?
2: Mijn persoon. Ik weet nog niet hoe dat. Het is nog niet officieel uit hoe dat de reeks zal heten. Maar ik denk wel dat er mag geweten zijn dat mijn rol Lex.
0: Wat een goede naam.
3: Ja, dat was de zoon van Peter van de Veire.
2: Exact. En dat was ook mijn enige referentie. Maar Lex betekent ook.
0: Wet.
2: Nou ja.
3: Ah. En daarvoor heb je je haar geblondeerd.
2: Ja, het was eigenlijk omdat. Ze hadden mij gezegd vanuit de VTM, ik had meer street credibility nodig.
3: Ah, ik dacht dat het omgekeerde.
2: Ja, nee. Ze wouden dat ik wat stoer kwam. Ja, ze vonden het te geloofwaardig dat ik advocaat zou zijn.
0: Bij de VTM, daar drinken ze soms veel. Vind ik ben een topacteur, dus dat komt wel goed. Ja, dus Dura Lex, Zet Lex. Dat is hem, hè. Allee, goede naam.
2: Ja.
0: Dus dat zien we binnenkort. Wanneer?
2: Ik gok dat dat richting de winter zal zijn. Misschien nog eind 26, begin 27. Ik durf er niks op plakken.
0: Mini Showbiz Primeur, het heet Lex, die reeks. Dus als,
2: maar ik weet zelf nog niet. Soms weten dat niet mijn reeks. Dat kan dan ook ineens zijn dat het toch 3 maanden later
0: komt. Ja, komt het op een schap te liggen. Ja, maar ik moet nog even naar het nieuws van gisteren, want Margriet Hermans overleden. Ja, Zoe, je hebt die vorig jaar nog ontmoet. Jij deelde een kleedkamer met haar.
4: Ja, klopt inderdaad. Ik was bij een tv-opname, buiten op een kermis. Hoe heet dat ook alweer?
2: Nee, dat was een programma dat ook door Maxim wordt gepresenteerd.
4: Ja,
0: dat is iets van
2: Vlaanderen Muziekland.
4: Ja, oh ja.
0: Zoiets. Ja, dat ja.
4: Ja, en toen moest ik mijn kleedkamer met haar delen, met haar dochter, haar hele lieve vrouw. Best nog wel lang mee gepraat, ook over muziek en hoe lang ze dit al deed. En dat haar dochter het ook doet. En ja, dat was heel leuk. Dus ik schrok ook een beetje toen ik het las gisteren.
0: Heftig, hè? Ja, het nieuws blijft binnenkomen. Je hebt nog met Francisco Schuster gezongen. Uh-huh. Aaron, voor haar tijdens de Eregalerij een paar jaar geleden. In 2023 zong Aaron... Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Moet even meekijken ook wat daar gebeurt. We hebben daar beelden van. Kijk.

0: Het werd even na alle mooie vrouwen zijn zo lelijk als ik jou zie. En dan deed je ja, een beetje grensoverschrijdend gedrag ook met...
1: Ja, zeker.
0: Een geweldige vrouw wel, hé, Margriet. Ja, ja, dat was fantastisch toch, hè?
1: Ja, weet je wat leuk was aan Margriet? Het maakte niet uit hoe lang je het al deed, het vak, of hoe groen je ook zag. Het was gewoon... ze was zo hard op de hoogte van wie jij was. Ze kende direct mijn naam, ze wist wat ik deed, wat ik al had gedaan. En dat is een heel verwelkomend gevoel, toch in een wereld waar je heel hard je weg moet zoeken.
0: Amai, het is heel belangrijk om zo mensen te hebben.
1: Voilà. En Margriet was daar wel echt één van. Dus ik was er ook echt heel hard van geschrokken gisteren. Ja.
0: Op het Radio 2-kanaal op VRT Max kun je nog altijd laten weten wat jouw herinnering was. Kan zelfs met foto. En we hebben nog belangrijk nieuws ook over een half uurtje. Praat Luc Appermond zelf je daarover bij. Zeg, volgende week woensdag, dan komt K3, een nieuwe zomerhit, live spelen. Mijn Lex is daar enorm zot van. Een nieuwe single heet De Zomer van Oya Lele. Heb je hem al gehoord?
1: Nee, ik zag vanmorgen wel een teaser op Instagram.
0: Amai, ik vind hem goed. Shema, vind jij ervan?
2: Ik vind hem ook goed.
0: Ik vind hem echt goed. Het is echt... Ja, denk je van, oh, beetje teren op vroeger zo, maar het is maar een panfluit. Hoe lang is het geleden dat iemand een panfluit heeft? Maar het is echt goed. Luister, kom aan. We gaan hem doen. De zon.

0: De zomer van Oeh-Jellelee, sowieso een gedacht weer van Gert Verhulst, dat weet je zo, hè.
1: Ja, kan niet anders.
0: Vind je ervan, Zoe?
2: Ik vind het heel leuk.
0: Heel leuk. Ja,
2: die ook wel gewoon een soort heel leuk.
0: Ja, dus die mag bij Zomerhit ook in de finale naast jullie.
1: Zeker, ja. Als ze niet te grote concurrentie
2: nee,
1: zijn.
2: Nee, dat wordt TikTok met zo ook gewoon.
0: Het wordt drummen, ja, ja. Hè. Het wordt drummen, hoor.
1: Ja, ja.
0: Maar vooral, er is een probleem en dat heeft te maken met...

0: Ja, Aaron en Zoe, jullie hebben een gedacht meegebracht. Wat is gedacht?
1: Schrijf namen juist.
0: Schrijf namen juist. Jouw naam bijvoorbeeld is...
1: A-A-R-O-N.
0: Als je hem al moet beginnen te spellen, dat
1: is... Het is niet zo moeilijk, maar toch zou je u verbazen hoe vaak mijn naam A-R-O-N, zonder de eerste A, zwart... Dat ligt niet gevoelig of zo. Maar ik heb hier iemand naast mij zitten, namelijk Shema Saisai. En daar kan Vlaanderen volgens mij soms wel moeilijker over doen.
2: Ja, ik denk echt in 9 van de 10 gevallen kunnen mensen mijn naam niet juist schrijven. Soms zelfs als ik een mail stuur, dan sturen ze een mail terug met dat mijn naam fout geschreven.
0: Allee.
1: Ja. En het is dat wel, als ik kan er perfect mee om, als je gewoon een naam hoort, dan snap ik dat je niet kan inschatten. Mm-hmm. Hoe dat je, maar als je een naam al ziet staan en je moet bijvoorbeeld een mail forwarden, of je moet zo gewoon even terugscrollen naar kijken hoe moet ik dat hier schrijven, dat vind ik heel raar. Dat is zo ook, dat geeft toch een soort van vorm van... respecteerde mijn
0: leeftijd eigenlijk. Ja. Hoe is dat bij jou zo?
3: Mijn naam wordt regelmatig verkeerd uitgesproken, maar ook verkeerd geschreven. Want je hebt natuurlijk Zoe met een streepje naar boven, met een trema, zonder trema, met een Y, Levi, op E, met een E, met een I, met een A. Dus heel vaak.
0: Ja, Zoe kun je toch, dat kun je toch niet verkeerd zeggen?
1: Jawel, jawel.
3: Maar jij zegt het, dus
1: maar jij zegt het bijvoorbeeld verkeerd, Peter.
2: Dus je kan zelf haar naam niet goed uitspreken.
3: Dat ik niet zeggen.
0: Zoe.
3: Zoe.
1: Zoe.
0: Ah, het is Zoe.
3: Ja, het is Zoe.
0: Maar
3: het
0: is toch met een Y, Zoe?
3: Upsilon?
0: Ja, maar een
2: Y.
1: Want hier is de taalbarrière ook. Het is Zoe Levi.
0: Zoe Levi. Ik zeg altijd Zoe, omdat ze bij ons thuis zeggen dat Zoe.
3: Zoe, ja, want Koen Wouters heeft ook mijn naam gewoon meerdere malen, meerdere dagen.
0: Ja, Koen Wouters is ook, dat is ook een probleem met Koen. Dat zijn andere dingen die daar spelen. Ja, Zoe Levi. Ja, dus.
2: Levi.
3: Maar
2: Levi, niet Levi. Dat is hier geen... Allee. Het is Vlaams-Engels.
0: Net daarom mijn gedachte. Schrijf en spreek die naam juist. Maar dus... Laat maar even komen, hoe zit het bij jou? Op welke manier wordt jouw naam verkeerd geschreven of verkeerd uitgesproken? Je kan je...
2: Hij kan er niet van meespreken natuurlijk, hij heet gewoon Peter.
0: Ik durf die Nederlandse zangeres haar naam niet meer uit.
2: Nee.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Oh, the Eurythmics. And here comes the rain again. Het is 8:55. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bij ons nog altijd Zoe Levi.
2: Goed, Peter.
0: En Aaron Blommaert. Die samen een geweldige song hebben uitgebracht. Tranen van goud. En vooral met het gedachte, Aaron, zegt
2: hij. Schrijf namen juist.
0: Amai, we zijn werkelijk oversteld met reacties van mensen die diens naam dan verkeerd wordt geschreven. Ooit Erik Dickens heet hij. Als ik erbij. Maar moet daar niet mee lachen, hè, Zoe?
3: Sorry, ja, ik doe het niet expres.
0: Ja, als ik erbij vermeld met CK, dan wil het zelfs gebeuren dat ze mijn voornaam Erik met CK gaan schrijven. Ja, wow. Heb je dat alweer? Ja, mijn naam is Nathalie Algoed. En overal moet ik zeggen Nathalie zonder H. En mijn familienaam spellen. Ze maken er Algoed van. Of Algoed met een D. Frustrerend.
4: Ja, Emily Kempenaars uit Endermonde schrijft het zoals E-M-I-L-I-E. En is niet met een Y, maar soms maken ze er zelfs Emily van. Met een E-I van voor of een Emily. Het is een heel raar ding gezegd.
0: Jessica Thibault uit Heusden. Jessica, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jessica Thibault, wat komen jullie tegen?
5: Wel, zowel mijn voornaam als mijn familienaam. Jessica is met een K bij mij. En meestal met een C. En dan die Thibault, dat wordt op 100 manieren geschreven. Hè. En mijn zoon, die noemt Seb Thibault.
0: Ja.
5: En meestal noemen ze hem Thibault met de voornaam.
0: Ja, kijk, dan heb je dat dan ook weer. Zeg. We hebben nog Jan-Paul Raskin. Ik hoop dat ik het juist heb uitgesproken. Jan-Paul, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen iedereen.
0: Mijn probleem
6: is dat ik slachtoffer ben van het feit dat ik in Vlaanderen woon en niet in Nederland bij Zoe.
0: Ja.
6: Want daar is dat gewoon. Kijk, mijn naam is Jan, maar ik had een hele goede band met mijn grootvader en die heette Paul. Dus heb ik besloten van de naam Paul erbij te doen. Dus ik heet Jan Paul, zoals je juist gezegd hebt. Nu ging ik onlangs bij iemand gaan praten en zo. En toen zei hij, Jean Polleken is daar. Maar nee, ik heet geen Jean Paul. Mijn naam is Jan Paul en zeker geen Jean Polleken.
0: Jan Paul, we gaan het nooit vergeten. Dankjewel Jan Paul, nog een heel fijne ochtend. En nog eentje, Gudrun Noé of Gudrun Noé. Die heeft een dubbel probleem. Noé Gudrun, uitgesproken als Noé Gudrun. Dat is te veel voor de mensen, zegt ze. Ze weten niet wat haar voornaam of familienaam is en wat meneer of mevrouw is. Dus het gaat heel ver. Maar dus bij jou is het helder intussen.
2: A-A-R-O-N.
0: A-A-R-O-N en Zoe Levi.
7: Ja.
0: Ook een goede naam. Doe er iets mee op de radio.
7: Dankjewel, ga ik doen.
0: Sowieso. Jullie hit is uit. De zomerhit longt sowieso. En vanavond is dat een unieke concert. Ja, wat gaan we op het podium zien? Voor de mensen die erbij zijn tenminste.
2: Ah, wel, het is akoestisch, dus ik neem slechts twee muzikanten mee. Ik zorg er wel voor dat het een heel gezellige sfeer is. En ik sta heel dicht bij de mensen. Dus de mensen kunnen mij ook tussen de nummers door wat vragen stellen. Hè. Ze kunnen aan mij ruiken, ze kunnen mij aanraken.
0: Ze kunnen geen nu aanroefelen.
2: Ja. Mag allemaal. Het wordt gezellig.
0: Het wordt goed. Ja, Zoe, toch even vragen. Wie wordt de wereldkampioen voetbal?
7: Ja, ik denk dat Nederland nu al heel even...
0: Nee, hè?
7: Nee, Portugal, denk ik.
0: Portugal, denk ik.
7: Misschien.
0: Ja, maar moet wel achter je land blijven staan.
7: Ja, ik sta er nog wel achter, maar het duurt niet meer lang als het zo doorgaat.
0: Als het zo voorgaat niet. Bon, komt allemaal wel goed. Zoe, dankjewel. Aaron, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Een heel fijne ochtend. Dit is Ed Sheeran en Bad Habits. Goedemorgen.

0: Ik heb een berichtje binnengekregen van Carlos uit Horebeke. Mm-hmm. In Schoris werd destijds een koppel niet ernstig genomen omwille van hun namencombinatie. De vogelaren wij het gat.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Sorry. Drie over half negen, zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Chema.
2: Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral bij Chinese webshops zoals Shein en Temu, terwijl de kwaliteit daar niet altijd even goed is. Vorig jaar gaven Belgen online 18,3 miljard euro uit, vooral kledij en schoenen, elektronica en ook eten en schoonheidsproducten. En er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas, van dezelfde fabrikant en vergelijkbaar als Ozempic. De regering wil het niet terugbetalen omdat je het lange tijd moet gebruiken, want als je ermee stopt, dan kom je weer aan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Christel Maarje. De uitbater van Baandancing, de kaasboerin in Molpostel, reageert emotioneel op het overlijden van Margriet Hermans. De zangeres was daar kind aan huis. Ze trad er zelf op, maar kwam ook vaak kijken naar jonge, beginnende artiesten. Zaakvoerder Rick Wijnands heeft vannacht wakker gelegen van haar overlijden na een korte strijd tegen kanker. Hij heeft een mooie herinnering aan het laatste optreden van Margriet.
5: De laatste keer dat ze bij ons stond met lekker blijven hangen. Heel de tent stond op zijn kop. Hè, dus iedereen ging rechts staan, iedereen door de knieën mee. En als, want dat kon ze dan. Dan ging ze door de knieën zo. Ik heb het gisteravond nog gezien op VRT Nieuws. Iedereen deed met haar mee. Hè, dus ja, zie ze nog staan in haar geel pakje bij ons op het podium. Ja. En dan hebben we ook samen vakantie gehad naar Loretta Maar. En dan had ze er ook altijd een hele aanhang. En ja, zonde. Zonde, zonde, zonde.
4: De uitvaart vindt woensdag plaats in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. In de woonzorgcentra in de provincie Antwerpen betalen mensen de hoogste prijs ten opzichte van alle andere provincies. Gemiddeld kost een verblijf bijna 2500 euro per maand en dat is bijna 5% meer dan elders. Herman Fonk van ouderenvereniging Okra legt uit waarom Antwerpen de duurste regio is.
6: Dat heeft er wat mee te maken dat in Antwerpen zowel de commerciële woonzorgcentra als de non-profit en als de publieke sector duurder zijn dan in de rest van Vlaanderen. En daar zit wel voor een groot stuk het zorgbedrijf Antwerpen voor tussen, want die geeft prijzen die merkelijk duurder zijn dan in andere provincies. Als je bijvoorbeeld de prijzen van de woonzorgcentra in het zorgbedrijf Antwerpen vergelijkt met die van Gent. In Gent zijn die 374 euro lager per maand.
4: Volgens Okra zijn de hoge prijzen een probleem omdat het gemiddelde pensioen een pak lager ligt. En het aantal ritten met een velodeelfiets tussen de Antwerpse linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld na de sluiting van de pre-metrotunnel. Die ging precies één maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren er dat meer dan 12.000. Een spectaculaire stijging, zegt mobiliteitsschepen Konkennis.
7: Ongeveer evenveel fietsjes verplaatsen zich van rechterover naar linkerover als van linkerover naar rechterover. En tegelijkertijd zien we dat op linkerover zelf we nu niet echt zoveel meer beweging tussen de verschillende stations op linkerover zien. Dus je merkt dat het wel echt wordt gebruikt ook voor die oversteek te maken.
4: Ook bijna dubbel zoveel mensen namen de veerboot in vergelijking met mei vorig jaar. En zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijk station op linkeroever. Wisselvallig vandaag, kans op onweersbuien en 18 graden.
0: Over dat gedacht daarnet van Aaron Bloy.
8: A-A-R-O-N.
0: Blommaert van schrijf de naam juist. Ja, Hajo Beekman.
8: Ja.
0: Schrijven ze dat of
8: schrijven ze dat? Ja, soms met een Y. Of, dus een Y in plaats van die J van Joris.
0: Het is gewoon een Hajo met een J. Een Beekman, ook een CK, K. Het is ook
8: ja,
0: een
8: CK. Ja, je hebt al met K en met CK. Meestal met CK, denk ik.
0: Die zo. Kijk, ja, we zijn er helemaal door. Zie je voilà. Het verkeer?
8: Huh. Ja, er is al wat. E314 van Nederland naar Lummen. Daar vertraag je wat bij Park Midden-Limburg. Dat komt door een aanrijding daar. Linker rijstrook is versperd. Nog ongevallen aan de andere kant van het land dan op de N31 expressweg naar Zeebrugge. Bij Sint-Andriesbrugge is ook een ongeval gebeurd. Er staat een ruim een half uur file van voor de knooppunten met de E40. Op de E40 naar de kust is het bijzonder druk intussen. 20 minuten ben je kwijt tussen Erpenmeren en Merelbeke. En op de E17 van Antwerpen naar Gent ook een half uur van Waasmunster tot Destelbergen. Geen werkzaamheden, het is gewoon heel druk. Verder naar Antwerpen, files van zo'n Drie kwartier op de E313 vanaf Herentals Industrie komt door ongevallen bij Herentals West en verderop ook nog eens in Wommelgem. Andere files zijn gemiddeld zo'n 20 tot 25 minuten. Dat is vanaf Haasdonk, vanaf Waaslandhaven Oost, vanaf Brecht en vanaf Oelegem. De Antwerpse ring richting Gent en Nederland in beide richtingen 20 minuten bumperen. Op de gebruikelijke plaatsen niks bijzonders. De N152 zijn we aanbeland. Dat is de weg van Olen naar Herentals. Daar wordt momenteel gewerkt in het centrum van Olen. Je gaat daar met de auto toch een half uur verliezen. Dus er wordt gewerkt net voor de opritten naar de E313. Een drukke spits dan naar Brussel, maar zonder bijzonderheden. Gemiddelde files zo'n 20 tot 25 minuten op de gebruikelijke plaatsen. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
0: Anouk, 2-N-O-U-C-K. Anouk.
9: Ja.
0: Dat is al ingewikkeld. Dan haar familienaam Hinninghoven. Ja, met 17 N'en, een H, een F. Ja, wat is
9: dat? Ja, dat is wel heftig.
0: Daar valt Shema Saïsai toch nog mee, hè?
9: Ja, toch wel.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
5: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
4: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
8: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: vergeten. We, dat is ook Luc Appermond, de baas van de Zoete Inval op Radio 2, die jaren met Margriet gewerkt heeft natuurlijk. Luc, goedemorgen.
1: Dag Peter, goedemorgen.
0: Zeg Luc, hoe gaat het met jou intussen?
1: Ja, goed, hè. Naar omstandigheden. Het kwam natuurlijk keihard binnen. Oké, je verwachtte het elk ogenblik. Mm-hmm. Want wij vertrokken op reis en ik had tegen Bart gezegd, ja, als er iets gebeurt met Margriet, hoe dan ook, dan moeten we terug. Ja, dat begreep hij ook. Maar ja, dat het allemaal zo snel zou gebeuren, dat had ik toch niet verwacht.
0: Nee. Nou, hoe belangrijk was Margriet voor die Zoete Inval op Radio 2, Luc?
1: Ja, ontzettend belangrijk. Hè. Wanneer mensen mij aanspraken over het programma en ze noemden de titel De Zoete Inval, dan volgde als tweede naam Margriet Hermans. Dat was onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zij heeft in de allereerste proefuitzending zelfs haar opwachting gemaakt. En blijkbaar moet dat de bazen van Radio 2 hebben overgehaald om het programma toch op antenne te laten gaan. Ik denk dat zij een van de pioniers was en van de eerste dag zich gesmeten heeft voor ons programma. En dat maakte een succes. Je hebt er ook in gezeten, Peter. Mm-hmm. De spontaniteit van de panelleden maakt het succes van het programma. En Margriet was daar echt een kampioen in.
0: Sowieso, en daarom wil Radio 2 iets moois doen. Neem ons even mee, Luc, wat gaat er gebeuren?
1: Wel, we hebben beslist om volgende zaterdag geen gewone aflevering uit te zenden van De Zoete Inval, maar gewoon een Zoete Inval te maken met en voor Margriet. We willen haar dit aanbieden. We hebben fragmenten opgezocht uit al die jaren. Onze redactie is daar keihard mee aan het werk. Mm-hmm. Om knappe en mooie fragmenten, waarin we ook de veelzijdigheid van Margriet kunnen aantonen. Want nogmaals, ik heb het al eens gezegd, iedereen herinnert zich haar lach, maar ze was veel meer dan dat. Hè. Ze had over alles wel een mening en een onderbouwde visie. Ja. En die kon ze op een hele leuke en goede manier duidelijk maken. Dus we gaan dat proberen te doen in het programma, de veelzijdigheid van Margriet aantonen in de zaterdag editie van De Zoete Inval tussen 10 en 11.
0: Dat is nu zaterdag voormiddag en na de Radio 2 Weekwatchers, waar sowieso ook nog zal over gepraat worden. Als je moet samenvatten, Luc Appermond, hoe wil jij Margriet blijven herinneren? Oei, Luc. Deze weg. Telefoon waarschijnlijk uitgevallen. Maar dus belangrijk, nu zaterdag na de Radio 2 Weekwatchers, een samenvatting van alle goede momenten met Margriet Hermans. We gaan er met z'n allen voor zorgen dat ze nooit wordt vergeten. Op VRT Max kan jouw bericht achterlaten voor de familie van Margriet. En je kan er ook luisteren naar de stem van Margriet tijdens de podcastopname van De Zandloper. En je hoort en ziet een heerlijke samenvatting van Margriet in de media. Ja, ik wou nog even horen, Luc, op welke manier wil je haar absoluut blijven herinneren?
1: Wel, voor mij is en blijft zij een icoon in de amusementswereld. En ik denk dat niemand haar ooit zal kunnen vervangen. We moeten met haar verder, met de herinneringen aan haar.
0: En haar muziek natuurlijk. Er was ooit een song, Mijn Eigen Weg. En eigenlijk vat dat Margriet Hermans perfect samen. Luister eens naar. Luc Appermond, dank je wel.
1: Dag Peter.

Wat een mooie, warme reacties gisteren en vandaag na het overlijden van Margriet Hermans. Over in de kranten, mooie, prachtige foto's, overzichten. Ja, het overlijden, vreselijk nieuws dat plots kwam, maar vooral enorm goede en mooie herinneringen. En dat is onze taak, zorgen dat we Margriet nooit...

De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.

0: Yeah. Cheap Trick, I want you to want me. 5 voor 9, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan hebben we dus Luc Appermond die ons verteld heeft dat er nu zaterdag een unieke zoete invalcompilatie is met heel veel stukken waar Marguerite Hermans te horen is. En misschien ook wel een stuk waar Xavier Taverne dan te horen is, want je hebt er zelf ook ingezeten in de zoete inval.
2: Ja, op vraag van Marguerite eigenlijk. Marguerite, we kwamen elkaar wel eens tegen en zei, oh, ik zou zo graag eens met u in de zoete inval zitten. En ik dacht, dat vind ik te veel eer, maar heel graag. Want dat is een jeugdherinnering voor mij. Vroeger stond de zoete inval op, toen was het nog van 10 tot 11:30. En toen begon de top 30 op zaterdag en dan moest iedereen zwijgen ook in de zaak. En dat werd echt luider gezet bij ons. Ja.
0: Heerlijk.
2: Mijn moeder, haar lach, heeft iets weg van die van Marguerite Hermans.
0: Is het waar?
2: Ja, die kan ook heel luid en smakelijk lachen.
0: Ja.
2: En dus, dat is een heel mooie jeugdherinnering. En ik mocht dan bij haar in de zoete inval zitten. En dat was alles waarvan ik had gehoopt dat het was.
0: En je zei er vooral ook iets in, ik denk dat in de afspraak was, zei je van, ja, ik heb dat nooit durven te zeggen.
2: Nee.
0: Hoe geweldig ik haar vond. Dus laat dat vooral een les zijn.
2: Ja.
0: Als je iets wil zeggen tegen de mensen, doe het.
2: Ook al is het heel ongemakkelijk en volgt er daarna een stilte van een halve minuut, zeg het gewoon.
0: Ja, dus ja, als je iets te zeggen hebt, doe maar.
2: Doe het, want jammer genoeg kan het soms te laat zijn.
0: Dat vooral. Maar vooral zometeen, dan is er een nieuwe win-win. Het gaat alweer over krantenabonnementen. Er is heel veel miserie rond. Maar het gaat over de vakantie.
2: Ja, want wat gebeurt er dan met je krant als je op vakantie bent? Want dan krijg je een fysiek exemplaar. Maar jij bent niet op vakantie, maar je digitaal exemplaar loopt wel door. Omdat heel veel krantenabonnementen nu opgedeeld zijn. In de week digitaal, in het weekend fysiek. Daar hebben we wel wat vragen over gekregen. Want ja, je betaalt dan iets voor wat je niet krijgt. Anderzijds heb je wel dat digitaal abonnement dat doorloopt. Enfin, dat gaan we eens uitklaren zo meteen. En als je naar buiten kijkt, zou je het niet zeggen. Maar de zomer komt eraan. En dus moet je een zonnebril... is het wel fijn om een zonnebril te hebben, maar hoe kies je nu een goeie? Want je hebt van die exemplaren uit ketens voor 5 euro, hè, Shema?
3: 2 euro zelfs.
2: 2 euro zelfs, oké. Okay.
3: 1 euro is mijn goedkoopste.
2: Ah, oké, dat is goed. Je pupillen verschoeperen wel en die verbranden.
0: Ik ging net zeggen, is dat toch blind? Hoor.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, hey, voor 1 euro kan je niet sukkelen. Hè? Dan 1000 euro betalen om dat operatief te laten herstellen. Daar.
0: En wie betaalt dat? De maatschappij. De maatschappij.
2: Voilà.
0: Dus kijk, dat allemaal. Shema Sainz, luister maar even goed.
2: Ja.
0: Win-win.
2: Je hebt wel geld moeten nemen.
0: Alleen maar beter, dat wel.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
4: Ja.
5: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
5: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mensen erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
8: Radio 2.
9: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
10: Bij gedacht.
11: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Ja, wat gebeurt er met je krantenabonnement als je op vakantie bent? Ja, dat loopt gewoon door, maar betaal je dan iets voor wat je eigenlijk niet krijgt? Het antwoord zometeen.
8: Elke dag telt voor 2.
16: Het is 9 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Shema Saisai.
3: Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als samenwonende vaders om uit te vallen met psychische problemen zoals een burn-out of depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen en staat in de Standaard. Onderzoeker Katrien de Reu ziet verschillende verklaringen.
1: Moeders gaan na de geboorte van hun eerste kind minder arbeidsmarktkansen krijgen of gaan nemen. Dus ze gaan hun loopbaan gaan onderbreken of gaan aanpassen. Een heel belangrijk element is ook het feit dat de zorg voor de kinderen, de zorg voor het huishouden, die wordt nog altijd het meest door moeders opgenomen. En het is eigenlijk die combinatie van werk en gezin die toch wel een zware last vormt.
3: Bij alleenstaande vaders en moeders is het verschil in het risico op mentale problemen nog groter, net als bij ouders met meerdere jonge kinderen. Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral Chinese webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, de federatie van webshops. Vorig jaar gaven Belgen online 18,3 miljard euro uit. Dat is zo'n 5% meer dan het jaar ervoor. Ook Belgische webshops groeien, maar ze moeten zich wel veel sterker gaan onderscheiden, zegt Grete Kokker van Bicom.
10: We zien dat op het digitale vlak product of een bedrijf kan winnen als zij echt werken met een heel sterk merk, een heel sterk service en bijvoorbeeld, ik denk aan reparatie, snelle levering, zijn dingen dat die buitenlandse platformen toch wel moeilijker hebben om te gaan organiseren en je daarop gaan differentiëren dat het niet een zuivere prijsoorlog wordt, maar dat daar die kwaliteit en prijs toch wel overwint.
3: Meer dan 9 op de 10 Belgen kopen alleen iets online, vooral kledij en schoenen, elektronica en ook eten en schoonheidsproducten. Sinds de pre-metro-tunnel in Antwerpen is gesloten voor renovatiewerken, zijn er veel meer mensen die de fiets of het openbaar vervoer nemen. Het aantal ritten met de deelfietsen van Velo tussen linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met die deelfietsen en afgelopen maand waren dat er meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen nemen de veerboot en zo'n 500 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijke station op linkeroever. In de Palestijnse Gazastrook zijn in Gazastad opnieuw zeker 9 mensen gedood door Israël, onder wie 4 kinderen. Sinds oktober vorig jaar is er nogthans een staakt het vuren. De slachtoffers vielen bij bombardementen op enkele appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties zijn nog aan de gang. En Israël blijft ook Libanon nog aanvallen. Daar zijn ook verschillende doden gevallen, onder wie 2 hulpverleners in een ambulance. Vandaag wisselvallig met buien en kans op onweer. Ook veel wind. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het dan wel meestal droog blijven bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Shema. We staan nog redelijk flink aan te schuiven met z'n allen.
16: Ja, er is inderdaad heel wat aan de hand, onder meer door ongevallen en werkzaamheden. Ik begin in Limburg, want daar zijn problemen op de E314 van Nederland naar Lummen. Half uur aanschuiven daar van Genk Centrum tot voorbij Park Midden-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. In West-Vlaanderen dan op de N31 naar Zeebrugge zijn er dan weer problemen bij Sint-Andriesbrugge. Ook een ongeval daar, er staat een half uur file vanaf de E40. Dan is het bijzonder druk naar Gent op de E40, bijvoorbeeld naar de kust. 25 minuten erbij tellen van Erpenmeren tot Merelbeke. Vanuit Antwerpen ook een klein half uur op de E17 naar Gent tussen Waas, Münster en Desselbergen. Eens aangekomen in Gent, let op bijzonder veel vertragingen. Vooral op de E17 rond en naar UZ Gent. Dat komt vermoedelijk door werken die plaatsvinden voorbij het ziekenhuis op de Pintelaan. Verder naar Antwerpen, ook nog drukte, een half uur erbij vanaf Haasdonk op de E17. Klein half uur vanaf Waaslandhaven Oost op de E34. Ook al een half uur vanaf Brecht op de E19. Vanaf Oelichem verder ook natuurlijk. En op de E313 drie kwartier vanaf Herentals Oost. Komt ook door een ongeval bij Herentals West. Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 20 minuten van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel en richting Nederland. Nederland. Ook 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, wat hebben we daar? Nog 20 minuten vanaf Zemst op de E19. Komt ook door een ongeval bij Machelen. En op de E40 25 minuten vanaf Heverlee liever. En dan nog eens 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Verder ook telkens 20 minuten vanaf Overijse en bij Halle. De binnenring rond Brussel, opletten daar, 35 minuten ben je kwijt tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. En aan de andere kant van de stad nog eens een half uur van Grote Bijgaarde tot Anderlecht Pede. Ook daar een aanrijding. En ja, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten. Jongens,
17: zijn,
16: jongen.
17: Zijn er nog andere plaatsen? Ja. Goed, dankjewel, Hajo.
18: Win-win. Xavier Taverne.
17: Het gaat over wat er gebeurt met je krantenabonnementen als jij op vakantie bent. En hoe kies je nu de beste zonnebril voor de zomer? Dat zijn de vragen, de antwoorden zometeen.

0: In Excess and Suicide Blonde. We krijgen in onze win-win mailbox wel vaak mails over kranten. Die gaan er vooral over problemen met bezorging. Maar dit keer gaat het over een ander krantenprobleem. En dat begint bij Kathleen van Impe uit Ranst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Kathleen, jij hebt een abonnement bij het dagblad De Standaard. Maar daar is recent iets veranderd, concreet aan de vakantieregeling. De opties die jij als abonnee krijgt als je op vakantie vertrekt. Dus wat waren die?
1: Vroeger had je eigenlijk best veel mogelijkheden. Je kon de krant naar je vakantieadres laten doorsturen. Je kon eventueel ze naar een vriend laten doorsturen. Je kon het abonnement tijdelijk onderbreken. En dan zelfs nog met de optie om het al dan niet digitaal te kunnen blijven verder lezen. Hm? Dus dat waren best veel opties.
0: En wat koos jij altijd?
1: Ik koos altijd om gewoon volledige onderbreking, want ik ben een ouderwetse papieren abonnee. Ik heb graag een krant waar ik kan doorbladeren, die ik kan wegleggen, ja. Terug opnemen. Mm-hmm. Dus ik zette de krant volledig stop en dan het mooie was dat je abonnement daarna gewoon verlengd werd voor die periode.
0: Maar dat is dus nu veranderd.
1: Ja, en het straffen een beetje zonder enige communicatie. Dus in maart gingen wij een weekje weg en ik probeerde het door te geven. En ik merkte dus tot mijn verbazing dat je enkel kon aanduiden de levering, de papieren levering mag stoppen. Maar dat was het ook. Je had geen andere optie meer en het abonnement liep gewoon door. Je kon natuurlijk wel digitaal blijven doorlezen, dus die toegang bleef je behouden. Maar dat is net mijn punt. Hè. Ik heb bewust gekozen om het op papier te lezen. En ik wil ze niet digitaal lezen. Dus, maar ik heb geen keuze meer. En dat vind ik heel jammer, want zoals je in de aankondiging zelf al zei, ik blijf er wel voor betalen, want ik heb het duurste abonnement. Dus dat betekent dat ik €61 ondertussen per maand betaal. Maar wij zijn fervente reizigers. Mm. En als ik echt alles begin op te tellen, denk ik dat ik wel snel aan een drietal maanden kom. Dus als ik zelf uit, 60 maal 3, dat is €180. Waar eigenlijk maar een halve service, die ik niet wil, maar los daarvan.
0: Je wordt een beetje gesust.
1: Dat vind ik een beetje straf.
0: Je kan het digitaal lezen, maar dat wil jij niet, heb je gezegd. Je wil echt die krant hebben. Je krijgt dus de optie niet meer die je wil. Heb je zelf contact opgenomen met de krant? Heb je een mail gestuurd of ben je onmiddellijk bij ons terechtgekomen?
1: Dat is een hele moeilijke zaak. Ik heb denk ik ondertussen wel 3 keer contact gehad met de klantendienst. Maar dat is heel moeilijk. De eerste keer werd ik afgewimpeld dat het een proefperiode zou zijn. Dat het misschien definitief in 27 zou worden. En die man toen zei, ik zal het nu nog wel voor u manueel invoeren. Hè, dat je wel je abonnement, dat wel verlengd wordt. En ze gingen mij dan toch nog wel contacteren, maar daar heb ik niets van gehoord.
0: Maar wacht even. Heb jij nu via de telefoon wel gekregen wat je wilde, terwijl het via de optie op de website niet kon?
1: In maart was dat. Okay, toen zijn we een week weg geweest en toen die persoon heeft het manueel ingevoerd. Maar nu zijn we, want ik ben in Frankrijk op dit moment, dus ik. Een dikke week geleden heb ik terug contact opgenomen. En ik zei hem van, er werd mij toen verteld dat het manueel kon worden ingevoerd. Maar dat was uiteraard, ze hoorden het in Keulen donderen. Ik denk dat hij dat toen gedaan heeft om van mij af te zijn. Want ik was toen wel eigenlijk boos, verbijsterd. Dat dat niet gecommuniceerd is, überhaupt. Hè, los van het feit dat ik het geen leuke nieuwe regeling vind.
0: Het was jou ook vooraf niet aangekondigd. Je zegt, als consument viel ik uit de lucht. Werd mij niet gezegd, we gaan die vakantieregeling aanpassen. Wist van niks. En wat wil je nu heel graag? Dat het terug is zoals vroeger, Kathleen?
1: Ja, dat. Maar ik besef ook wel, want ze hebben ook vroeger een periode gehad. Stel, je was een week op vakantie en dan werd het abonnement bijvoorbeeld met 4 dagen verlengd. En dat vind ik ook wel heel fair. Hè? Want ik geef toe, het was de laatste jaren was wel een hele mooie formule natuurlijk. Op zijn minst vind ik dat als je de digitale toegang blijft krijgen, dat je dan die digitale toegang betaalt. Die kost net geen €30 per maand. Mm-hmm. Dus daar, dat krijg ik nu, maar ik betaal wel €61.
0: Ja, we gaan
1: dus daar klopt toch ergens iets niet.
0: Er zit iets, misschien niet helemaal juist aan de redeneringen aan de kant van de krantengroep natuurlijk. We krijgen daar heel veel mails over, Kathleen. Je bent niet de enige die ons gecontacteerd heeft. Philippe mailde ons met hetzelfde probleem, ook bij de krantenstandaard Tuur, met zijn abonnement op Gazet van Antwerpen. Ook bij het Nieuwsblad is de vakantieregeling veranderd. En dat zijn niet heel toevallig natuurlijk. Allemaal kranten van Mediahuis. Ze hebben ook gereageerd op de klachten die wij hebben gekregen. Dat hoor je zo meteen. Dankjewel voor je verhaal, Kathleen. Blijf reizen. En ik hoop dat het toch nog goed komt met die compensatie van de standaard voor jou. Kathleen van in Buitenrands, dankjewel.

0: Mo en Pommelien Thijs. En in het midden. Ja, je krantenabonnement volledig pauzeren. Digitaal en voor je papieren krant tijdens je vakantie. Dat kan plots niet meer, hoort wie het net van Kathleen uit de Randst. Zij heeft een abonnement op de krant De Standaard. Dat is een krant van de grotere groep Mediahuis. Daar zit ook de krant Gazet van Antwerpen en de Nieuwsblad onder. En natuurlijk hebben we Mediahuis ook om een reactie gevraagd. Want die verandering van het vakantiebeleid voor kranten, zeg maar, dat geldt voor al die kranten. Ja, waarom eigenlijk Koen Meuses, Sales and Care Director bij Mediahuis?
1: Onze vakantieservice is sinds maart veranderd. Vroeger konden de abonnees hun abonnement tijdelijk pauzeren. Ze konden zowel het digitale als het papieren abonnement stopzetten. En dan werd de looptijd gewoon verlengd met de duur van de pauze. Ze konden ook kiezen, vroeger al, om een enkel hun papieren abonnement te onderbreken en digitaal verder te lezen. Dat was veruit het populairst. De minderheid stopte volledig omdat ze op dat moment hun digitale krant niet meer konden raadplegen. In onze cijfers zien we dat ook heel duidelijk. De digitale krant die wordt tijdens het vakanties extra gebruikt. Lezers blijven het nieuws online volgen. Met andere woorden, we sluiten eigenlijk zeer goed aan bij wat onze lezers altijd zelf al verkozen hebben.
0: Ja, Mediahuis zegt een minderheid, daarom die beslissing. Ja, maar als we onze eigen mailbox bekijken, dan vormt die minderheid die niet digitaal leest en die oude vakantieregeling nu toch mist, toch nog een vrij grote groep. Voor de volledigheid, bij DPG Media, de krant die de krant uit Laatste Nieuws en De Morgen uitgeeft, werken ze met dezelfde regeling. Ook daar kan je op dit moment je abonnement niet volledig pauzeren. Nu, wat ook kon, is dat je die papieren krant tijdelijk kon laten bezorgen op jouw vakantieadres, in het binnenland weliswaar, als je bijvoorbeeld aan zee zit. Dat kan wel nog bij DPG, maar niet meer bij Mediahuis. Waarom ze ook daarmee stoppen, hoor je opnieuw van Koen Meuse.
1: Die service kunnen we in het huidige distributielandschap niet meer 100% garanderen. En hoe komt dat? Wel, we werken niet meer met één distributiepartner, maar omwille van beslissing van de overheid gestopt met de subsidies aan Bpost voor de distributie van de kranten, werken we nu met 3 verschillende distributiepartners. En dan wordt het moeilijk. Het wordt moeilijk om het in één adres, bijvoorbeeld in Hasselt, te stoppen en op te starten in Oostende. En we willen liever geen service aanbieden die we niet 100% kunnen waarmaken.
0: Ja, maar met die gewone krantenregeling loopt het anders ook niet geweldig. Enfin, 2 verschillende redenen dus voor het wijzigen van die vakantieregeling. Mediahuis zegt dat er op het abonnementenportaal van hun website duidelijk gecommuniceerd is over die nieuwe regeling. Daar twijfelde Kathleen uit Randst, die we net hoorden, toch wel aan. Ze beloven de komende weken actief te communiceren met advertenties in die geliefde papieren krant, maar ook online en met communicatie voor de abonnees. Maar mag je een abonnement of een klein onderdeel van dat abonnement, zoals die vakantieregeling, zomaar wijzigen als dat abonnement nog loopt? Dus tijdens het spel de spelregels veranderen? Hebben we gevraagd aan professor consumentenrecht Reinhard Steenot.
2: In principe kunnen contractuele afspraken maar gewijzigd worden met instemming van alle contractpartijen. Maar wat we zien in de praktijk is dat heel wat ondernemingen zich in de algemene voorwaarden het recht voorbehouden om eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Bij contracten van bepaalde duur zijn eenzijdige wijzigingsbedingen verboden. Bij contracten van onbepaalde duur zijn ze toegelaten. Maar de consument moet dan wel voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld en moet dan een redelijke termijn krijgen om het contract eenzijdig te gaan beëindigen.
0: Ja, maar kranten hebben vaak promoties waarbij je bijvoorbeeld een jaar lang aan korting of tegen korting een krantenabonnement kan aangaan. En na een jaar, als jij daar als abonnee niks mee doet, schakel je over op het normale maandelijks tarief. Van een contract van bepaalde duur naar eentje van onbepaalde duur. Hoe zit het daar dan mee, Reinhard Steenot?
2: Ja, ik denk dat je in een dergelijk geval moet zeggen dat tijdens de initiële duurtijd het gaat om een contract van bepaalde duur. Maar eens die verlenging heeft plaatsgevonden en voor zover de partijen duidelijk hebben afgesproken dat op het ogenblik van die verlenging dat een contract wordt van onbepaalde duur, wel dan moet je de regel gaan toepassen die geldt voor contracten van onbepaalde duur. Wat dan betekent dat die door de onderneming, als hij zich dat recht heeft voorbehouden, eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Maar, zoals reeds aangegeven, de consument moet dan wel het mogelijkheid hebben om vooraleer die wijziging in werking treedt, het contract kosteloos te beëindigen.
0: Ja, als jij dus een abonnement van bepaalde duur hebt op de krant, dan heb jij bij deze wat munitie, zeg maar, om ermee op tafel te gaan kloppen bij die krantengroepen. Want volgens Reinhard Steenot mogen de voorwaarden van dat contract van bepaalde duur dus niet wijzigen.

0: Margriet Hermans en Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. Gisteren is Margriet Hermans jammer genoeg overleden en dat was toch even schrikken. Niemand had kunnen denken dat het zo snel zou gaan. En het heeft bij heel veel mensen een snaar geraakt. We wisten dat ze ziek was, maar dat het zo snel zou gaan, dat was toch echt wel even slikken gisteren. Margriet Hermans was vorig jaar nog te gast in de podcast van Win-Win. Dat is Mensen erger je niet. En daarin sprak ze met Shema en ik over een van haar stokpaardjes. Hoe 65-plussers in onze samenleving soms opzij gezet worden. Kijk en luister even mee.
1: Ze zullen denken, daar is ze nu weer met haar gezaag. Ja, ik vind dat onze maatschappij eigenlijk, niet de maatschappij, nee, de overheid, de media, alle instellingen, eigenlijk de 65-plusser direct afschrijven. Je bent met pensioen, oké, je bent je job kwijt. Voor sommigen die zeggen, oef, eindelijk. Sommigen zeggen, oh, spijtig, ik ben ook mijn collega's voor een stuk kwijt. Mm-hmm. En de vriendschap die daar is en wat er allemaal georganiseerd wordt. Dus de 65-plusser wordt al soms gestraft als hij met pensioen is. Dus wat doet hij ter compensatie? Engageert hij zich in alles en nog wat? Maar dat wordt blijkbaar niet geapprecieerd. Bijvoorbeeld, we gaan stemmen, hè? Wie is er het meest gaan stemmen, ook al was het niet meer verplicht, dat waren de 65-plussers. Die zijn bijna zonder uitzondering gaan stemmen. En toch vind ik dat geen enkele politieke partij zich geëngageerd heeft om het leven van de 65-plussers in die zin te appreciëren. Geen enkel heeft daar een punt van gemaakt. Die mensen doen zoveel. Van vrijwilligerswerk, van engagement naar hun kinderen, naar kleinkinderen, naar leesmoeders, naar van alles. Noem maar op, ze doen van alles, ook in de ziekenhuizen, overal. En dat wordt maar als normaal beschouwd. Nu, zij vinden dat ook. Maar soms zou het toch wel eens goed zijn mocht dat op een of andere manier geapprecieerd worden. Ja.
0: De waardering voor 65-plussers is compleet.
1: En niet doen alsof ze er niet zijn. Dat is het ergste wat een groep in een maatschappij kan overkomen. Dat is daar rondlopen en door niemand opgemerkt worden. Dat is bij jongeren zo, dat is bij ouderen zo, dat is bij werkelozen zo, dat is bij mensen die ziek zijn zo. Nee, elke mens telt.
0: En iedereen wil gezien worden. Margriet Hermans was een tv-gezicht, een zangeres, maar als je dit hoort, ook een politica. Ze was 10 jaar zat ze in het Vlaams parlement voor verschillende liberale partijen. En de strijd voor de 65-plusser heeft ze meer dan eens gevoerd. We gaan haar alleen al hierom ontzettend hard missen bij Radio 2 de komende dagen. Heel veel Margriet Hermans en dat is alleen maar heel terecht.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: krijg je
1: een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
10: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
9: Ja, ik heb dat opgevangen.
10: Waar?
9: Ah, in de regio.
10: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
9: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
10: Ze spelen in Seattle.
11: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Oh, rosébeken.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
12: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
15: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
14: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
16: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in

0: Het is 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. Vanaf 1:00 vanmiddag ligt er een rouwregister voor Margriet Hermans in haar thuisgemeente Oud-Turnhout in dienstencentrum Eigenaard. Je kan dat ook online ondertekenen. Rick Wijnands, de uitbater van baandancing De Kaasboerin in Molpostel, heeft een mooie herinnering aan haar laatste optreden bij hem.
1: De laatste keer dat ze bij ons stond met de lekker blijven hangen. Heel de tent stond op zijn kop. Hè. Dus iedereen ging recht staan, iedereen door de knieën mee. En als, want dat kon ze dan, dan ging ze door de knieën zo. Ik heb het gisteravond nog gezien op VRT Nieuws. Iedereen deed met haar mee. Hè. Dus ja, zie ze nog staan in haar heel pakje bij ons op het podium. Ja. En dan hebben we ook samen vakanties gehad naar Loretta Maar. En dan had ze er ook altijd een hele aanhang. En ja, zonde.
0: Er zijn 7 verdachten aangehouden in een onderzoek naar een drugsbende die actief was in de regio Willebroek. Bij gelijktijdige huiszoekingen op adressen in Willebroek, Boom en ook Puur Sint-Amand werden de verdachten dinsdag opgepakt. Ze zouden cocaïne en cannabis verhandeld hebben. Volgens de speurders werden koeriers bevoorraad vanuit een garagebox in Willebroek. Bij de huiszoekingen nam de politie onder meer ruim 1 kilo cocaïne en €16.000 cashgeld in beslag. In de woonzorgcentra in de provincie Antwerpen betalen mensen de hoogste prijs ten opzichte van alle andere provincies. Gemiddeld kost een verblijf bijna €2.500 per maand en dat is bijna 5% meer dan elders. Herman Vonk van Ouderenvereniging Okra.
2: Dat heeft er wat mee te maken dat in Antwerpen zowel de commerciële woonzorgcentra als de non-profit en als de publieke sector duurder zijn dan in de rest van Vlaanderen. En daar zit wel voor een groot stuk het zorgbedrijf Antwerpen voor tussen, want die geeft prijzen die merkelijk duurder zijn dan in andere provincies. Als je bijvoorbeeld de prijzen van de woonzorgcentra in het zorgbedrijf Antwerpen vergelijkt met die van Gent. In Gent zijn die €374 lager per maand.
0: Topontwerper Walter van Beirendonk, een van de Antwerpse 6, toont vanaf vandaag zijn nieuwste collectie in de Boerentoren. Dat doet hij voor de eerste editie van het Antwerp Fashion Festival. Tot en met zondag zijn er meer dan 100 vaak gratis shows in de binnenstad. Organisator Stefan Keunen.
3: We hebben geprobeerd om heel veel initiatieven te bundelen in een festival, zodat er zowel voor journalisten, buyers, influencers vanuit de hele wereld een interessant aanbod is, maar zeker ook voor het Belgische publiek. Omdat we willen dat er ook voor hen duidelijk gemaakt wordt wat Belgische mode is en wie die merken allemaal zijn. Dus ik zou zeggen, kom gewoon naar Antwerpen, laat je leiden door alle borden en alle wijzers en ga op ontdekking.
0: Wisselvallig vandaag, kans op onweersbuien 18 graden.
4: Nog altijd bijna 200 kilometer file, joh.
5: Ja, heel wat aan de hand nog op de weg. E314 van Nederland naar Lummen. Daar is de weg bij Park bij de Limburg wel intussen vrijgemaakt. Er staat wel nog een half uur file vanaf Genk-Oost. Op de E40 naar Gent vanuit Brussel blijft het erg druk. Je vertraagt daar een kwartier van Erpenmeren tot Merelbeke. En in Gent zelf is het bijzonder druk nog steeds op de ring bij Zwijnaarden en op de E17 aan de afritten van UZ Gent. En dat komt door de toestroom naar een evenement in het Artevelde stadion aan de Ottergemse Steenweg. Het verkeer naar het stadion moet daar rekening houden met vertragingen van zo'n 20 minuten. En het is ook een half uur aanschuiven op de N60 naar Gent vanuit de Pinte richting Gent naar het technologiepark in Zwijnaarden. Heel wat ellende daar. Verder naar Antwerpen, files van zo'n 20 minuten nog vanaf Massenhoven, vanaf Oelegem en vanaf Sint-Job. En dan nog een kwartier vanaf Haasdonk op de E17. Aansluitend ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel vooral nog bumperen op de E19, een kwartier vanaf Peuty, 20 minuten vanaf Berthem op de E40. En rij je door, dan sta je ook in de file vanaf Everen. Komt omdat de Rijerscentrumtunnel momenteel even is afgesloten blijkbaar. De binnenring rond Brussel, een klein half uur geduld oefenen nog steeds tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Peden komt door een ongeval. De andere files zijn niet langer dan 10 minuten, Xavier.
4: Dankjewel, Gajo.
6: Win-win.
7: Xavier Taverne.

0: Master KG en Omchebo en Jerusalemma. Je kan er gif op innemen dat als ik een zonnebril koop die duur is, dat ik daarop ga zitten, dat ik die verlies. Of dat die gewoon stuk gaat. En als ik er een koop van 5 euro, ja, dan wil ik hem verliezen en dan lukt het niet.
1: Win-win.
0: Maar ja, is dat dan ook een betere? Kan ik beter een goedkope zonnebril kiezen? Of...
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow.

0: optische kwaliteit van de bril. Stel nu dat je geen correctie hebt, dat je dus een perfect zicht hebt. Over welke optische kwaliteit spreken we dan in een zonnebril?
1: Goh, de optische kwaliteit is eigenlijk vervorming van het glas zelf. Dus je kan een stukje plastic uitknippen, bij manier van spreken, en dat in je bril plaatsen. Dan heb je heel veel vervorming en dat is niet zo gezond voor het kijken, of je hebt geen helder of zuiver beeld. En een optische kwaliteit wil zeggen dat dat glas mooi sfeer is, dat dat weinig vertekening of geen vertekening geeft in de periferie van het glas.
0: Ja, maar dus een goedkope zonnebril beschermt mijn ogen even goed als een dure, maar ook in de lengte der dagen zijn goedkope en dure zonnebril even lang goed voor mijn ogen?
1: Ja, en daar zit wel het verschil. En goed dat je dat aanhaalt. Met name de UV-filter gaat bij goedkope zonnebrillen beduidend minder lang mee. Dat spreek ik bijvoorbeeld na jaren, is dat uitgewerkt. Je kan het vergelijken met de zonnestralen die bijvoorbeeld de verf van uw huis laat verminderen. Dus het afbleken, de invloed van UV-straling. En met goede UV-filter en duurdere zonneglazen gaan die UV-filters of die bescherming veel langer mee.
0: Oké, dus een goedkope zonnebril, zeg maar, die zal ik een jaar kunnen gebruiken. En een dure, die zal oneindig lang mee kunnen gaan, als je hem niet verliest.
1: Oneindig is natuurlijk veel gezegd, maar die gaat uiteraard veel, veel langer mee.
0: Ja, dus daar zit een stukje prijsverschil in, maar ook in het materiaal dat gebruikt wordt. Zijn goedkope zonnebrillen, en dan haal ik het cliché er maar even bij, komen alle goedkope zonnebrillen uit China?
1: Goh, die kans is natuurlijk reëel. Wat die wegneemt, dat de Europese zonnebrillen natuurlijk beter zijn voor onze economie. Hè?
0: Zeker.
1: Maar dus zeker de kwaliteitsnormen die worden opgelegd. En dan bedoel ik de CE-norm. Die garandeert dat je een fatsoenlijke bril en zonnebril hebt.
0: Want dat materiaal dat gebruikt wordt in zonnebrillen. China is natuurlijk niet verplicht om zich aan de consumentenregels uit Europa te houden. Hoe moeten we daar naar kijken, naar het materiaal dat in die Chinese zonnebrillen zit?
1: Ja, dan zijn we niet zeker welk soort kunststof ze gebruiken of welk soort lens ze gebruiken. Vergelijk maar met de historie van het kinderspeelgoed. Dat zijn materialen die soms schadelijk zijn voor de gezondheid. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk die garantie heb je met de CE-norm en de Europese normen die daaraan gekoppeld zijn niet. Dus dat zijn veilige brillen.
0: Mm-hmm. Terwijl we dit gesprek aan het doen zijn, Serge, krijg ik hier een vraag binnen van iemand die zegt, ja, maar wacht even, hoe weet ik nu of de UV-filter van mijn bril wel of niet nog werkt na een jaar, na twee jaar, na drie jaar? Kan je dat zelf vaststellen?
1: Ja, dat is het probleem. Dat kan je eigenlijk niet zelf vaststellen. Zou je eigenlijk bij een opticien moeten zijn om die UV-filter te laten controleren. Mm-hmm. En die hebben daar meestal een speciale toestel voor, die dus die UV-filtering test. Nog eens terug te komen, wanneer merk je of je UV-filter niet meer functioneert? Als het te laat is.
0: Oh,
1: en dat bedoel ik mee, dus net gelijk je een zonnecrème zou gebruiken. En je denkt ook, ben goed ingesmeerd, maar die zonnecrème is niet meer effectief. En verban je daar toch onder.
0: Mm-hmm. Wat nu, want die vraag krijgen we heel vaak. Ja, waar moet ik nu op letten als ik een zonnebril koop? Stel, je wil een gemiddelde zonnebril van alles tussen 60 en 100 euro. Wat al een aardige prijs is, toch denk ik, Serge? Mm-hmm. Of ben ik nu heel goedkoop?
1: Nee, dan zit je in de goedkopere, goede zonnebrillen, laten we zeggen. Mm-hmm. Als je echt een goede zonnebril wilt hebben, dan zit je, laten we zeggen, tussen de 100 en de 500 euro.
0: Oh, dat is veel geld. Poeh. Maar wat als ik nu geen rib uit mijn lijf wil verkopen en toch een goede zonnebril wil, waar moet ik dan op letten?
1: Oh, ik zou zeker op die CE-markering letten, hè, dat daar een UV-filter in zit. En ook heel belangrijk, want die CE-markeringen worden in China ook al nagemaakt. En je kan dat een beetje zien aan de vorm van die CE. Dat moet mooi rond zijn, mooi rond kenteken zijn.
0: Oké, want dat CE-teken, dat is inderdaad heel belangrijk. Dat is het teken van de Europese markt. Alhoewel het teken van de Chinese markt heel goed op dat CE-logo lijkt. Hè. Dus je moet wel zorgen dat je het juiste CE-teken erbij neemt. Hoe belangrijk is het om een goede zonnebril te hebben, Serge?
1: Oh, het is zeer belangrijk, hè? Zeker voor het netvlies. Ik bedoel, dat is dat dan de achterkant van uw oog, waar het beeld wordt gevormd. Dat moet goed beschermd worden. Ook de andere media, dus uw eigen lens, de cornea, de huid rond uw ogen, moet altijd goed beschermd worden tegen de schadelijke UVA en UVB zonlicht.
0: Ja, dus bezint eer je begint en weet dat als je een goedkope koopt, dat misschien met minderwaardig materiaal is. En sowieso met glazen waarvan de UV-filter maar een jaar zal werken. En

0: een optisch inferieur is, hè Serge? Zo heb ik het toch goed gezegd.
1: Absoluut, ja, ja, ja, daar zit, dat is heel juist gezegd.
0: Ja, dus misschien toch net iets meer uitgeven, maar dan heb je hem toch voor een paar jaar. Serge Brunings van de APOOB, de sectorvereniging voor opticiëns in ons land. Dankjewel voor die heldere uitleg.

0: Ja, mannen ook en jongens zeker, die willen ook plezier hebben. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Vorige week hadden we hier in Win-Win over facturen en hoe die kunnen verjaren, weet je nog. Begon allemaal bij een vraag van Joris, die een factuur voor een levering stookolie maar niet kreeg. Hij wilde weten of het wel zijn plicht was om zelf achter die factuur aan te gaan. Nee, is het antwoord. Al blijf je natuurlijk wel een betalingsverplichting hebben als consument als die factuur wel een keer komt. We hebben toen ook geleerd dat voor dagelijkse goederen die je als consument koopt, een handelaar ongeveer tot een jaar na verkoop of levering nog bij jou mag aankloppen om die betaling op te eisen. En dat is eigenlijk een uitzondering op de algemene regel, want die zegt een factuur verjaart na 10 jaar. Maar die regel geldt meestal voor facturen tussen bedrijven onderling. B2B, van bedrijf naar bedrijf. Nu, we kregen na die uitzending hier op de radio van Win-Win nog heel erg specifieke vragen van heel wat mensen die we ook wilden behandelen. En daar hebben we Nele Somers, advocaat Nele Somers, zich even over laten buigen. We beginnen met een vraag van Marleen Vermalen. Ze zegt, ik heb een ingebrekenstelling ontvangen van een ziekenhuis omdat ik een factuur voor mijn zoon niet heb betaald. Die oorspronkelijke factuur zelf heb ik nooit gekregen, zegt Marleen. In hun algemene voorwaarden staat dat indien een factuur maar niet komt, ik zelf contact moet opnemen. Ja, maar wacht even, dat mocht toch niet, Nele Somers?
1: Het is om te beginnen aan het ziekenhuis om de factuur te bezorgen en ook het bewijs daarvan te leveren dat die factuur ook effectief afgeleverd werd bij de juiste persoon. Dus ze moeten dat tijdig doen en specifiek voor geneeskundige prestaties en verpleging en meer geldt een beperktere verjaringstermijn van 2 jaar.
0: Jurgen Bogaert mailde ons dan met deze vraag. Zijn moeder liet in 2021 nieuwe ramen plaatsen. Daarna zou de rekening komen. Ondanks herhaaldelijk navragen kreeg zij maar geen factuur. Intussen is het huis al verkocht in 2023. Maar ja, nu meldt de aannemer zich alsnog met die factuur. Heeft hij nog recht op de betaling, Nele Somers?
1: Ja, dat kan. Aannemingswerken verjaren in principe na 10 jaar. Dat is een gewone persoonlijke vordering, dus die volgen de algemene regels. En dat dat huis inmiddels verkocht werd, doet daar eigenlijk helemaal geen afbreuk aan. Dus een factuur die je 5 jaar later ontvangt en die niet verjaard is, die is eigenlijk wel nog betaalbaar. Nu, ja, de aannemer zou het wel eens moeilijker kunnen krijgen, want ja, je mag niet vergeten dat je factuur is nog altijd wel het bewijs van de onderliggende overeenkomst. Als je die zo laat pas stuurt, ja, maakt het de consument wel makkelijk om nog te gaan protesteren of ja, iets te zeggen over de manier waarop dat die werken zijn uitgevoerd.
0: Tamara van Aalen liet in augustus 24 een onderhoud uitvoeren aan de gasketel. Nooit een factuur ontvangen tot begin mei 26, dus bijna 2 jaar later. Factuur was opgesteld in het Frans. Tamara heeft die niet betaald. Ze krijgt nu een aanmaning om die te betalen. Moet ik betalen na bijna 2 jaar met een factuur in het Frans, Nele?
1: Ja, de vraag is daar, is die factuur nog altijd alleen maar in het Frans bezorgd? En waar is de exploitatiezetel van de vennootschap of de onderneming die de producten of diensten heeft geleverd? Is die exploitatiezetel hier in het Nederlandse taalgebied en is de factuur opgesteld in het Frans? In principe is die factuur ongeldig. Dat zijn de taalregels, die zijn heel streng, die zijn van openbare orde. Maar daarmee verdwijnt, en voor zover de vordering niet verjaard is, uw betalingsverplichting nog niet. Want als de onderneming dan alsnog binnen de verjaringstermijn een correct opgestelde factuur bezorgt, dan zal u alsnog moeten betalen.
0: Ja, dan hebben we nog een vraag van Maurits de Weert, die al 2 keer facturen kreeg via Dokkel waar hij niks van af wist. Bij navraging kreeg ik te horen dat ik Dokkel in de gaten had moeten houden. Voor ondernemers is Peppol verplicht, maar moet Dokkel ook verplicht zijn voor particulieren? En als dat de enige manier is waarop je die factuur krijgt, ja, hoe zit dat dan, Nele Somers?
1: Nee, zeker niet. U bent niet verplicht om Dokkel in de gaten te houden. U heeft niet als ondernemer diezelfde plicht inderdaad om de Peppol te gaan gebruiken. Wat kan een onderneming bijvoorbeeld hier doen? Die kan met haar afnemers eigenlijk gaan contracteren via de algemene voorwaarden en daarin zetten, kijk, u gaat ermee akkoord dat u de facturatie op elektronische wijze bezorgt. Hoe dan ook kan men het niet bij wijze van spreken door uw strot rammen, want er is een verboden beding, hè, dus de wet zegt heel duidelijk dat het niet toegelaten zal zijn om de particulier te verplichten om de factuur elektronisch te ontvangen.
0: Dat is duidelijk. Rick Spiesens mailde ons met de vraag over een nieuwe voordeur. Niet die van een leeftijd, maar wel een fysieke voordeur die hij heeft laten plaatsen. Goed geplaatst, maar de afwerking met siliconen is nog niet gebeurd. Vorige week heeft hij de factuur ontvangen met vervaldag 4 juni. Dat is dus vandaag. Is hij verplicht om die factuur te betalen als de werken nog niet afgerond zijn? Nele?
1: U heeft als consument het recht om, als uw werken niet geleverd werden of niet goed geleverd werden, de factuur eigenlijk volledig of gedeeltelijk niet te betalen. Stel, in dit concrete geval, dat we ervan uitgaan dat de werken voor 80% in orde zijn, maar 20% nog niet, omdat de siliconen nog moeten worden geplaatst. Ja, dan zou ik zeggen, betaal toch al maar die 80% om te vermijden dat er ook ooit interesse bij komen en meer. Maar die 20% die kan u dan gerust achterhouden en daarmee kan u wachten.
0: Heel heldere antwoorden van Nele Somers. Win-win. Xavier Taverne.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Wat bracht Daan mee uit Namen? Waarom zijn honden bang van onweer? En wie wint de tickets voor het exclusieve avondfeest van Aaron Blommaert?

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als samenwonende vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen. Een van de verklaringen is dat vrouwen veel meer zorg- en huishoudelijke taken doen dan mannen. Ook tussen alleenstaande vaders en moeders is de kloof groot, zegt onderzoeker Katrien de Reu.
1: Het is echt ook die normen en waarden die ook in onszelf zitten. Van ja, vaders gaan gemakkelijker zeggen van ja, ik ga mijn werk blijven doen, omdat ze zichzelf meer als kostwinner gaan zien. En het kind gaat dan ja, opgevangen worden door mensen die dicht bij hen staan of door de opvang. Maar dus ja, het zijn echt die gendernormen en waarden die echt onze parten spelen.
0: De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Ze was 72 en is gestorven na een korte strijd tegen kanker. Oud-Turnhout was haar thuisgemeente. Vanaf 1:00 vanmiddag kan je er in dienstencentrum Eigenaard een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Ook online kan je je steun betuigen, onder meer op de Radio 2-pagina op VRT Max. En er blijven intussen veel reacties komen op het overlijden van Margriet Hermans. Luc Appermond gaat komende zaterdag een speciale uitzending maken van de zoete inval voor haar.
2: We hebben fragmenten opgezocht uit al die jaren, waarin we ook de veelzijdigheid van Margriet kunnen aantonen. Want iedereen herinnert zich haar lach, maar ze was veel meer dan dat. Hè. Ze had over alles wel een mening en een onderbouwde visie. Ja. En die kon ze op een hele leuke en goede manier duidelijk maken. Dus we gaan dat proberen te doen in het programma De Veelzijdigheid van Margriet aan. Tonen in de zaterdag-editie van De Zoete Inval.
0: Sinds de Premetro-tunnel in Antwerpen is gesloten voor renovatiewerken, zijn er veel meer mensen die de fiets of het openbaar vervoer nemen. Het aantal ritten met de deelfietsen van Velo tussen linker- en rechteroever is meer dan verdubbeld. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten en afgelopen maand meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen nemen de veerboot en zo'n 500 reizigers nemen elke dag de trein in het tijdelijke station op linkeroever. Vandaag wisselvallig met buien en kans op onweer. Ook veel wind. We halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het wel meestal droog blijven bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Goedemorgen lieve vrienden, 154 kilometer file. Naar Antwerpen schuif je nog aan op de E17, een kwartier daar vanaf Kruibeke. Ook een kwartier vertraging op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven is dat nog 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten vertraging van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij van Everen tot in de Europese Wijk. En op de E411 10 minuten vertraging vanaf Jezusijk. Op de binnenring rond Brussel nog een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Pede, daar is een ongeval gebeurd. Op de Tervuurse Steenweg van Nossegem naar Steennokkerzeel is de tunnel onder de luchthaven gesloten. En op andere plaatsen staan er alleen kleinere vertragingen.
3: Radio 2, Anne en Daan.
5: Van Rijmen en Daan Masset.
6: Een rouwregister voor Margriet en terecht. Het nieuws heeft ons allemaal een snelheid gepakt. Ook in de Radio 2-app kan je je bericht achterlaten. En jullie zijn sowieso welkom bij een nieuwe Anne en Daan.

0: Ja, ik vond mijn microfoon niet meer. Maar daar zijn we weer.
1: Daar zijn we.
0: One Kiss, Calvin Harris samen met Dua Lipa.
1: Ja, we gaan het even hebben over het nieuws van Margriet Hermans. Ja, is toch wel binnengekomen bij heel wat mensen. Ook mooi dat het iedereen wel raakt. Toont ook hoe geliefd dat Margriet was en is. Hè. Mooi om te zien ook dat iedereen fijne herinneringen aan haar heeft. Zeker bij Radio 2, want jij ook. Hè.
0: Ja, ik heb haar het beste en het eerst leren kennen eigenlijk in de zomer. Dat ze Radio 2 Zomer het heeft gewonnen. Dat was in 2022. Ik presenteerde toen het blok in de namiddag. Waar alle kandidaten voor Zomerrit dat jaar langskwamen. En dan presenteerde zij zo'n een dik uur met mij mee. En dat was dus het jaar van lekker blijven hangen. En ik was meteen al starstruck toen ze de studio binnenkwam, want ze wist wie ik was. En ze wist wat ik deed. En dat was, oh, Margriet Hermans kent mijn naam.
1: Ja.
0: En weet wat ik gedaan heb. Ja, maar ja, Margriet is... dat is mijn jeugd, hè. Met Margriet aan zee en alles wat ze op televisie deed. Dus ja, dat was fantastisch. En nog een kleine anekdote. Ze heeft dan Zomerrit gewonnen dat jaar. En na Zomerrit is er voor de medewerkers altijd een hele kleine, korte afterparty. Want dat mag niet te lang duren. En dat was in een tentje achter het podium. Maar Margriet... Ik ga niet zeggen dat ze daar geen zin in had, maar dat was druk, daar was veel volk, daar was veel...
1: Ja, dat had ze niet zo graag. Hè.
0: En wij hebben ons toen met een aantal mensen buiten aan die tent gezet. Wij hebben meubels uit de loges gehaald van de artiesten. We hebben dat in een kring gezet. En daar hebben wij tot middernacht of tot 1 uur 's nachts, ik weet het niet meer precies, hebben met Céline, met haar dochter, met haar man Frank, met Margriet zelf.
1: Ja.
0: Kim de Brie was daar ook bij. Hebben we allemaal in een kring gezeten. En rond middernacht hebben wij nog pizza besteld. En hebben wij daar een hele avond nagepraat. Veel gelachen. Ja, dat is een memorabele avond. Hele fijne herinneringen. En zo heb ik nog tientallen verhalen over Margriet. Dus heel fijn dat ik haar mogen leren kennen. En ik denk heel veel mensen die datzelfde gevoel delen.
1: Ja.
0: Het was trouwens een hele trouwe luisteraar van ons programma, want altijd als ik haar tegenkwam, begon ze over Al en Daan. Ja. Ik heb het gehoord. Ze luisterde elke ochtend.
1: Ja, absoluut. Ze was ook deel van de Radio 2-familie. Hij kwam vaak in onze uitzendingen. Dus we gaan natuurlijk ons uiterste best doen om haar warm te eren. Hè. Nu zaterdag hoor je een bijzondere aflevering van De Zoete Inval. Het wordt er eentje voor Margriet met de mooiste momenten van haar in het panel. Dat wordt dus veel lachen, lachen, lachen. En volgende week dinsdag aan de vooravond van haar uitvaart maakt Kim de Brie met Radio 2 Olala een eerbetoon aan Margriet. En dat is dinsdagavond tussen 6 en 8.
0: Ja, klopt. Als jij aan Margriet herinneringen... Ja, als je die kwijt wil, doe dat vooral via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je die herinneringen nu delen. Je hebt het misschien ook al gezien op sociale media van Radio 2. Staat sinds gisteren ook een prachtige video met de mooiste herinneringen, de mooiste momenten. Gebundeld in een hele knappe montage. Herinneringen die we hebben aan Margriet. Mocht je hem nog niet gezien hebben, zwier dan nu even je televisie open op VRT1. Of kijk mee via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En geniet nog eens mee van die prachtige montage.

0: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerke.
1: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie.
2: Dat wil die man toch even goed maken, hoor. Goedemorgen, Jimmy B.
3: Blijf rustig zitten, maak u geen zorgen. Maar...
2: Hoe belangrijk is Margriet voor jou geweest, Jimmy?
4: Ik noem Margrietje nog altijd mijn televisiemoeder.
0: Ik zei altijd, alles komt terug, zoals Margriet Hermans.
2: De winnaar van Zomerhit is Margriet Hermans.
5: Lekker blijven hangen.
6: Ik vind seks met drie of met meerdere absoluut.
7: Ik heb dat al nooit gedaan, ik weet het.
2: Margriet Hermans.
8: Nu kan je echt goed zien hoe ze op elkaar lijken. Fantastisch.
9: Ja, dat was ook de bedoeling, hè, toen we aan begonnen.
10: Ik zie het in je ogen, de manier.
9: Ik ben gewoon ontzettend ontroerd en ontzettend dankbaar. Vlaanderen, jullie zijn fantastisch. Echt wel.
10: Dankbaar voor het leven, voor elkaar.
0: Ja, elke keer als ik dat liedje hoor, ben ik geëmotioneerd.
11: Gewoon, hè. Ook al zag je de beelden er niet bij en hoorde je alleen de klank op de radio. Letterlijk een lach en een traan. En het komt hier ook binnen in de app van Radio 2. Mensen zeggen de grootste lach lacht niet meer. Al zullen we die lach nog heel lang blijven herinneren. En terecht. Dit is Margriet, een vriend.

0: prachtige reacties die we lezen in de app van Radio 2 voor en over Margriet Hermans. We bundelen ze sowieso, komen er straks nog eens op terug. Maar als je iets kwijt wil, ook op het Radio 2-kanaal van VRT Max kan je jouw woorden kwijt. Dat kan misschien wel een beetje helpen, want ik heb de indruk dat heel Vlaanderen wel triest is.
1: Ja, dat is waar.
0: Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. En dan... Even naar de orde van de dag, want vanavond opnieuw op VRT1 het programma Iedereen Zomert met daarin de zoektocht naar de stoel. Mocht je nu niet weten waarover dat we het hebben, elke avond staat er dus een stoel op een onaangekondigde plek in Vlaanderen. Die plek zie je dan op televisie en als jij die plek herkent en als eerste erin slaagt om in die stoel te gaan zitten, dan win je een zomerse prijs.
1: Ja, en wij geven elke voormiddag al een cryptische tip om jou wat op weg te helpen natuurlijk. Mm-hmm. Dus je hebt een stapje voor als je naar Anne en Daan luistert.
0: Sowieso, hè. Het is altijd een meerwaarde om naar Anne en Daan te luisteren. Altijd. Maar goed, ja.
1: Goed, ik geef de tip. Komt-ie. Iedereen heeft het recht om te genieten in deze verborgen groene oase. Lijkt uw tuin wel, Daan?
0: Nee, daar heeft niet iedereen recht op om daar te komen.
1: Ik zal nog eens herhalen.
0: Ja, doe je nog eens.
1: Oké, iedereen heeft het recht om te genieten in deze verborgen groene oase.
0: Dus het is een verborgen tuin ergens, of een plekje, of een park.
1: Waar het groen is, dus een bospark, ja.
0: En waar iedereen... Het is niet, het zal niet de Serres van Laken zijn, bijvoorbeeld.
1: Nee,
0: waar
1: privé.
0: Kan niet iedereen binnen?
1: Dat kan ik niet geloven, dat het privé is.
0: Ja, zo zijn er honderden plekken in Vlaanderen, natuurlijk. Maar wat, dat is wel de cryptische tip voor vandaag. Als jij straks op zoek gaat naar de stoel, veel succes!
2: Elke dag telt voor twee.
3: Amai, dat zijn veel sloten.
4: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
5: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
5: Een podcast van Radio 2.
6: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
5: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
7: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
5: Maureen van Herbergen en Sieg.
8: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
5: Jelle Kleimans.
9: Ik heb twee douches naast elkaar.
10: Je woont alleen.
9: Ja, ik weet.
5: Tanja Deksters.
11: Hier is altijd een hele chille sfeer.
5: En Peter van den Bent.
12: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
5: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
13: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
14: Caraïbisch blauw
15: of tropisch groen.
14: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
17: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
18: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
20: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love.
1: Gisteren was jij op citytrip naar Namen.
0: Oui, bien sûr. Ja.
1: 90 minuten doorheen de stad. Je hebt daar de kabelbaan genomen.
0: Ja.
1: De citadel uitgekeken, naar het oudste cafeetje. Slakken gevonden. Allee, geen echte, maar hè. Kunst bekeken, lekkernijen geproefd. En dan is de vraag... Heb je een souvenirtje mee voor mij?
0: Ik heb iets voor jou bij.
1: Is het om te eten?
0: Je zou het kunnen eten, maar ik raad het jou niet aan. Helaas, ik heb gisteren...
1: Je bent naar
0: wacht,
1: een zoude dessert. Nu ga ik het doen. Nu wil ik het...
0: Wacht. Ik ben dus gisteren de lekkernij van Namen mogen gaan proeven.
1: Dat ja.
0: De Bietrumé, als ik het juist uitspreek. Is een soort karamel met boter gemaakt. En, allez, superlekker. Ja. Het was eigenlijk een soort praline.
1: Lekker.
0: Smelt op je mond.
1: Hoor het.
0: Dat was mijn laatste bestemming. Ik ben daar na de uitzending even blijven plakken.
1: Ja.
0: Samen met de mensen die bij mij waren. We hebben daar iets gegeten en iets gedronken. En ik ben dan naar huis vertrokken. En ik ben vergeten om die Bietrumé ook mee te brengen voor jou.
1: Hij is het vergeten.
0: Ja, sorry. Maar...
1: De vrouw die hij meer ziet dan zijn eigen vriendin. En hij is het vergeten.
0: Ik ga het wel goed maken. Want ik heb iets anders meegebracht.
1: Eieren van uw kippen zeker.
0: Nee,
1: daar heb ik er al van.
0: Zwijg nu eens 2 seconden. Ik heb iets meegebracht voor jou uit Namen.
1: Slakken?
0: Nee, geen
1: slakken. Een erotisch schilderij van Felicien Rops.
0: Nee, geprobeerd te stelen, maar dat mocht niet blijkbaar. Ik heb iets mee waardoor dat jij wel de Bietrumé toch nog kan gaan proeven. Wat heb ik namelijk voor jou bij?
1: Honing.
0: De toeristische gids van de stad Namen.
1: Echt waar, joh.
0: Editie 2026. In het Frans, in het Nederlands en ook in het Engels. Met alle adresjes waar je moet zijn. Er staat zelfs een stadsplannetje in.
1: Ah,
0: info over de citadel van Namen.
1: Misschien een foto van die praline bij ook?
0: Dat zou kunnen. Je kan het eens proberen in je mond te stoppen, de foto van de praline. Maar, ja.
1: Maar ik moet nu effectief wel zeggen dat toen ik jou daar gisteren bezig zag en hoorde, dat ik daar wel zin in had.
0: Ja.
1: Met mijn vriendinnen daar naartoe te gaan.
0: Alle gekheid op een stokje. Het is een hele mooie stad. Ik was er nog nooit geweest. Zeer aangenaam verrast. Heel gezellig. Veel pleintjes met terrasjes en zo. Gisteren had ik wat minder weer, maar ik denk bij mooi weer dat het echt een hele leuke stad is. En water, hè. De Samber stroomt erdoor, de Maas stroomt erdoor. Water in een stad, dat is altijd een leuke beleving natuurlijk. Dus, hey. Maar jij niet, Anne, maar als je thuis luistert, kan jij een weekendje wegwinnen naar Namen. Ga even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik daar op de knop Doe mee. Dan moet je een kleine quiz over Namen invullen. En wie weet mag je dan binnenkort zelf enkele dagen naar Namen. Allee, 2 dagen. Het is een prijs met overnachting bij.
1: Maar...
0: Voor 2 personen, met ontbijt, met een 3-gangen avonddiner.
1: Oh, oh.
0: De kabelbaan is inbegrepen. Je kan de citadel gaan bezoeken met een rondleiding. Dus ja, het is echt wel...
1: Oh, een prijs is dassig.
0: Ja, en jij krijgt de toeristische gids. Dat is ook nog iets.

0: Je hoeft niet naar huis vannacht, Marco Borsato.
1: 128 kilometer file nog altijd. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten vanaf Brecht. Op de E313 meer dan een half uur van voor Massenhoven. En op de E34 is door een ongeval voorbij de Zelzate-tunnel de linkerrijstrook versperd. Daar staat een file. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Grootpijgaarde en Tervuren. Op de Tervuurse steenweg van Nossegem naar Steenokkerzeel is de tunnel onder de luchthaven gesloten. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Bij een nummer van Aaron Blommaert stuur je Aaron in de Radio 2-app. Want dan maak je kans op een exclusieve set van hem vanavond nog. Elke

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Aaron was op de radio, hè. Als jij daarnet aan Aaron in de app stuurde, maak je kans op 4 tickets om vanavond naar zijn albumvoorstelling te gaan. Dat is exclusief, dat is akoestisch, dat is in Aalst. En telkens je een nummer van hem hoort, dan maak je kans, want dan moet je Aaron sturen.
5: Ja. Dag Petra, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Anne en Daan.
5: Hi, dag Petra. Zeg, het is voor 4 personen dat je kaarten kan winnen. Heb jij 3 kandidaten die eventueel met jou zouden willen meegaan?
6: Ja hoor, heel zeker. Zeker kandidaten zijn er wel mee te komen. Ja,
4: moeten we nog een paar dingen checken. Raak jij in Aalst vanavond?
6: Heel zeker.
4: Heel zeker. Ken jij, ken jij de teksten?
6: De meeste wel, ja.
5: Ja. Jij zou dus heel graag gaan vanavond, hoor ik in jouw stem, Petra.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja,
6: dat klopt.
5: Ja, we hebben één klein probleempje. Want ja, je hangt nu bij ons aan de lijn, je bent er wel uitgehaald, maar je hebt een tikfout gemaakt in jouw sms en
4: Ja, je hebt Aaron gestuurd met alleen hoofdletters. Ja, en die jongen, zijn naam is gewoon met de eerste letter in het groot, hè. Dat is nu wel, dat is wel wat jammer.
6: Ja, ik heb daar kort na nog een kleine correctie gestuurd.
4: Ja, maar
5: het is de eerste die telt natuurlijk.
4: Ja.
5: Petra?
6: Ja?
5: We zijn ermee aan het lachen. Jij mag gaan!
6: Dank u wel!
4: Sorry, hè.
6: Oh, dank u wel.
5: Hey, maar tof. Jij mag straks naar Aaron. Je gaat hem van dichtbij zien. En je gaat die albumvoorstelling gewoon akoestisch en live meemaken. Superleuk, hè? Je hebt echt toch 3 mensen die mee kunnen gaan, hè?
6: Ja, hoor. Heel zeker. Heel zeker.
5: Heel goed. Petra, veel plezier vanavond, hè?
6: Ja, dank u wel hoor. Dag.
5: En sorry
6: dank
5: nog eens.
6: U.
5: Als jij nog geen tickets hebt gewonnen en je wil graag ook gaan, luister dan de rest van de dag nog naar Radio 2. Of luister straks naar Kim de Brie en Radio 2. Oh la la, want zij gaat het allemaal volgen en gaat gewoon
4: verslag uitbrengen. Dat is nogal. En ik denk ook dat Aaron Blommaert toffer is dan Bruno Mars.
5: Hoppa. Oh.
7: Oh. Het valt aan de zonde.
8: Inderdaad, zonde om ons zo lang te laten wachten. Maar nu is het er eindelijk. Het debuutalbum Oorsprong van Aaron Blommaert.
9: Yes, en ik wil het heel graag aan jullie voorstellen. Ik neem jullie donderdagavond mee naar mijn Oorsprong in Aalst voor een exclusieve Radio 2-avond.
10: Jij blijft in mijn DNA.
9: Wil je erbij zijn? Luister dan deze week heel aandachtig naar Radio 2.
11: Nu heb ik tranen van goud.
8: Hoor je een nummer van Aaron Blommaert? Stuur Aaron in de app van Radio 2 en win jouw exclusieve tickets.
9: Succes en tot donderdag.
11: Radio 2.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
13: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
14: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
15: Is hem gaan kijken?
14: Hij durft niet.
15: Maar, ja, en wat nu?
13: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
16: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagent en de politie zijn al onderweg.
13: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
17: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
18: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
19: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
17: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
18: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
17: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
20: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een

0: Hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Midnight Oil and Bats Are Burning. Het overlijden van Margriet grijpt ons allemaal aan. Heel Vlaanderen rouwt mee. Er is een rouwregister ook open in Oud-Turnhout. Ook via VRT Max kan je boodschap achterlaten voor de familie. En ook via onze Radio 2-app komen er heel wat berichten binnen. Christel wenst haar man en haar dochter veel sterkte en moed. En zegt natuurlijk dat ze haar lach zeer hard gaat missen. Francine die is dus ooit met Margriet een fanreis gaan maken naar Kreta.
1: Oh.
0: En toen was Céline er ook bij, nog heel klein. En ze gaf daar een optreden. Ze zong daar ook een liedje samen met Céline toen dat ze klein was.
1: Toen
0: en,
1: al, ja.
0: Ja, en Francine had daar een foto van genomen. En vorig jaar heeft ze die haar tijdens een optreden gegeven, de foto. En ze was daar natuurlijk heel content mee.
1: Oh.
0: En veel verhalen over Margriet. Mireille zegt ook, prachtige vrouw, veel humor en een hartverwarmende stem. En José zegt ook haar lach, weer al die aanstekelijke lach. Een bijzondere vrouw van de wereld met veel energie en levenslust. Ik werd er steeds goedgezind van. En zo gaat dat maar door. En door.
1: Ja, het zijn allemaal, dat is toch opvallend hoe hard dat wij allemaal geraakt zijn daardoor. En iedereen, dat wil toch wel zeggen, wat voor een ja, indrukwekkend persoon dat zij was en
0: ja,
1: is.
0: Ja, van de mensen, echt hè.
1: Ja, dat is ja. Toch ongelooflijk en bijzonder dat het zo hard binnenkomt. We zouden ook bijna vergeten dat ze ook nog les heeft gegeven. Dat deed ze voordat ze bekend werd.
0: Ja.
1: Voor ze begon te zingen. Jacqueline hangt aan de lijn. Dag Jacqueline, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hi, je hebt nog les van Margriet gekregen.
2: Ja, ik heb van Margriet Franse les gekregen, nog tweede kans onderwijs.
1: Maar wauw, en was het een strenge leerkracht?
2: Nee, ze was wel heel grappig, omdat ik had heel veel moeite met mijn Franse R. En dan moest ik in de klas met water gorgelen.
1: Ah.
2: Om zo die Franse R erdoor te krijgen. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen tot heel veel gelach geleden. En ja, als God, die Franse R is er dus nooit gekomen. Nee.
1: Zeg maar, ja, ze is zo bekend door haar lach. Was dat ook in de les? Lachte ze daar ook al zo uitbundig?
2: Ja, ze was echt een heel leuke, lerares. En we gingen dan met heel de klas naar optredens van haar, want toen zong ze al in cafés in Turnhout.
1: Ah ja.
2: Ja, en dan gingen we met de klas om naar optredens van haar kijken, ja.
1: Allee, top. Zeg, en wat deed het met jou toen je gisteren het nieuws vernam dat ze zo snel en zo plots overleden is?
2: Ach, toen ik hoorde dat ze ziek was, toen heb ik aan een traan gelaten. Ja. En gisteren was ze echt, dat kwam zo snel en zo onverwachts. En ja, heb ik echt zo gehuild met het nieuws. Was echt een geweldige vrouw, ja.
1: Ja, daar zijn we het allemaal over eens. Wij hebben ook een traantje gelaten gisteren. En het zal niet het laatste zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Dankjewel voor jouw herinneringen, Jacqueline. En die Franse R, misschien komt ze ooit nog wel. Hè?
2: Ik geloof er niks van.
1: Maar dankjewel om jouw verhaal met ons te delen en al die herinneringen die binnenkomen in de app van Radio 2. Ik herhaal graag nog eens dat er zaterdag een speciale uitzending van De Zoete Inval is.
0: Met de mooiste momenten van Margriet. En volgende week dinsdag is er ook een speciale Olala met Kim De Brie. Is dat ook een eerbetoon aan Margriet.
1: Je zal ze nog veel horen de komende dagen hier bij Radio 2.

0: past nog wel bij alles wat we over Margriet aan het vertellen zijn. Hè. Independent Woman, part 1 van Destiny's Child. Het is bijna 11 uur.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Ik hoor weer elke boodschap.
8: Oma, ik moet pipi doen.
7: Ook de kleinste.
8: Allee, oma!
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Honden zijn heel onrustig als het onweert. Al uren op voorhand voelen ze dat aan. Waarom zijn ze bang en wat doe je dan best als baasje? Hoor je nog bij ons?
12: Elke dag, telk voor twee.
13: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Chema Saisai. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als samenwonende vaders om uit te vallen met psychische problemen zoals een burn-out of een depressie. Het blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen. Zij vragen betere kinderopvang, flexibeler ouderschapsverlof en ook dat vaders vaker hun geboorteverlof kunnen opnemen.
14: We weten als dat wordt opgenomen door de vader, dat dat een positieve invloed heeft op zowel de mentale gezondheid van de vader, maar ook op de mentale gezondheid en op de arbeidsongeschiktheid van moeders en dat op een zeer lange termijn. Dus vaders moeten dat kunnen opnemen zonder dat ze op het werk bekeken worden als iemand die minder gemotiveerd is. Dus dat is wel een heel belangrijke sleutel.
13: Bij alleenstaande vaders en moeders is het verschil in het risico op mentale problemen nog groter. Net als bij ouders met meerdere jonge kinderen. De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Ze was 72 en is gestorven na een korte strijd tegen kanker. Oud-Turnhout was haar thuisgemeente. Vanaf 1 uur vanmiddag kan je er in dienstencentrum Eigenaard een boodschap achterlaten voor haar familie en andere nabestaanden. Ook online kan je je steun betuigen, zoals op de Radio 2-pagina op VRT Max. Zaterdag komt er ook een speciale uitzending van De Zoete Inval met Luc Appermond rond Margriet Hermans. De Deense producent van het afslankingsmedicijn Wegovy is teleurgesteld dat België het niet wil terugbetalen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zijn er ook veel nadelen aan het medicijn en zou het de ziekteverzekering te veel kosten. De producent zegt dan weer dat de gevolgen van obesitas voor de gezondheidszorg nog veel groter zijn. Endocrinoloog Chantal Mathieu begrijpt wel dat het budget te klein is, maar zegt ook dat obesitas belangrijk is om aan te pakken.
15: Natuurlijk is dat geen goede zaak, omdat obesitas
6: denk dat een groeiend probleem is. Het gaat niet alleen over terugbetaling van dat geneesmiddel, het gaat ook over aanpak van die ziekte. En ik hoop dat het de bredere aanpak van die obesitas, dat dat echt wel in ons land verder beter gaat georganiseerd worden.
13: Vandaag is het wisselvallig met buien en kans op onweer. Er is ook veel wind en we halen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag wel meestal droog bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 2,5 minuut over 11 en er staat nog 137 kilometer file. Naar Antwerpen is dat op de E19, 20 minuten extra vanaf Sint-Job. Op de E313, 3 kwartier vanaf Herentals-West. Op de Antwerpsring 20 minuten erbij en richting... Op de Antwerpsring 20 minuten erbij. Richting Nederland is dat tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten langzamer op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel 1 kwartier erbij. Tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem en op de buitenring tussen Sint-Tevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plekken alleen maar kleinere vertragingen.

0: De nieuwe singles vallen als vliegen uit de lucht. Maar zo mooi. Barbara Dex en Back to You. Zeg, een vraagje. We hebben thuis een hondje rondlopen. Zo'n klein schattig poedelding. Geërfd van de...
1: Dat zegt je.
0: Oh, waar ben jij, Ann?
1: Ja,
0: waar ben
1: jij? Oh, wacht. Jouw kabeltje steekt nog in.
2: Oh, jongens, toch.
1: Wacht hoor, wacht hoor.
3: Hallo.
0: Daar is ze.
3: Ah, daar is ze. Jij wil mij een beetje saboteren.
0: Altijd iets met die microfoons hier. Maar goed, dus ik wilde iets vragen over een hondje. Er loopt thuis een hondje rond en het heeft geonweerd de afgelopen dagen. En dan kruipt dat beestje rillend, trillend van angst. Kruipt dat tussen onze benen of kruipt dat ergens in de hoek van de kamer. En dat onweer moet dan nog beginnen. Hè. Dat is zo... Dat je op voorhand denkt, oh, het gaat straks onweren. En dan zit dat beestje dus al te rillen.
3: Ja, misschien een angstig hondje.
0: Zou kunnen, maar ik denk ook eerlijk gezegd van niet. Want ik had vroeger ook een hele grote hond. En die deed dat ook. Die
3: kroop de Basset dan... van Basset.
0: Inderdaad, dat heb je goed onthouden. Die kroop dan altijd in een bergruimte waar dat er geen ramen waren. Zodat hij ver weg was van buiten, zeg maar. En dan dacht ik, ja, hoe komt dat nu dat die honden dat precies op een of andere manier toch voelen? Want je zou kunnen zeggen, die horen dat, die hebben een goed gehoor. Maar ik spreek nu echt over een half uur, drie kwartier voordat het begint te onweren. Dan kunnen die dat toch nog niet horen zo lang op voorhand. Of zouden die dat dan aan de lucht zien? Dat die naar de wolken kijken en dat die zeggen,
3: nee, nooit.
0: Dat is onweerslucht. Dat geloof ik niet.
3: Ik denk dat het met de luchtdruk of zo te maken heeft, dat die dat aanvoelen. Zou dat niet...
0: Een andere druk voelen dan?
3: Ja, zo'n hooggevoeligheid bij dieren.
0: Want wij hebben dat niet, hè? Wij kijken naar de lucht en wij zeggen, ah, het gaat onweren. Je voelt dat toch niet?
3: Nee, ik voel dat niet, nee.
0: En hoor je dat?
3: Ja, als het onweert wel.
0: Ah, ja, maar op voorhand, zo'n half uur op voorhand.
3: Nee,
0: ah, voilà,
3: nee.
0: Goeie vraag toch wel van mij, hè?
3: Ja, goeie vraag. We vragen het dan ook meteen aan de luisteraar. En wat merk jij dat je hond het aanvoelt als er onweer komt? Toch? In de Radio 2-app en dank u daarvoor.
0: Zijn er nog honden die dan zo... schrikken als er een onweer aankomt.
3: Denk het wel.
0: Of vuurwerk hebben de honden ook niet graag, hè?
3: Paarden ook niet.
0: Ja, geen enkel dier eigenlijk.
3: Ik ook niet.
0: Jij bent dan ook een heet dier natuurlijk. Maar goed, terug naar het onweer. Waarom hebben honden schrik van onweer en hoe voelen ze dat op voorhand? Gaan we proberen uitzoeken nog voor 12 uur. Help mee in de app.

0: Camille en vuurwerk, we hebben over de hondjes die onweer voelen of horen aankomen. Hoe werkt dat precies? Waarom hebben ze daar bang van? Claudine stuurt in de app van Radio 2 met luchtballonnen, hebben ze dat ook?
1: Ah ja, zo.
0: Ja, dat horen of voelen ze ook op een of andere manier aankomen, blijkbaar.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
2: De Zoete Inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
17: Honda, the power of dreams.
18: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Chocolate and Girl Crazy. We hebben het over honden die reageren op onweer. Vaak staan ze al rillend in een hoek van de kamer nog voordat het effectief begint te onweren. Hoe dat komt, dat gaan we straks nog uitzoeken voor 12 uur. Ik denk dat veel hondenliefhebbers en baasjes van honden gaan willen weten. Gaat het nog onweren vandaag?
1: Ja, de kans zit erin. Het gaat niet overal en constant onweren, maar de kans is er wel. En ja, die honden die horen heel goed. Dus die horen dat al veel sneller aankomen
0: is
1: dan
0: wij. Is dat de uitleg? Het gehoor alleen?
1: Ja, ze horen heel snel. Heel allee, goed. Hun bereik is veel groter dan dat van de mens.
0: Dus die horen het letterlijk donderen in Keulen?
1: Vandaar dat wij hondenfluitjes niet horen, maar een hond wel. En mijn dochter ook. Mijn dochter hoort een hondenfluit. Maar heel speciaal, die heeft een heel breed bereik. Dat is heel gek.
0: Als je jong bent, hoor je de hoge tonen ook meer, hè?
1: Ja,
0: is dat zo? En als je ouder wordt, dan gaan die hoge tonen eruit.
1: Die gaan eruit, ja, voilà. Maar ik kijk dan gewoon op mijn computer en dan zie ik een bolletje verschijnen en dan weet ik van, daar is dan Toon weer.
2: Okay.
1: Ik voel dat ik mag zo doof zijn. Zo een pot doof. Ik weet wanneer het onweert.
2: Dat is waar.
0: Ik kijk naar de app van Radio 2 en ik zie momenteel in Kuringen stuurt Nancy en Lucie laat weten in Schulen dat het aan het onweert.
1: Ja, voilà. Dus dat, ik verwacht in de loop van de namiddag dat er af en toe hier en daar toch ook nog wel een fikse plensbui gaat bij zijn. En hier en daar een fel onweer. En dus wat droger in het uiterste westen, misschien later op de dag. Een matige wind hoort daarbij, tot vrij krachtig. Dus echt wel een goed voelbare wind. Vooral in het westen haalt hij wat felder uit. Uit het zuidwesten komt hij. En aan zee kan het soms krachtig waaien. Als er buien zijn, dus er kunnen rukwinden zijn tot 60 of 70, misschien 75 kilometer per uur. Maar tijdens zo'n bui of onweer kan dat nog iets meer. En dan temperaturen, 14 tot 19 graden. Dus de kaap van 20 graden, het is een beetje moeilijk om dat deze week nog te halen. En dan vanavond wordt het droog in het westen. Redelijk snel ook in het centrum. In het oosten van het land moeten ze wat langer wachten. Maar uiteindelijk in de loop van de nacht wordt het overal zo goed als droog. Wel vaak bewolkt, een paar opklaringen. En dan minimaal tussen 8 en 14 graden. Morgen dezelfde maxima als vandaag, 14 tot 19 graden. Met opnieuw kans op een paar buien. En misschien een donderslag, maar dat is zeer plaatselijk. Dus die kans is wel kleiner. En nog altijd een goed voelbare wind, maar hij waait toch iets minder hard dan vandaag. Matig, aan zee vrij krachtig en rukwinden tot zo'n 50 km per uur. Tijdens de bui kan dat nog net iets meer zijn. En in het weekend blijven we in dat wisselvallige zitten. Zaterdag starten we wel met opklaringen. Wat hoge sluierwolken, meer niet. Maar daarna vanaf het westen opnieuw meer bewolking. En na de middag opnieuw regen of buien. Of een donderslag erbij, tot 19 graden alweer. Zondag tot 18 graden. Met veel wolken. In de loop van de namiddag gaat de zon er wel meer en meer doorbreken. Dus zondag is de drogere dag van het weekend. En dan begin volgende week houden we het bij vanaf dinsdag lichtwisselvallig. Maandag is er nog in de loop van de namiddag opnieuw een portie regen en buien dat passeert. En eventjes ook wat zachter, tot 22 of 23 graden. Het is maar tijdelijk, want dinsdag zitten we opnieuw tot 18 graden. En dan voor dinsdag, woensdag, donderdag lichtwisselvallig. Dus dat wil zeggen dat het vaak droog is, maar lokaal kan er al eens een bui vallen. En het zou dan stilletjes dan ook een beetje zachter worden. Dus woensdag, donderdag 20 graden of iets meer.
2: Goed.
3: Zijn examens. Je weet dat ik altijd daaraan denk.
0: Ja.
3: Niet te warm is
1: goed om te studeren.
3: Ja,
1: voilà.
3: Ideaal,
1: zeker.
3: Ideaal. Heel goed.
0: Als het onweer niet te hard afleidt dan in de namiddag.
3: Het zijn geen honden, hè?
0: Nee. Maar zeg het
3: behalve die van Sabine.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: Yazoo en Don't Go.
1: Files worden langer, want er staat nu ondertussen 131 kilometer file. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E19 vanaf Brecht. Meer dan een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring een half uur vertraging richting Nederland. En dat tussen Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Een kwartier filegolven op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: Geert van Langenakker is blij, want hij stuurt in de app van Radio 2 dikke schijf. Is ook Leopold 3 en volle maan. Wij hebben het over onrustige en angstige honden, zeker bij onweer.
1: Ja, heel wat reactie in de Radio 2-app, want waarom zijn ze zo bang van onweer? Wat kan je best ook als baasje doen? We vragen het zo meteen ook aan onze dierendokter Joshua Dutré. En Hermie, die heeft gezegd, mijn eerste hond Frodo...
2: Vind ik leuk.
0: Goeie naam.
1: Ja, goeie naam. Die kan altijd goed op een uur op voorhand merken dat het ging onweren. Ze bibberden dan als een rietje wegkruipen. Ja. Precies of ze een soort radar hebben dat hen laat weten dat het heel slecht weer op komst is.
0: Ja, en Jan zegt dan weer, eerst gaat hij blaffen naar de lucht. De hond daar dan. En daarna zit hij wel onder de tafel van de schrik. Met luchtballonnen en vuurwerk net van hetzelfde. En Katrien zegt, ik ben geen expert. Ik heb zelf wel een golden retriever. Zou het iets te maken hebben met het ultrafijne gehoor van de hond?
1: Dat zij, Sabine zei ook.
0: Ja, dus dat zij van wel heel ver afstand het gedonder al kunnen horen.
1: Hmm.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja, Nico die laat weten, hij gebruikt een cd of YouTube als ze nog jong of als puppy zijn en laat dan al gedonder en vuurwerk horen. Dat ze daaraan gewend geraken.
0: Ik vind het wel goed om dat te vragen aan de dierendokter.
1: Dan pakken we mee naar de dokter, hè?
0: Want ik zou nu ook het geluid van onweer kunnen starten hier en dan alle honden in Vlaanderen die helemaal wild.
1: Oh nee, mag je niet doen.
0: Gaan we niet doen. In plaats daarvan reclame.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Mexico 86.
4: Volgens mij ben je één keer stout geweest.
3: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
5: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal

0: paren op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
6: Richie, citroen uit framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie. Zeg de Vos.
10: Ja, Lemmens.
9: Karakter, jij aan mijn stek niet frit.
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmens.
12: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
13: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
14: Amai.
13: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
14: Handig.
15: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
13: Ja, handig inderdaad.
12: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Ik ben Pippa de kat.
17: En ik Bobby de hond van Maxizo.
16: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
17: Neem uw baasje eens mee.
16: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
17: Met de lage pladijzen.
16: Prijzen. Lage prijzen.
17: Wat zei ik?
16: Pladijzen.
17: Lage prijzen natuurlijk.
16: Ja.
18: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Goed voor het beestje.
17: Goed voor het baasje.
19: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
20: promo koken.
14: Goh, maar wat?
19: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Radio 2.
22: Radio 2.

0: Queen en You Don't Fool Me. We hebben het over honden en vooral over onweer en de combinatie daarvan. Want we weten dat het niet samengaat, honden en onweer, toch vaak niet. Ik heb het afgelopen week zelf gemerkt. Het hondje bij ons thuis zat een half uur voordat het begon te onweren te rillen als een riet in de hoek van de kamer. En er zijn ook honden die uren op voorhand al onrustig worden, die angstig worden. En wat doe je dan best als baasje om die honden te kalmeren?
1: Dat vragen wij aan dierendokter Joshua Dutré. Dag Joshua, goedemorgen.
2: Hey. Goedemorgen, dat gaan we dan.
1: Ja, voelen die honden iets op voorhand of horen die iets op voorhand? Wat gebeurt er eigenlijk?
2: Ha, ik denk alles tegelijkertijd. Die beestjes zijn zo in tune met hun omgeving. Die merken dat er veranderingen zijn in de luchtdruk, andere geuren. Die kunnen het geluid van een donder ook al van veel verder af horen. En die zouden zelfs wat de statische elektriciteit in de lucht kunnen voelen. Dus die hebben echt zoiets van, wat is dit?
1: Mooi. Ah. En ze zijn bang en ze reageren daar dan op door te rillen, dat ze angstig zijn.
2: Ja, iedereen die een beetje stresssignalen kan lezen, zal ze waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd zien bij veel van die honden. Die zijn rusteloos, in paniek, die kunnen beginnen plaffen, piepen, huilen, aan hun eigenaars plakken tot en met, of proberen ontsnappen en ja, proberen schuilen vaak ook. Hè. Ja.
0: Zeg, en waarom vinden ze dat niet leuk? Waarom reageren ze zo angstig op onweer?
2: Wel, ik maak altijd een beetje een vergelijking met een kind. Ja, waarom is een kind ook vaak heel bang van vuurwerk en onweer? Dat is super onvoorspelbaar. Hè? Dat zijn kweetgeluiden, knallen, lichtflitsen, alles is anders. Ja, ik vind dat als volwassenen intimiderend, laat staan voor een hond die totaal niet snapt wat er gebeurt.
1: Ja, je kunt het ook moeilijk uitleggen. Hè? We hebben wel een tip gekregen van Neko, die zegt van ja, toen als onze pips klein waren, gebruikten wij een cd of YouTube met geluiden van onweer, zodat ze daar al aan konden wennen. Is dat misschien een goed idee?
2: Ja, absoluut. Het ding is dat een van de dingen is, dat is onvoorspelbaar en niet aan iets positiefs gelinkt. Een van de manieren om dat voor te zijn is, ja, als je dat vergeet van die cd, kun jij gewoon, vanaf dat je weet dat er onweer komt, houd de snoepjes maar al klaar om er zo vroeg mogelijk aan te beginnen.
1: Ah, ja.
2: Maar een ideale manier is, als je die inderdaad als puppy gewoon die cd op heel licht, of zelfs die geluid van YouTube van onweer, je laat dat op heel, heel laag volume afspelen en je maakt daar een leuk spel rond of snoepjes. En heel langzaam, want de meeste mensen gaan te snel, maar dat is niet de bedoeling, heel langzaamaan laat je dat volume dag na dag omhoog gaan, totdat ze dat full blast kunnen aanhoren en dat ze denken, woehoe, waar zijn de snoepjes?
0: Ja, maar dat is om het aan te leren, zeg maar. Ik heb ooit eens gehoord dat je, als ze bang zijn, dat je dat niet mag bevestigen. Dat je dan niet naar je hond mag gaan van, ja, maar kalm maar, hè, zo een beetje troosten, want dan bevestig je de angst. Mij hebben ze altijd gezegd, je moet het compleet negeren. Klopt dat of ben ik mis?
2: Dat is echt een beetje achterhaald, ik zal het zo zeggen.
0: Okay.
2: Eerst en vooral, het allerbelangrijkste is zo veilig mogelijk omgeving creëren. Dat wil ik zeggen, zoveel mogelijk geluid uitblokken met white noise of muziek, zoveel mogelijk de lichtflitsen afblokken. En dus dat het zo veilig mogelijk is, echt een schuilplekje geven. Dat kan de bench zijn of iets anders. En naar gedrag naar uw hond toe, van mij mag je daar zeker, als ze een heel klein beetje stress hebben, kan je daar vaak gewoon onnozel mee doen en spelen en er een spel van maken. Hmm. Als ze al te gestresseerd zijn, dan kan je er tegen babbelen. Maar er is een heel groot verschil tussen er rustig babbelen en rustig strelen, eigenlijk een beetje gelijk in een massagesalon. Of, het is oké, bolleke, het is oké. Nee, het is oké. Nee, maar je moet geen stress hebben, je moet geen stress hebben. Nee, het is oké, het is oké. Ja, daar worden die beesten gewoon ook steken zotter van natuurlijk.
1: Ja, zeg maar, je zegt van ja, je maskeert dan eigenlijk het geluid van het onweer, maar dat onweer, dat is niet zo luid. Maar als je zegt van luide muziek, krijgen die daar dan ook stress van?
2: Maar het beste is echt zo van die white noise. Omdat dat gewoon, dat zit geen knallen in. Ja, je hebt allemaal verschillende, je hebt dat voor baby's ook. Ouders zullen dat wel herkennen. Maar white noise is eigenlijk vaak het beste. En dat kan gewoon al een klein beetje van de intensiteit van die knallen dempen.
1: Ja, ik ken ook mensen die medicatie geven aan een hond.
0: Oei.
1: Ja, als het zo... Ja, tranquilizers.
0: Wat
1: is
0: shit.
1: Ja, echt waar.
0: Verdoving. Joshua, dat lijkt me niet de beste manier.
2: Wel, nee. Het ding is, kijk, de tipjes die ik daaruit gaf, dat is allemaal goed voor lichte stressgevalletjes. Als je een hond hebt die zo panisch is, dat die een gevaar is voor zichzelf of zo'n omgeving, in die mate dat je er tranquilizer voor zou gaan geven, zijn het best dat je echt gewoon langs een gedragsdierenarts gaat om dat echt heel goed te doorspreken en om daar ja, echt mee aan de slag te gaan op een correcte manier. Gewoon zo tranquilizers geven, daar kun je het probleem ook soms nog veel, veel erger mee maken. Dus ja, echt niet de bedoeling.
0: Oké, ik denk dat we de tip hebben binnengekregen van Martien in de app van Radio 2. Want zij zegt, ja, onze hond kruipt dan in zijn bench. We doen daar dan een deken over, zodat ze de lichtflitsen niet zien. En we zetten Radio 2 op de achtergrond. Dat lijkt mij de tip te zijn die alles, of toch heel veel, oplost.
1: Smelt.
2: Zonder twijfel.
0: Ja. Kijk, zelfs de dierenarts zegt het. Joshua Dutré, dankjewel voor de tekst en uitleg. Fijne dag nog.
2: Graag gedaan.
1: Dag, Joshua.

0: Ik zei het al, de nieuwe singles, ze vallen echt in deze periode uit de lucht. De nieuwe van Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. Misschien wordt dat ook wel een kandidaat hebben voor Radio 2 Zomerrit dit jaar.
1: Het heeft wel iets, vind ik.
0: Dit heeft ook iets. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Allee.

0: Luis Fonsi samen met André Rijmen en Daddy Yankee en Despacito. Het is weer bijna 12 uur, dus wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat we veel lieve boodschappen gelezen hebben gericht aan de familie van Margriet Hermans. Zij overleed helaas gisteren en Vlaanderen is toch ja, stevig in de rouw. Je kan jouw boodschap voor de familie ook nog achterlaten via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Dat Daan gisteren een citytrip naar Namen deed, helemaal verliefd werd op de stad en zijn lekkernijen en geen pralines meebracht voor mij, zijn liefste radiovriendin. Ik kreeg een brochure over Namen en ik zal zelf wel gaan.
0: Dan ga ik mee en dan trakteer ik jou. En we weten ook dat honden die angstig zijn voor onweer, dat je die best kan kalmeren door ze een veilige ruimte te geven. Een ruimte waar ze de lichtflitsen niet kunnen zien en waar ze de donder minder goed of niet kunnen horen. En zelf ook rustig blijven. Tips van dierenarts Joshua. Veel plezier met de verhalen uit jouw regio, zometeen na het nieuws van 12 uur. En tot morgen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Code yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
13: Wat? 3?
14: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Het overlijden van Margriet Hermans sintert ook vandaag nog heel heftig na, zeker ook in de Kempen. Je hoort hier reacties en onze reporter is straks in Merksplas-kolonie waar haar afscheid zal plaatsvinden.

0: uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Uit een gelekt document blijkt dat het Openbaar Ministerie eigenlijk niet wou dat Freddy Horian vrijkomt met een enkelband. En er is brand gesticht in het centrum van Brussel. Daar zijn twee grote betogingen aan de gang. Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Horian een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Horian na 47 jaar de gevangenis mag verlaten, wel met een enkelband. En hij zal ook eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. Marieke van Kouwenbergen, van waar komt dat negatieve advies nu en wat staat daar precies in?
1: Het gaat om een advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken. En er staat dus dat Horian een tijdbom zou zijn met een zeer hoog risico op recidive. En het Openbaar Ministerie is ook bezorgd omdat Horian al na 2 à 3 maanden zou kunnen doorstromen naar een laag beveiligde afdeling van het zorgcentrum. Nu, voor alle duidelijkheid, de strafuitvoeringsrechtbank heeft dat advies niet gevolgd. En Walter Dame, de advocaat van Horian, is ook teleurgesteld dat het nu gelekt is.
2: Ja, ik vind dat spijtig, omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen, als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk ook af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren.
1: De voorbije 20 jaar heeft Horian al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend en die werden toen telkens geweigerd. Hij werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg toen doodstraf, maar die werd automatisch omgezet tot levenslang. En nu zou hij dus de gevangenis kunnen verlaten met een enkelband.
0: Aan het Centraal Station in Brussel is een betoging gestart van duizenden mensen uit de zorg- en de welzijnssector. Zij vragen aan de Vlaamse en federale regeringen dringend extra investeringen in de zorg. Bijkomende besparingen voor de begroting op orde te krijgen kunnen ook echt niet, zegt Olivier Remy van de christelijke vakbond ACV Puls.
3: Voor ons is het uitgesloten dat zeker in Vlaanderen en zeker federaal er nog bespaard zou worden op de zorg. Dat is niet verantwoord, want achter die besparingen zitten patiënten, ouderen, zitten kinderen. 600.000 mensen in België werken in zorg, welzijn en cultuur. Dus de gevolgen zullen echt wel voelbaar zijn. We willen investeringen en als het nodig is, dan zullen wij in het najaar met harder, veel grotere acties terugkomen.
0: Nog aan het Centraal Station in Brussel zijn ook meer dan 1000 betogers samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Zo worden enkele technische en beroepsrichtingen geschrapt en leerkrachten moeten vanaf volgend schooljaar ook 2 uur per week extra werken voor hetzelfde loon. En dat ziet ook deze leerkracht uit Waver niet zitten.
4: Er zijn heel veel redenen. Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor hetzelfde loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt. Dat de regering die maatregelen wil nemen, kost wat het kost. En dat vinden we heel erg.
0: Tijdens dat protest is brand gesticht en de sfeer is daar erg grimmig op het moment. Er is vuurwerk afgestoken en fietsrekken, steps en andere voorwerpen zijn op de rijweg gegooid. Er zou volgens de politie ook hinder zijn bij een aantal metrostations en de politie heeft ook al traangas gebruikt. De Deense maker van het afslankingsmedicijn Wegovy is teleurgesteld dat ons land dat medicijn niet wil terugbetalen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zijn er ook veel nadelen aan dat medicijn en zou het de ziekteverzekering te veel kosten. De producent zegt dan weer dat de gevolgen van zwaar overgewicht voor de gezondheidszorg nog veel groter zijn. Endocrinoloog Chantal Mathieu begrijpt dat het budget te klein is, maar zegt ook dat obesitas belangrijk is om aan te pakken.
5: Natuurlijk is dat geen goede zaak, omdat obesitas een groeiend probleem is. Het gaat niet alleen over terugbetaling van dat geneesmiddel, het gaat ook over aanpak van die ziekte. En ik hoop dat het de bredere aanpak van die obesitas, dat dat echt wel in ons land verder beter gaat georganiseerd worden.
0: En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Enkele mannen zouden vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben en daarvan filmpjes hebben gemaakt en gedeeld in chatgroepen. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders er zijn en ook niet hoeveel vrouwen nu slachtoffer zijn geworden. De politie verdenkt wel zeker 8 mannen van strafbare feiten en die zouden tussen de 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn al arrestaties geweest. Eén man zit ook nog vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden. De politie kwam de zaak op het spoor na tips van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het blijft wisselvallig deze namiddag met buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. Het waait ook stevig bij temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Zaterdag start droog. Maar in de namiddag krijgen we opnieuw regen en kans op een onweer. Dit nieuws begon met seriemoordenaar Freddy Horian. Uit een gelekt document blijkt dat het Openbaar Ministerie eigenlijk niet wou dat hij vrijkwam met een enkel band. De strafuitvoeringsrechtbank heeft dat maandag wel beslist. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
6: Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke, een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en meer dan 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring 25 minuten vertraging richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En in Schoten is door een ongeval de N115, dat is de Brechtse baan, in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Ter Heide-dreef.
7: Goedemiddag in Antwerpen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Els Broekmans.
6: Goedemiddag, en de zon komt er zelfs even door op dit moment. Welkom.

0: Wham was dat en I'm Your Man tot 10 over 12. We zijn hier bij Radio 2 diep bedroefd om het heengaan van Margriet. En niet alleen wij, iedereen in de Kempen en bij uitbreiding heel Vlaanderen is er niet goed van, kan ik wel zeggen, denk ik. Er komen heel veel reacties binnen in onze app. En je kan je medeleven ook nog altijd kwijt op het Radio 2 kanaal op VRT Max. Margriet woonde naast haar broer in Oud-Turnhout. En daarom ligt er daar in het lokaal dienstencentrum Eigenaard een rouwregister vanaf 1 uur straks. Margriet was een Kempense in hart en nieren. Dat hoor je onder andere ook in de podcast Als de Muren Konden Praten. Want Anja Daams is Margriet nog niet zo lang geleden gaan opzoeken daar in Oud-Turnhout. Ze werd trouwens ontdekt als schitterende zangeres door bekende Kempenaar en zanger Mark Dex. Die reageert aangeslagen, net als Dirk van Voren, komiek en theaterproducent die enkele jaren geleden samen met Margriet op het podium stond toen ze centrale gast was in de Winterrevue in Theater Elkelijk in Antwerpen. En je hoort nu eerst Rick Wijnands, de uitbater van Baandancing de Kaasboerin in Mol Postel, waar Margriet heel regelmatig kwam optreden.
1: Van Celintje, ik had een paar keer met Celintje in contact gehad nog. En ze had heel veel pijn en ze keek het dag per dag, stuurde ze mij terug. En dat zo vlug ging gaan, had niemand niet verwacht en ik ook niet. Ik snap het niet dat zoiets kan. Ik heb heel de nacht ook slecht geslapen en ik ben deze morgen mee opgestaan. Ze kwam niet alleen optreden, ze had ook altijd heel veel tijd voor haar fans. En ze ging ook met iedereen op de foto's om babbeltjes slaan. Ze kwam ook naar andere artiesten zien. Als er bij ons andere shows waren, babbeltjes slagen, lekker eten. Is niet te snappen, zonder Margriet. Die lach is weg, ja, dat samenwerken is weg. Die is er nog staan in haar geel pakje bij ons, op het podium. Ja, zonde.
2: Als ik het de eerste keer hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was, ik kon geen woord meer uitbrengen. En dat heb ik nu weer. Ja, ik heb er zo'n schone herinneringen aan. Zo'n kleurrijke figuur. We hebben daar zo'n fantastische momenten mogen meemaken. En dan ook wetende hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Ik weet nog destijds op het Vrije Podium met Klaver en Drie. Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur. Margriet was inderdaad nogal corpulent. Opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor. En iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als hij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel. En die stem heeft mij altijd beroerd en enorm geraakt ook. Margriet, iemand met heel veel talent. En wanneer ze op het podium begon te zingen, ik zeg, Margriet, maar je moet daar verder iets mee doen. Ontegensprekelijk, zie je dat zitten om daar verder iets mee te doen? Ah ja, zegt ze, ik heb niks te verliezen, waarom niet? Het is toch wel jammer dat zo'n kleurrijke figuur ons zo moet verlaten, echt.
3: Een en al warmte, een en al... vriendschap en het was meer dan een collega. Je stond ermee op een podium, maar ze gaf jou op alle mogelijke gebieden een veilige basis om te kunnen samen op schitteren. Ja, ze stapte op dat podium en dat was eigenlijk dezelfde manier waarop dat ze de kleedkamer binnenstapte. En dat zijn de groten die eigenlijk op een of andere manier geen transformatie moeten doormaken om als artiest of als mens door het leven te gaan. En ja, er was een dunne grens tussen wie was Margriet de artieste en wie was Margriet de mens achter de artiest. En ik denk dat er heel veel collega's dat zullen beamen, dat er heel weinig blabla was bij Margriet. Ze was zoals dat ze was en met het hart op de tong en ze ging zich nooit anders voordoen dan dat ze zich zou moeten voelen zoals ze was. Dus, want ja, Margriet met een kwinkslag, Margriet met een grapje, Margriet die haar tekst even niet weet, dat zei ze ook. Ja, sorry, nu zit ik erdoor, zinnen. En de mensen lagen dubbel van het lachen en dat gaf eigenlijk een veilig gevoel. Iemand anders zou misschien het gevoel krijgen van oei, ik ben hier de mist in gegaan. Maar bij Margriet was dat niet zo. Die kwam daarmee weg en die kwam daar op een spontane, heel ontwapenende manier mee weg. En ja, dat maakt haar zo uniek binnen dit vak. Ik durf echt wel zeggen dat we een van onze groten zullen moeten missen, jammer genoeg.
0: Ja, vanaf 1 uur straks kan je het rouwregister dus gaan ondertekenen in lokaal dienstencentrum Eigenaard aan de Koning Boudewijnlaan in Oud-Turnhout. Het register ligt er tot woensdag 17 juni tijdens de openingsuren van het dienstencentrum. En als je niet kan langskomen, dan kan je ook een boodschap boodschap nalaten via het online rouwregister op www.oud-turnhout.be /rouwregister-Margriet. De online steunbetuigingen worden nadien toegevoegd aan het rouwregister in het dienstencentrum, zodat de familie alle berichten kan lezen.

0: Late meisjes bij een poppen uit het album Een vriend van Margriet Hermans. Een vrolijk, maar ook een kritisch liedje. Zo kenden we Margriet geen blad voor de mond. Je hoort hier bij Radio 2 elk uur trouwens een plaat van Margriet. En straks om 2 uur presenteert Lars bij Radio Bene ook haar mooiste songs. En wil je graag jouw herinneringen aan Margriet delen, dan kan dat ook nog altijd op VRT Max. Zo dadelijk gaan we naar onze reporter in Merksplas, want in de Landloperskapel daar zal het afscheid van Margriet plaatsvinden volgende week woensdag. En iedereen is daar welkom.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: John Paul Young en Love is in the Air. Er hangt vooral veel liefde voor Margriet Hermans in de lucht vandaag en natuurlijk ook de komende dagen. Haar afscheid zal plaatsvinden op een symbolische plek in de landloperskapel van Merksplas. Een plek die Margriet zelf nog gekozen heeft. Het is een bijzondere locatie en onze VRT nieuwsreporter Dennis van den Buis is daar nu. Goedemiddag Dennis.
1: Hey Els, goedemiddag. Ja, dat klopt. Ik sta hier nu in de kapel in de landloperskolonie in Merksplas. Maar als je hier binnen bent en je kijkt naar boven, dan zie je grote stalen bogen. Het heeft iets weg van bijvoorbeeld het treinstation Antwerpen Centraal. Heel veel houtwerk, bakstenen. Het is echt een unieke locatie, maar wie daar nog meer over weet, dat is Karel Govaerts, die hier gidsbeurten liever doet. Karel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het is een aparte kerk of kapel, moet ik zeggen, hè?
2: Ja, het is een kapel, omdat ze religieus ondergeschikt is aan de parochie in Merksplas. Ja, en het is inderdaad een bijzonder gebouw, want het is een kapel die helemaal verbonden is met de gevangenis die die vlakbij staat. En de architect Victor Besme is dat. Die heeft ervoor gekozen om die kapel zodanig in te richten dat de landlopers ook hier naar de mis konden komen.
1: Ja, want het valt op, het is één grote zaal met stalen pilaren, maar het is niet met die zijbeuken bijvoorbeeld. Hè?
2: Nee, dus wij veronderstellen dat een architect die pilaren daar expres heeft uit weggelaten om te vermijden dat de landlopers zich zouden verstoppen achter die pilaren om daarna dan te kunnen vluchten. Ja. En je ziet ook halfweg in de kapel op een beetje een hoogte, een balustrade, waar dat dan de bewaking op plaats kon nemen om eigenlijk in de gaten te houden dat er geen verkeerde dingen gebeurden.
1: Ja, het is een kapel met een aparte sfeer en geschiedenis, want hoeveel landlopers konden hier dan naar de mis komen in de hoogdagen van de kolonie?
2: Ja, ook in de kapel zelf was er denk maar plaats voor een 700, 800. Je moet je inbeelden dat hier allemaal kleine, smalle bankjes stonden. Maar misschien waren er wel heel veel kandidaten. Want voor de Eerste Wereldoorlog dan verbleven er in de gevangenis van Merksplas meer dan 5000 landlopers. En dat die allemaal katholiek waren, dat weet ik niet.
1: Nee. En nu is het ook geen echte kapel meer, het is ontwijd. Dan ga ik naar de man die hier ook naast mij staat, Els, dat is Bert de Winter van Dust Events. Mensen kunnen hier in die kapel allerlei evenementen, zoals nu ook de uitvaart van Margriet Hermans, dan organiseren of aanvragen. Hoe vaak gebeurt dat?
3: Uitvaart is iets minder, omdat de capaciteit is enorm. Het is een heel grote zaal, dus als je met weinig mensen bent, is dat geen goed idee hier. Hier gebeuren voornamelijk trouwfeesten, bedrijfsfeesten, familiedagen. Allerhande, alle events kunnen hier praktisch doorgaan.
1: Ja, want het is echt wel een unieke sfeer en locatie die je nergens anders vindt. Jullie hebben ook lichten en lampjes gehangen. Nu wordt alles voor een trouwfeest in gereedheid gebracht. Ja. Volgende week woensdag dan een uitvaart.
3: Ja, de week daarop. Terug een trouwfeest.
1: Hoe gaat dat hier veranderen? Hoe gaat dat er hier uitzien volgende week woensdag?
3: Woensdag gaan we het hier helemaal casco maken.
1: Dat wil zeggen leeg, hè?
3: Helemaal leeg maken natuurlijk, zodat we zoveel mogelijk plaats hebben. En dan worden er allemaal stoelen gezet, dat we een mooie opstelling krijgen voor een mooie dienst.
1: Ja. Het is ook heel bereikbaar, heel veel parking heb ik gezien, want er zullen wel veel mensen verwacht worden. Karel, mensen kunnen die kapel ook tijdens de rondleidingen die jullie geven hier in Merksplas bezoeken, hè?
2: Ja, dat is inderdaad de bedoeling, hè, want met de gidsgroep geven wij ook gegidste rondleidingen op het domein. Het domein is 600 hectare groot. En dus tijdens die rondleidingen is het in principe nog mogelijk om de kapel te bezoeken op voorwaarde dat er op die moment geen evenementen doorgaan natuurlijk.
1: Ja, want jullie hebben ook het gevangenismuseum in de kelder zitten hier. Heel die kapel is onderkelderd. Gigantisch groot moet dat zijn. Waarvoor was dat?
2: Ja, de kelderruimte die is destijds voorzien als voorraadruimte voor het wintervoedsel van de gedetineerden. De kapel was inderdaad volledig onderkelderd. En dus heel die ruimte kunnen wij nu gebruiken als gevangenismuseum. Maar dan praten we eigenlijk over een ruimte van bijna 1000 vierkante meter. Dus eigenlijk kunnen we daar ons verhaal heel mooi vertellen.
1: Ja, groenten en fruit, dat zal er nu niet meer zijn. Bert, jullie gaan alles in gereedheid brengen. Hoeveel mensen kunnen hier volgende week woensdag de uitvaart bijwonen, denk je?
3: Binnen een 600-tal. En we gaan schermen buiten plaatsen voor alle mensen die willen komen kijken.
1: Ja. Dus je hoort het, Els, een unieke locatie. Straks kan je op VRT Nieuws ook foto's en beeld hiervan bekijken. De kapel aan de Landloperskolonie in Merksplas, waar volgende week woensdag dus de uitvaart van Margriet Hermans plaatsvindt.
0: Oké, dankjewel Dennis, vandaar in de Kempen. En dit is muziek van Dotan, Home.

0: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Dagelijks nemen zo'n 10.000 reizigers de pendelbus tussen de Antwerpse linker- en rechteroever. Die bus rijdt sinds een maand ter vervanging van de tram onder de Schelde. Door de sluiting van de pre-metrotunnel voor renovatiewerken rijden er geen trams meer tussen linker- en rechteroever. De pendelbus moet wel telkens door de Kennedy-tunnel. En die staat dus soms mee in de file, zegt Frederik Wittok van De Lijn.
1: We doen er alles aan om samen met alle bevoegde instanties de toegang zo vlot mogelijk te maken. Langs de rechteroeverzijde gaat er binnenkort van de pechstrook gebruik gemaakt worden. En op linkeroever bewijst speciaal door Lantis aangelegde toegangsweg toch zeer zeker haar nut. Dus al bij al valt dit bijzonder goed mee.
0: De renovatiewerken in de pre-metrotunnel duren nog tot maart volgend jaar. Het afscheid van Margriet Hermans zal volgende woensdag plaatsvinden in de kapel van de landloperskolonie van Merksplas. Binnen is er plaats voor 600 genodigden. Er komen ook schermen voor het grote publiek dat de dienst buiten wil volgen. In de kapel vinden veel evenementen plaats, zoals huwelijken of bedrijfsfeesten. Maar een uitvaart is toch eerder uitzonderlijk, zegt Bert De Winter van Dust Events.
2: Uitvaart is iets minder, omdat de capaciteit is enorm. Het is een heel grote zaal, dus als je met weinig mensen bent, is dat geen goed idee hier. Woensdag gaan we het hier helemaal leeg maken natuurlijk, zodat we zoveel mogelijk plaats hebben. En dan worden er allemaal stoelen gezet, dat we een mooie opstelling krijgen voor een mooie dienst. En we gaan schermen buiten plaatsen voor alle mensen die willen komen kijken.
0: En vanaf 1 uur zometeen ligt er ook een rouwregister voor Margriet Hermans in het lokaal dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout, waar Margriet woonde. Een boodschap achterlaten kan ook online via de website van de gemeente. De bewoners van de wijk Pachterslei in Boom zijn er niet over te spreken dat ze voortaan €180 moeten betalen om in hun eigen straat te parkeren. In andere wijken is een eerste parkeerkaart gratis en een tweede kost €50. Maar volgens de gemeente hebben alle huizen in de wijk een eigen oprit of garage en willen ze iedereen stimuleren die dan ook te gebruiken. Maar dat is nog geen oplossing voor bezoekers, zegt bewoner Joris Leenaerts.
3: Er wordt niet gedacht aan mensen die minder valide zijn. Er zijn geen gehandicaptenplaatsen voorzien. Er wordt niet gedacht aan aannemers die werk moeten komen uitvoeren. Dat wordt niet voorzien, die moeten allemaal op een parking gaan staan. Er wordt gesproken door de schepen dat wij als wijk gratis mogen gaan parkeren aan de Schorre. Die parking aan de Schorre wordt namelijk meerdere keren per jaar afgesloten voor Tomorrowland. Dus wij krijgen als wijk echt het gevoel dat wij worden uitgebuit om de putten van de gemeente te dichten.
0: De gemeente zegt dat het bewonersparkeren in de wijk over 6 maanden zal geëvalueerd worden en ook eventueel aangepast. En de muziekkapel van de Antwerpse politie bestaat dit jaar 125 jaar. En daarom zijn ze gevierd in het stadhuis en gaven ze een optreden op de Grote Markt. Het orkest bestaat uit 60 muzikanten, voor het grootste deel politieagenten. Tamboermajoor Patrick Kallenaren, een gepensioneerde commissaris, probeert nog altijd politiemensen warm te maken voor het muziek.
4: We hebben heel veel talent in het korps zitten. Het korps in Antwerpen bestaat uit 3500 personen. En er zitten muzikanten tussen. En we weten ze zitten, maar ze moeten willen komen. En ik heb zelf in het verleden iemand op zijn Antwerps gezicht de oren van zijn kop gezaagd. Die is dan toch gekomen. En die zijn reactie was, had ik dat eerder geweten, dan was ik al veel eerder gekomen. Zo'n toffe sfeer, goede muziek.
0: De muziekkapel van de Antwerpse politie speelt op herdenkingsplechtigheden. Af en toe zelfs in het buitenland. En ze organiseren elk jaar ook een kerst- en lenteconcert. Burgemeester van Doesburg zei bij de ontvangst in het stadhuis dat ze wil bekijken of de muziekkapel ook meer kan optreden in de stad. Voor deze namiddag worden felle buien voorspeld met onweer en stevige windstoten bij zo'n 19 graden. Ook morgen nog buien met een lokale donderslag in 18 graden dan. En meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
5: En dan naar de weg. Een half uur file rijden op de E17 tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Kalke. De weg is deels versperd door een ongeval. Ook een half uur op de E19 van voor Sint-Job. En meer dan 3 kwartier op de E313 van voor Herentals-West. Ook daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring ruim een half uur vertraging in de richting van Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een ongeval op de linkerrijstrook.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag en toch maar voorzichtig op de weg, zeker met dit weer.

0: Eva Max, Kings and Queens. En ik heb vandaag ook iets te vertellen over onze haven. Zoals je wel weet, een van de belangrijkste economische motoren van ons land. Dat komt voor een groot deel door het containerverkeer. Containers zorgen voor onze bevoorrading en brengen onze producten naar internationale markten. Ook in de toekomst, om dan in de toekomst ook voldoende capaciteit te hebben, wil ik zeggen, moet de containercapaciteit in Antwerpen uitbreiden. Dat gebeurt via het complex project ECA. En dat staat voor extra containerbehandeling. Capaciteit in het havengebied Antwerpen. De Vlaamse regering organiseert nu een openbaar onderzoek over de containercluster Linkerschelde-oever op het grondgebied van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Van 12 juni tot en met 10 augustus kan je daar het dossier inkijken en je mening geven. Je kan ook naar de infomarkt komen op 23 juni in ontmoetingscentrum in Kieldrecht en je vragen stellen aan experts. Meer info vind je op vlaanderen.be, departement mobiliteit.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
5: Amai!
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
5: Handig! En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. Hey Sabine, goedemiddag.
1: Hey, dag Els.
0: Het is hier al pikken donker geweest met kei veel regen. Nu wordt het een beetje lichter, maar veel buien over Antwerpen. En niet alleen hier, denk ik.
1: Ja. Nee, niet alleen bij jullie, maar ik zie op dit moment inderdaad dat het hier en daar over het westen van de provincie, de westelijke helft, er heftig aan toe gaat met plensbuien, al dan niet met donder en bliksem erbij. Ja, soms zijn die buien echt wel hevig en onweerachtig. Temperaturen zie ik nu voor Antwerpen rond een graad of 16. Dat geraakt waarschijnlijk niet verder dan 18 of daar waar de zon er net iets meer kan doorkomen in de latere namiddag. In de loop van de namiddag hier en daar gaat er ook nog wel een opklaring komen. Misschien tot 19 graden, maar 20 graden is voorlopig net iets te hoog gegrepen. En dan met die wind erbij voelt dat allemaal wel niet echt warm aan, nee. Integendeel. Dus een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is dat. Met rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur, maar tijdens zo'n bui kan dat net nog iets meer zijn. Dus altijd toch voorzichtig wezen als je in dat onweerachtige weer terechtkomt. En ook de komende uren nog, links of rechts, verwachten we nog dat er buien kunnen vallen en lokaal hevig. Tegen vanavond, al gauw, wordt het wel rustiger en wordt het ook zo goed als droog. En dan in de loop van de nacht wordt het helemaal droog en dan krijgen we een paar opklaringen, wel vaak bewolkt weer. En temperaturen die zakken naar 12 of 13 graden. Voor morgen opnieuw het wisselvallige met een paar buien, maar wel minder dan vandaag. En de kans op onweer, zeer plaatselijk misschien, maar die kans die wordt klein. Temperaturen dezelfde als vandaag, 18 of 19 graden. En iets minder wind, maar toch nog goed voelbaar, matig uit het westen tot het zuidwesten. En dan zaterdag in de loop van de dag een storing die gaat passeren. Dus in de loop van de namiddag, want 's ochtends is het nog droog met opklaringen. Maar na de middag verwachten we dan regen of buien. Kan opnieuw een donderslag bij horen. En alweer niet meer dan 18 of 19 graden. De mooiere dag van het weekend wordt waarschijnlijk zondag. Want dan gaat die luchtdruk in de loop van de dag stijgen. En dat betekent in de loop van de dag meer opklaringen en ook bredere opklaringen. We houden het wel nog bij die 18 graden. En dan begin volgende week maandag even zachter met 22 graden. Maar na de middag opnieuw een portie regen of buien. Dinsdag, woensdag, donderdag licht wisselvallig. Dus dan nog een lokale bui. Vaak droog en stilaan ook wat zachter. Want voor woensdag en donderdag zitten we aan 20 graden of misschien zelfs iets meer.
0: Oké, en dat is heel straf. Op dit moment begint de zon te schijnen, Sabine. Dat is altijd.
1: Voilà.
0: Dankjewel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Ultimate Chaos en Casanova. En we gaan het ook nog hebben vanmiddag over een bijzonder hondenfestival. Hondencoach Sophie Thijs organiseert het en zij heeft zo haar eigen visie. Sophie, goedemiddag.
1: En goedemiddag, Els.
0: Ja, want we hebben het hier over het Superhondfest in Dessel, waarop baasjes welkom zijn, maar niet hun honden.
1: Ja, dat klopt. Goed, hè?
0: Speciaal?
1: Ja, voilà. Ik merk het dat mensen dat speciaal vinden. Maar voor mij is dat echt normaal. Wie ben ik zelf en hoe gaat het met mij? Want als jij altijd opgejaagd bent en druk bent, ook al is het van binnen, gegarandeerd spiegelt jouw hond dat ook. Ik heb een super methode ontwikkeld op basis van mijn eigen ervaring met mijn eigen honden vroeger. Ik heb bijtincidenten meegemaakt met mijn eigen honden. Ik heb zelf in het buitengewoon onderwijs heel lang lesgegeven. Ik heb opleidingen gevolgd en ik heb daar eigenlijk op basis van al mijn ervaringen met honden van opleidingen een super methode ontwikkeld. En elke letter staat, als je eigenlijk die letters gaat toepassen, dan krijg je een superhond. Allee, in principe ben je dan de superpaas, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, waar staan die woorden dan, of die letters dan voor?
1: De S staat voor stap, dat je eigenlijk altijd moet zien van ja, hoe snel ben ik aan het gaan of moet ik een stapje terugzetten. De U gaat over uitdaging. Uitdaging mentaal en fysiek, want we weten allemaal dat we fysiek als een hond moeten uitdagen, maar we vergeten over het mentale stuk. De P voor positief leiderschap. Een van de moeilijkste stukken voor veel mensen, omdat het echt belangrijk is dat een hond op jou leert vertrouwen, dat je leiderschap opneemt. De E van energieniveau, omdat we vaak, zowel mens als baas, hoog in onze energie zitten. En vaak moeten we even een stapje terugzetten door ademhaling, door oefeningen om een hond te relaxeren. En de R voor rust en routine. Want dat is zoals bij mensen, als we niet genoeg slapen en heel veel honden, zeker puppy's, slapen veel te weinig. En dan zijn ze overprikkeld en druk.
0: Ja, het is een beetje zoals kinderen opvoeden, lijkt me.
1: Ja, klopt. Jawel. Ja. Die linken worden heel vaak gelegd.
0: Ja. Nu, de workshops op het Superhondfest in Dessel zaterdag, die zijn uitverkocht. Maar mensen kunnen nog wel 's avonds terecht. Dan doe jij een soort van theatershow, Woef on Stage, waarin jij je visie op een leuke manier duidelijk maakt.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik ga dan op het podium staan. Er zijn 200 plaatsen in de zaal. Er zijn er nog een aantal. Het begint goed uit te verkopen. En daar breng ik op mijn manier met inzichten, emoties, een lach en een traan, zal ik zeggen. Eigenlijk, ja, hoe dat je met honden kan omgaan, wat er belangrijk is. En ook een beetje mijn eigen verhaal erdoor verweven.
0: Het leuke is ook, alles zal in het geel zijn.
1: Ja, ja, klopt. Geel is mijn brandingskleur. Dus zelfs voor het festival is er gevraagd een touch of geel aan te doen. Maar alles van wat je gaat zien, er zijn overal geel accenten. Zelfs de chips en de nootjes hebben wij zo spreken het geel. Er is woefbal, dat gaat iets heel ludiek zijn, is in het geel. En ook s'avonds ga je zien, mijn podium staat vol geel accenten.
0: En waarom geel?
1: Geel staat voor warmte, energie, de zon. En ja, dat is echt wat ik wil uitstralen en wat ik wel hoor van mijn mensen. Er zijn mensen die soms 2 uur rijden om aan mij te komen. En dan denk ik, oh my god, waarom kom je zo ver? En die zeggen, Sophie, we houden van wat je brengt, maar ook van je enthousiasme. Je motiveert ons, we waren blij bij u. Ja, en dat is eigenlijk voor mij staat dat geel daarvoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, ze zeggen dikwijls, een hond lijkt op zijn baasje en omgekeerd.
1: Ja, ja, klopt. En dat is het leuke aan mijn job, want ik kan echt benoemen wat ik bij een hond zie. Ik heb heel snel door hoe een hond in elkaar zit. En dat ga ik dan spiegelen naar de bazen. En zo had ik pas bijvoorbeeld een jonge gast en die had een hond. En ik zeg tegen hem, uw hond lijkt zo sociaal en zo, hallo, hier ben ik. Zeg maar, van binnen is die mega onzeker. En ik kijk naar die gast en die kijkt naar mij en die zegt, oh my god, dat ben ik. Dus ja, we kunnen niet alleen uiterlijk, want dat wordt ook vaak over uiterlijk gezegd, maar ook innerlijk kunnen honden zo goed aanvoelen hoe wij als baas zijn. Veel beter dan we ooit beseffen.
0: Ja, welke hond heb jij, Sophie?
1: Ha, ik heb er 4. Ah. Ik heb een labradoodle van 10 jaar. Dat is echt de grote. Iedereen met een doodle weet, oh my god, want ze lijken super makkelijk en schattig. En alles met oedels. Ik heb ook heel veel doedels, cavapoes in mijn lessen. Omdat ze zo makkelijk lijken, maar eigenlijk super moeilijk zijn. Mm-hmm. Tenzij je weet hoe je ermee moet omgaan. En dat heb ik met mijn Basiel 10 jaar al een stuk hard geleerd. En dat kan ik nu overbrengen. Ik heb een poedeltje geadopteerd als die 2 jaar werd. En die was super angstig. Blaffen, bijten naar kinderen. Ik heb hem uiteindelijk in het buitengewoon onderwijs als therapie kunnen inzetten. Dus dat was een mooie overwinning. Ik heb een mini-Australische herder die doof is. Geadopteerd als pupje, omdat niemand... Ja, ze wouden een goede thuis daarvoor, dus die hebben ze bij mij gedropt. En dan als laatste is het Cotralia, de mix. Billy is dan mama geworden in een mix met een Cocker Spaniel. En daar is een Baloo van gekomen. Dus daar heb ik zelf een nest gehad met puppies. Dus ik heb eigenlijk alle genres van honden hier thuis al wel gepasseerd.
0: Ik spreek met een veelzijdig iemand, dat is duidelijk. Die het ook allemaal heel goed kan vertellen. Mensen die er nog bij willen zijn op die avond op het Superhondfest in Dessel, die kunnen nog tickets reserveren op superhond.be. Klopt dat?
1: Ja, daar staan ze op. En op mijn Instagram heb ik ook wat linkjes gezet. En ook als ze gewoon zeggen van ja, ik kan niet naar het fest, maar ik hou wel van hondentips en de manier waarop ik werk. Ik zet echt heel veel op mijn Instagram. Dus daar kunnen ze echt heel wat af halen.
0: En wat is jouw Instagram-adres?
1: Superhond.be.
0: Oké, heel makkelijk. Dat gaan we onthouden. Ja. Dank je wel voor de babbel. En nog veel succes met de hondjes, ja. Sophie.
1: Dank je wel, Els.

0: Vonken en vuur kwamen van Clouseau tot slot van Radio 2 Middag vanuit Antwerpen. Ik wens je nog een fijne dag verder.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
6: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
5: Altijd zeker.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Een zeer goedemiddag. Je bent weer mee met de verhalen uit je provincie. Straks na het nieuws van 1 uur. Veel muziek. Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is brand gesticht in het centrum van Brussel tijdens een grote betoging tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. En uit een gelekt document blijkt dat het Openbaar Ministerie eigenlijk niet wou dat seriemoordenaar Freddy Orion vrijkomt met een enkel band. In Brussel betogen meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De sfeer is grimmig, er is brand gesticht en fietsrekken en elektrische steps zijn op de rijweg gegooid. De politie heeft traangas gebruikt. Troy de Marais is in hartje Brussel bij de betoging.
1: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken. De politie in gevechtsuitrusting hield hen tegen, het waterkanon werd ingezet. De reden van alle boosheid, leerkrachten zullen meer moeten werken voor hetzelfde loon, richtingen dreigen te verdwijnen en hoger inschrijvingsgeld zal worden gevraagd voor hogere studies. Minder mensen ook voor de klas. Deze leerkracht uit Waver verwoordt wat er op haar afkomt.
2: Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor hetzelfde loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt.
1: Even leek het opnieuw rustig, maar je voelt dat de spanning weer stijgt naarmate de stemming over de besparingen in het parlement nadert.
0: Er zijn al protesten in andere steden. In Namen bijvoorbeeld zijn 600 leerlingen op straat gekomen om hun leerkrachten te steunen en zich tegen de hervormingen te verzetten. En er was ook nog een tweede grote betoging in Brussel van werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Zij waarschuwen de Vlaamse en federale regering om bij nieuwe maatregelen, om de begroting op orde te krijgen, niet te besparen op zorg, maar juist te investeren. Want de noden zijn hoog.
3: Er waren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten. Er is veel meer beleid gevoerd dat mensen systematisch uitsluit.
4: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen. En als het verandert, is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
5: In hoeverre kunnen wij nog kwalitatieve zorg leveren aan mensen die gans hun leven gewerkt hebben, die eigenlijk zorg nodig hebben. Maar als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele jaren.
0: Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. In het advies staat dat het Openbaar Ministerie zegt dat Orion nog altijd gevaarlijk is. Maar de strafuitvoeringsrechtbank vond dat dus niet. En die beslissing moet gerespecteerd worden, zegt zijn advocaat Walter Dame. Het is ook jammer dat een vertrouwelijk document nu wordt gelekt, zegt hij.
6: Ja, ik vind dat spijtig, omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen, als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren op een advies dat uitvoerig besproken is geweest.
0: Orion werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg de doodstraf, maar die straf werd later omgezet in een levenslange gevangenisstraf. En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Enkele mannen zouden vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben en daarvan filmpjes hebben gemaakt en gedeeld in chatgroepen. Els Uyls, wat is daar precies aan de hand?
7: Wel, de Nederlandse politie kreeg informatie van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Die info bracht de Nederlanders op het spoor van zeker 8 mannen tussen 21 en 51 die verdacht worden van strafbare feiten. Dat zegt Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
8: Uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is het daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
7: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden en of zij ook een vaste relatie hadden met de verdachte mannen. Er zijn wel al 4 mannen opgepakt. 1 van hen zit nog altijd vast en er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden.
0: Blijft wisselvallig deze namiddag met buien. Lokaal kan dat een onweer zijn en het waait ook stevig bij temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Zaterdag start droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw regen en kans op een onweer. Dit nieuws begon aan het Centraal Station in Brussel. Daar is brand gesticht tijdens een grote betoging met meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Sophie. En zo werd het 5 minuten over 1, 171 kilometer file. Door een ongeval is er bijna 1,5 uur vertraging op D17 van Destelbergen tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Nog naar Antwerpen 10 minuten extra. Op de A12 vanaf Ekeren bijna 1,5 uur op D19 vanaf Sint-Job. En 1 uur op D313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertraging richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne en richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de R2 is er in beide richtingen 1 kwartier file door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel richting Beveren en door een ongeval in de Liefkenshoektunnel richting Stabroek. Naar Brussel 20 minuten trager op D40 vanaf het parkeerterrein in Everberg en op D40 vanuit Gent is er voorbij Aalst hinder door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel dan 25 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring 1 kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, elders kleine vertragingen. Ja, en je komt net horen in het nieuws. In het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. Politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station te vermijden.
10: Radio 2 Hitmix.
11: Benjamin Scholaert.
9: Het gaat er stevig aan toe daar in het centrum van Brussel. In ieder geval, ik ben er tot 4 uur. Nieuwe Radio 2 Hitmix. En de eerste is voor de Four Seasons. Welkom. Hey.

daar zijn straffe dingen gebeurd, hoor. Oh, what a night van The Four Seasons, ofwel December 63, dat is de naam. Ja, oh, what a night, ik zou dat ook durven zeggen over die exclusieve avond met Aaron Blommaert vanavond in Aalst. De tickets zijn nog niet volledig uitgedeeld. Dat moet ik er ook bij zeggen. Er gaan er dus nog de deur uit tussen nu en vanavond. Dus hoor je vandaag nog een nummer van Aaron Blommaert voorbij komen, dan stuur je gewoon Aaron in de Radio 2-app. Zo simpel is het. En dit zijn Suzanne en Freek met Halverwege.

The Sun Always Shines on TV. Ja, het was gisteren in de late namiddag toch wel serieus verschieten. Hè, toen dat nieuws over het overlijden van Margriet binnenkwam. Het was hier plots ook heel stil onder de collega's op onze Radio 2-redactie. En je merkt dat overlijden van Margriet, dat raakt ons allemaal. Haar enthousiasme, haar lach natuurlijk niet te vergeten. Ook haar muziek. Dat zijn dingen die wij allemaal zullen missen. Nu, wat zijn jouw herinneringen aan Margriet? Wat heeft ze voor jou betekend? Je kan jouw herinnering aan Margriet delen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En straks hoor je op Radio BNE de mooiste liedjes van Margriet Hermans. Dat is tussen 2 en 3 met Lars de Grote. En nog even zeggen, Radio BNE, dat beluister je via DAB+, VRT Max, smart speaker als je die zou hebben, of digitale televisie. En dit is Margriet met Alle mooie mannen zijn zo lelijk.

0: Ja, heel veel warme herinneringen aan Margriet Hermans. Heb jij er ook en dan kan je ze delen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En straks dus om 2 uur de mooiste liedjes van Margriet op Radio BNE bij Lars. Dit was Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Dus meteen krijg je steps.
1: Ik zoek een presentator.
2: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
1: Geef mij maar de Van Gucht.
3: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem. En ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher. En er is live muziek van Laura Tesoro.
3: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het ideaal. 3-gangenmenu op de zaterdagochtend.
3: Live van op Farm Fun in Merchtem.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
10: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
13: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
14: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
15: Citroën.
14: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
16: Beleef live 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
17: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

met The Last Thing on My Mind. Ja, en intussen is het definitief gedaan, hè, met Xink. Ze hebben hun laatste concert gespeeld. Dat was op Gladiolen, dat festival in Olen. Daarmee is de streep getrokken onder dat verhaal. Dit is Xink in Hitmix, de vriendschapsband.

0: waren eigenlijk al een tijdje opgehouden met bestaan, hè? Dan naar juni geforceerd en de juni blijft maar duren. Maar intussen is het dus definitief voorbij. Voxink, je hoorde ze met De Vriendschapsband. Zeg, gaan we samen al eens naar het eind van het jaar kijken. Jawel, want dan is er opnieuw de Radio Bene Redback Live in Concert Best of Christmas. Dat is eigenlijk op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En kan je nu al kaartjes voor gaan kopen. Wie staat er al op de affiche? Wel, we hebben al Lies, Yannick Bouvy en Helmoet Lotti. En als je tickets wil, dan moet je naar het kanaal van Radio Bene op VRT Max. En dat is echt wel de moeite, hoor. Jawel, jawel, jawel. Dat is echt iets voor iedereen die wild is van goede muziek en van crooners ook. Heel fijn. Dus 8 november, zondag 8 november, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Radio Bene, de Redback Live in Concert. Best of Christmas. Kaartjes via het Radio Bene kanaal.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.
0: En deze staat dus ook op dat affiche. Samen met Lies en Helmoet Lotti. Het is Yannick Bouvy met zijn nieuwe nummer, Faithful Friend.

goed zingen hoor, deze Yannick Bovie. Maar ook een keurige mise en plis bijvoorbeeld in je kapsel leggen. Want hij is eigenlijk kapper. Je kreeg hem met Faithful Friend in Radio 2 Hitmix. Het is, even kijken, 2:04. Ja. Moeten we zeker eens de weef op. 175 kilometer file. Door een ongeval is er 1,5 uur vertraging op D17 naar Antwerpen. Van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten. En daar de E34 oprijden richting Antwerpen. Nog naar Antwerpen 10 minuten extra op de A12 vanaf Hoevenen. Ruim 1,5 uur op D19 vanaf Sint-Job. En bijna 1 uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 1 uur vertraging richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een ongeval op de linkerrijstrook. En 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de R2 is er in beide richtingen hinder door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel. 1,5 uur file richting Beveren. En door een ongeval in de Liefkenshoektunnel. 3 kwartier file richting Stabroek. Naar Brussel. 20 minuten trager op D40 vanaf het parkeertrein in Everberg. De Dreyer-Centrumtunnel is afgesloten. Op D40 vanuit Gent is er tussen Aalst en Aflichem 20 minuten file. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En elders zijn er kleine vertragingen. En dan, in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het centraal station te vermijden.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: afgelopen zaterdag stond Alex Warren op nummer 1 met Fever Dream in onze Radio 2 Top 30. Ja, en dit komt dan weer uit onze Top 30 van 1982. Zo'n beetje zitten loeren van op afstand eigenlijk, hè? Want Can't Take My Eyes Off You van de Boys Town Gang. Zometeen Niels en Wiels in Radio 2 Hit Mix.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je
1: een buis.
2: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
3: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
4: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Wow. Op sunweb.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
14: Mm-hmm.
13: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
14: Dat klopt.
13: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
14: Yes.
13: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
14: Joehoe.
13: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
14: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
13: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
14: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
18: Camber, more space for your place.
19: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
20: Alles staat in vuur en vlam.
19: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
20: De wereld draait voor jou.
19: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.

staat hij dus in het Openluchttheater in Vieren of in Antwerpen. Niels de Stadsbader hier samen met Miguel. Miguel Wiels, een schoon meisje. Ja, dat concert in Antwerpen, in het Rivierenhof, dat is één ding. Maar er zijn nog veel andere concerten, hoor, deze zomer van Niels. Volledige agenda staat natuurlijk op zijn website. Moet je daar maar eens gaan piepen. En deze zomer, ja, staat hij natuurlijk ook aan de zijde van Siska, hè, bij Zomerhit. Nog een dikke maand en het feest begint weer daar in Blankenbergen. We kijken daar al zo hard naar uit. Als het weer nu nog een beetje meeviel, valt, dan komt alles oké. Dit is Dire Straits, Money for Nothing. Goedemiddag.

Dire Straits met Money for Nothing. Ja, dit nummer heet Money for Nothing, maar er is na dit nummer wel nog een serieus akkefietje geweest over de money, over de centen. Want je hoort hier Sting, hè? Ja? En die deed dat eigenlijk voor niks. Die zei van, ja, ik doe dat voor Mark Knopfler en voor de vrienden van Dire Straits. Ja, Sting kon dat wel denken, maar zijn platenfirma, die dacht er natuurlijk helemaal anders over. En die wilde toch wel eens royaltygewijs aan de kassa gaan passeren. Het is een heel gedoe geworden achteraf. In ieder geval, de muziek, de plaat, die blijft wel overeind na al die jaren. Die Dire Straits met Money for Nothing. We schuiven een paar jaar verder voor D-Light, Groove is in the Heart.

0: Night met Grooves in the Heart is bijna 2 uur. En straks na 2 uur hoor je bij de vrienden van Radio Bene 1 uur lang de mooiste hits, de mooiste muziek van Margriet Hermans. Bij Lars de Grote is dat.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Tijgerland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
5: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
6: Is hem gaan kijken?
5: Hij durft niet.
6: Maar, ja, en wat nu?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Met straks nog veel meer Radio 2 hitmixen. Meteen na het nieuws. Ja, groene strepen op ons gezicht gaan trekken. Want je krijgt dan Camouflage van Stan Ridgway.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel betogen meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De sfeer is grimmig, er is brandgesticht en fietsrekken en elektrische steps zijn op de rijweg gegooid. De politie heeft traangas gebruikt. Er zijn veel dingen die vanaf volgend schooljaar in Wallonië gaan veranderen. Zo moeten leerkrachten 2 uur per week extra werken voor hetzelfde loon. Trui de Marais, jij bent daar in de buurt. Waar sta je exact?
1: We zijn aan het kruispunt aan het Warandepark. Vlak om de hoek is het parlement van de Franse gemeenschap. En alle grote straten die erop uitkomen zijn hermetisch afgezet door rijen politiemensen in gevechtstenue. Aan de andere kant staan de betogers in grote groepen. Ze zingen vooral, ze scanderen, leerkrachten en leerlingen samen. Er zijn geen brandjes meer of geen bommen. Ze blijven gewoon in groep staan. Wij kunnen niet tot aan de betogers om hen te vragen wat hun plannen zijn. Wellicht wachten zij op de politie. Politici die naar de stemming zullen komen in het parlement. Maar of ze die zullen zien, is maar de vraag. Ook is de vraag of die stemming gewoon zal kunnen gebeuren.
0: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB laat weten dat er veel vertragingen zijn door de protesten. Verschillende tram- en buslijnen zijn verstoord of worden omgeleid. En er zijn ook protesten in andere steden. In Namen bijvoorbeeld zijn 600 leerlingen op straat gekomen om hun leerkrachten te steunen. Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Horjan een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Horjan na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. In het advies staat dat het Openbaar Ministerie bezorgd is dat Horjan mogelijk nog altijd in gevaar is. Zijn advocaat Walter Dame is teleurgesteld dat iemand het advies heeft gelekt.
2: Ik zal alleszins vragen dat dat wordt onderzocht, want nu creëert men de sfeer dat een strafuitvoeringsrechtbank dat soort adviezen als zich neer zou leggen op een zeer eenvoudige wijze. Dat een strafuitvoeringsrechtbank zou denken van god, tikken de tijdbom of niet, het maakt voor ons niks uit. En dat is echt, echt niet netjes. Iedereen weet dat alles van A tot Z is gecontroleerd. Ja, dat de nodige garanties zijn gevraagd. Dus dit is eigenlijk fout. Dit had men niet mogen doen.
0: En op de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne, dat Rusland bezet, zijn vannacht bij verschillende Oekraïnse luchtaanvallen 4 doden en 10 gewonden gevallen. Een gebouw en een pendeltrein werden geraakt door een drone. Het is wisselvallig deze namiddag met nog enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn en het waait ook stevig bij temperaturen tot 19 graden. Morgen krijgen we ook nog enkele buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. 2 minuten over 2 en op dit moment 172 kilometer file. Door een ongeval is er meer dan 1,5 uur vertraging op D17 naar Antwerpen van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten en daar de E34 richting Antwerpen oprijden. Nog naar Antwerpen een kwartier extra op de A12 tussen Londerzeel en Breendonk. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. 25 minuten op de A12 vanaf Hoevenen, 3 kwartier op D19 vanaf Sint-Job en 1 uur op D313 van voor Massenhoven. Op D19 een kwartier vanaf Kontig door ladingverlies op de rechterrijstroken in de Kraaibekstunnel. Dan op de Antwerpsring 20 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Merksem is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de R2 is er in beide richtingen 1,5 uur file door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel vanaf de A12 richting Beveren en door een ongeval in de Liefkens tunnel vanaf de E34 richting Stabroek. Naar Brussel op D40 een kwartier trager vanaf Ternat en vanuit Leuven vanaf het parkeertrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel ruim 1,5 uur extra tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring een kwartier filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. En elders zijn er kleine vertragingen en in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. Politie geeft raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. De Rijerscentrumtunnel is afgesloten.
4: Radio 2 Hitmix.

beetje groene en bruine strepen op je gezicht trekken en dat is al het begin. Camouflage van Stan Ridgway in Radio 2 Hitmix. Op dit moment hoor je op Radio Bene een heel mooi eerbetoon aan Margriet Hermans met haar mooiste liedjes. Wordt gepresenteerd door Lars de Grote. Radio Bene kan je beluisteren via DAB+, via VRT Max en Smart Speaker of ook via je digitale televisie. En je kan nog altijd jouw herinnering nalaten over Margriet. En dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dit is ze samen met Paul de Leeuw. De wereld draait maar door.

Vraag maar door van Margriet Hermans en Paul de Leeuw. En Luc Appermond vertelde vanochtend bij Peter in Goedemorgen Morgen dat er komende zaterdag ook een speciale zoete inval komt. Wordt ook een eerbetoon aan Margriet Hermans. Want ja, dat weet je natuurlijk. Zij was een van die bijna vaste paneleden bij de zoete inval. Dat wordt een heel mooi moment. Komende zaterdag is dat tussen 10 en 11 natuurlijk hier bij Radio 2. Dit is Olivia Dean met Man I Need.

0: Zometeen mag je de koffer induiken met Lady Marmalade.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Radio 2.

Die is nog eens van de directe aanpak. Zie meteen duidelijk zeggen waar het allemaal op staat. Voulez-vous coucher avec moi? Ofwel Lady Marmalade van Labelle in Radio 2 Hitmix. Maar vooraleer het zover is, gaat Luc Steno nog even op zijn accordeon spelen. En zometeen ook nog de Black Eyed Peas.

0: als jij je afvraagt, zeg die Black Eyed Peas, bestaan die eigenlijk nog? Ja, ja, ja, het antwoord is zeker ja. En ik zal zelfs meer zeggen, zij komen aan ons land. Dat is op 3 juli in Luik, op het festival Les Ardentes. Of Sergio Mendes zal meekomen, ja, dat denk ik niet, hoor. Je kreeg ze met Maschenada. Dat is 2:03 geworden en op dit moment 184 kilometer file. Dat is al veel op dit moment van de namiddag. Door een ongeval is er meer dan 1,5 uur vertraging op D17 naar Antwerpen. Van het parkeerterrein in Gentbrugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzate. En vandaar de E34 richting Antwerpen oprijden. Nog naar Antwerpen dan. 25 minuten filegolven op de A12 vanaf Zandvliet, 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job, 10 minuten op de E34 van Oelegem tot Ranst en 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Op de R2 is er in beide richtingen 20 minuten file. Vanaf de A12 richting Beveren door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel en vanaf de E34 richting Stabroek. Naar Brussel dan een 1,5 uur trager op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. En in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. Politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de Reijers Centrumtunnel is afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

leven. Op dit moment hoor je op Radio BNR de mooiste liedjes van Margriet Hermans. Dat is nog zo tot 3 uur bij Lars de Grote. Radio BNR via DAB+, VRT Max, smart speaker of digitale televisie. Ik heb vanochtend iets ontdekt. Ik heb vanochtend de videoclip ontdekt van Big Love van Fleetwood Mac. En jongens, wat een kunstwerk. Wat een kunstwerk is dat, zegt die videoclip. Nu, degene die gemaakt heeft, dat is Daniel Kleinman. En wie is die Daniel Kleinman? Dat is de man die altijd de introfilmpjes van de Disney-films gemaakt, van de James Bond-films gemaakt heeft. Je weet wel zo, die hele speciale grafiek. En dit is Big Love.

0: videoclip dus vol met special effects. Ja, vandaag in 2026 lijkt dat allemaal peanuts. Maar toen, in 1987, was dat toch wel een serieus huzarenstuk. Video die hoorde bij deze Big Love van Fleetwood Mac. Zometeen gaan we naar de 90s met Charles en Eddie. Would I Lie to You?
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosébeken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
6: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo!
8: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Shh, luister. Hoor je het ook?
11: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
12: Caraïbisch blauw
13: of tropisch.

0: jij routine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: Radio 2.

0: Zou ik eens liegen tegen jou, ja of nee? Would I lie to you van Charles en Eddie? De aflevering van Mens erger je niet van deze week is er eentje met acteur Jeroen van Dijk. Die speelt mee in Thuis. En het gebeurt wel eens dat Jeroen heel vroeg op de set van Thuis moet staan. Maar gelukkig is dat niet alle dagen het geval. Dus als hij later mag beginnen, dan wil hij graag toch nog wel een beetje uitslapen. Maar de laatste weken lukt dat niet, want vlak achter zijn appartement is er een werf aan de gang. Jeroen heeft geen wekker nodig, want om 6:30 morgens worden daar de drillboren al boven gehaald. Hij vindt dat eerlijk gezegd niet zo plezant. Jeroen houdt meer van stilte in de ochtend.
1: Ik ben die persoon die dat zo stilletjes is. S'nachts. Stilletjes.
2: Ah, je bent de lieve buurman.
1: Ja.
2: En de lieve bouwvakker, mocht dat zo zijn.
1: Maar als je
2: baas zegt, hier nu, drillboor, 7:00.
1: Nee, mocht ik bouwvakker zijn?
2: Dan zou je weigeren.
1: Dan is het stil in de camionet tot 7:00. Deurtje open, deurtje dicht. Richting mijn werfje.
0: Ja, en als je wil weten waarom bouwvakkers doorgaans zo vroeg in de ochtend beginnen aan te werken en waarom ze niet standaard met bijvoorbeeld het stille werk kunnen starten, het antwoord daarop vind je terug in de podcast. Dat hoor je in de podcast Mens erger je niet. En die

0: kan je natuurlijk gaan beluisteren via, je weet wel waar, via VRT Max natuurlijk. En daar staan ook al die andere afleveringen. Dit is George Ezra met Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun

wel een hele tijd geleden dat we van deze nog eens iets gehoord hebben, hè? George Ezra met Shotgun in de Radio 2 Hitmix. En dit is Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Gisteravond was Willy Sommers op bezoek bij Kim in Radio 2, Olala. En zometeen krijg je nog eens een nieuwe nummer. De eerste keer heet het en ook Axel redt al meteen na het nieuws.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Enkele betogers van de protestactie tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Ze gooiden een rookbommetje waardoor het brandalarm afging. Het debat over de hervormingen kan wel doorgaan. De politie gebruikte traangas en ook het waterkanon tegen de betogers. Trui Demaré, wat zie jij daar?
1: Je ziet in de straten rond het parlement grote groepen betogers staan. Leerkrachten en leerlingen, ze vormen één front. Maar de politie die hen op verre afstand houdt van het parlement. Want die betogers hier zijn kwaad over wat straks in dat parlement gestemd wordt. Daar gaat het gaan over de hervormingsmaatregelen van het Franstalig onderwijs. En deze leerkracht van het Atheneum in Herstappen zegt wat die maatregelen betekenen voor haar school.
2: Moins d'encadrement, des classes plus grosses, des élèves qui n'auront pas l'attention qu'ils méritent et la perte d'emploi pour beaucoup de nos collègues. Je crois qu'on va perdre une dizaine d'emplois.
1: Minder omkadering, grote klassen, mogelijk een tiental jobs van leerkrachten op de helling daar. De betogers zijn intussen met duizenden, want er is ook een grote delegatie uit Charleroi bijgekomen. En ze zijn niet van plan te wijken.
0: De familie van de jongen van 15 die omkwam bij het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het gaat om een klacht tegen onbekenden. De familie zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen die binnenkwamen over het roekeloze rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt advocaat Sven Marie.
3: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is: onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
0: En eind vorig jaar waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. De Vlaamse regering investeert 200 miljoen euro extra om extra plaatsen bij te maken, maar toch zijn er net minder plaatsen. En dat komt vooral omdat er een groot aantal onthaalouders stopt. Vorig jaar zijn daar ruim 1300 plaatsen verdwenen. Volgens vooruitminister van Welzijn Caroline Genee is er beterschap op komst en zullen er wel degelijk 4000 extra plaatsen bijkomen de komende jaren.
4: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders, betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund.
0: Het is wisselvallig deze namiddag met nog enkele buien bij temperaturen tot 19 graden. En ook morgen krijgen we nog buien. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Sophie. Het is 3 minuten over 3. 188 kilometer file op dit ogenblik. Door een ongeval is er meer dan 1,5 uur vertraging op D17 naar Antwerpen tussen Gent, Brugge en het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten en vandaar de E34 richting Antwerpen oprijden. Op de ring rond Gent daardoor 20 minuten drukte richting Zelzaten tussen Vinderhouten en Evergem en tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Nog naar Antwerpen, 20 minuten filegolven. Op de A12 vanaf Zandvliet, 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en ruim 1,5 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd en richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de R2 neemt de file nu af in beide richtingen. Op de E314 van Lummen naar Leuven is er net voor halen 10 minuten file door een omgewaaide boom. 1 rijstrook versperd. Naar Brussel 1,5 uur trager. Op de E40 vanaf Afligem door een ongeval aan het parkeertrein in Groot-Bijgaarde. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette. Op het viaduct van Vilvoorde is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. En elders zijn er kleine vertragingen. En in het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. De Rijers Centrumtunnel is afgesloten.
6: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
7: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

0: Axelrit met Le Monde Tour Le Mans. Gisteravond was Willy Sommers op bezoek bij Kim de Brie in Radio 2. Olala, het ging uiteraard over dat droevige nieuws van Margriet Hermans. Maar het ging ook over zijn nieuwe nummer. Dat heet De Eerste Keer. Ja, wat hij toen allemaal verteld heeft over zijn eerste keer, was er ook niet naast, hoor. Dat komt er nu aan in Radio 2 Hitmix. Nieuwe nummer van Willy Sommers, Eerste Keer.
1: Radio 2 Hitmix.

Wommeke Wommeke met Teardrops. Zeg, wie is er al vol spanning aan het uitkijken naar dat WK voetbal? Ja, voor een week start het, hè? En dan vooral ook vol spanning uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Ja, zeer, zeer, zeer benieuwd. Nu, in ieder geval, komend weekend op zondag start er een nieuw programma bij Radio 2, dat heet WK Koorts. Peter van den Bemt die gaat praten met oude glorieën van onze Rode Duivels. Blikt die terug op de verschillende wereldkampioenschappen waar de Rode Duivels bij waren. Trouwens, morgen komt Frankie van der Elst ook even langs bij Peter in Goeiemorgen. Morgen komt hij al eens even vooruitblikken naar dat programma. Dit zijn de Cardigans in de Radio 2 Hitmix met La Fool.

0: 20 minuten over 3. En dit zijn de Cardigans en Radio 2 Hitmix met La Fool. Zal ik jou straks nog eens even meepakken naar de 60s? Dat gaan we doen, hè? Want zometeen krijg je de Rolling Stones.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je...
1: Een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Caraïbisch blauw.
5: Of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
10: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
10: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
11: Kijk, die zijn in mijn jas.
12: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
13: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Goh, maar wat?
15: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
17: Voilà, dat is dan afgeboxt.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
9: Yep. Go voor info naar telenet.be.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Intussen krijgen we heel veel reacties hier bij Radio 2 op dat overlijden van Margriet Hermans. Nu zaterdag kan je trouwens op Radio 2 luisteren om 10 uur naar De Zoete Inval voor Margriet. Dat is een terugblik op de mooiste momenten van Margriet in De Zoete Inval. Want ja, zij was een van die bijna vaste paneleden natuurlijk, hè, bij Luc Appermond. Dus afspraak komende zaterdag tussen 10 en 11. En je kan jouw herinneringen ook nog altijd nalaten. Herinneringen aan Margriet, en dat doe je op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dit is ze met Onderwijsblues.

Wat een stem, wat een stem, wat een stem. Margriet Hermans met de onderwijsblues. Komende zaterdag dus die speciale zoete inval allemaal ter ere van Margriet. Zaterdag is er ook natuurlijk de Weekwatchers met Ruben. Die zitten deze keer in Merchtem. Ze zenden live uit van op Farm Fun in Merchtem. Dat is een organisatie die teambuilding in een boerderijsfeer aanbiedt. En dus ook in Merchtem doen ze dat. Weekwatchers van dienst beter is comedian Jan-Jaap van der Wal. Heeft een nieuwe show, Amor Fati. Daarin viert hij dat hij al 10 jaar in Vlaanderen woont. Is nu bezig met try-out. En op 24 september gaat die show in première in Antwerpen. Muzikale gast is Laura Tesoro en die zal haar nieuwe single brengen. En ik heb die vanmiddag ook al meegebracht voor jou. Plastic Paradise heet die. Dit is Laura Tesoro.

Toen hadden het eens horen met Plastic Paradise. Ja, het is 3 minuten over half 4 en op de weg is tegenwoordig het tegenovergestelde van het paradijs. 213 kilometer file door een ongeval is er 1,5 uur vertraging. Op D17 naar Antwerpen tussen Gent, Brugge en het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten. En vandaar de E34 richting Antwerpen oprijden. Op de ring rond Gent daardoor 20 minuten drukte richting Zelzaten tussen Vinderhout en Evergem. En 10 minuten tussen Desteldonk en Zelzaten Oost. Nog naar Antwerpen op de A12 vanaf Zandvliet. 20 minuten filegolven. Op de E19 vanaf Sint-Job 40 minuten. Op de E313 vanaf Herentals West 45 minuten. Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen West en Deurne. Op de R2 10 minuten in beide richtingen tussen Waaslandhaven Noord en de A12. Op de E314 van Lummen naar Leuven is er net voor halen een boom omgewaaid. 1 rijstrook daar versperd. Naar Brussel, 40 minuten trager. Op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring, 20 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de Rijerscentrumtunnel is afgesloten.

0: vinger in de rain begins to fall. Dan kan ik je al even zeggen dat het opnieuw omdat is hier boven Brussel. Oh, het is weer niet weinig hoor. Jermaine Jackson en Piazza Dora in Radio 2 Hitmix. En zometeen is dan Phil Collins.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het.
5: Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
4: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt?
14: Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Ay, de ese bicho va a slack.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Existía? ¿Bancaria no funcionar? Va, Oscar, tranquilo.
0: Schaff, bleef kalm.
1: Kalm. Preciso zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey, Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
9: Fireball.
8: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
10: Ik moet gaan.
8: Op zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
11: Radio 2.

Phil Collins met Susu Studio. Zeg, wat was dat allemaal de voorbije weken? Dat trouwfeest van Natalia, dat was echt trouwfeest met een grote T, hoor. Ja, speciaal naar Barbados afgezakt om daar te gaan vieren. Moet echt fantastisch geweest zijn. En dit is Natalia in Radio 2 Hitmix. I've only begun to fight.

De geest met de haal vol. Dat zou ik ook echt wel doen, hoor, want we hebben nog kaartjes voor Aaron Blommaert. En die gaan straks bij David de deur uit. Ja, na 4 uur gebeurt het allemaal. Ik heb nog 1 nummer voor je mee. Dat is Lady Gaga met Love Game.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Wie heeft er nog zin om vanavond de intieme akoestische set van Aaron Blommaert in Aalst mee te maken? Dit wordt jouw laatste kans in Radio 2 Spits.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
10: Spits dus de oren en stuur Aaron als je een lied van hem hoort passeren.
12: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel is de betoging van leraren en leerlingen uit het Franstalig onderwijs uit de hand gelopen. Een aantal betogers is binnengedrongen in het parlement van de Franse gemeenschap en gooide een rookbommetje waardoor het brandalarm afging. Het debat over de hervormingen kon wel starten en op de betoging zelf, die ook al wat rumoerig verliep, waren enkele duizenden deelnemers in totaal aanwezig. Deze lerares Nederlands vertelt waarom ze meedeed.
13: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Want mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
12: De familie van de jongen van 15 die omkwam bij het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het gaat om een klacht tegen onbekenden. De familie zit met veel vragen, zeker nadat er getuigenissen binnenkwamen over het roekeloze rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt advocaat Sven Marie.
14: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood, hoe komt het dat hij is gestorven en zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
12: Het Hongaarse gerecht vervolgt niet langer de burgemeester van Budapest, die vorig jaar een Pride-optocht voor de Holibi-gemeenschap had toegelaten, ook al was die Pride eigenlijk verboden door de regering van de toenmalige premier Orbán. Het Hongaarse parket laat de klacht vallen op basis van de Europese wetgeving en de nieuwe premier van Hongarije heeft ook al laten weten dat de Pride van dit jaar ook zeker zal doorgaan op 27 juni. En op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar in Estland heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale nemen ze het zondag op tegen Italië of Spanje. Het wordt droger vanavond met temperaturen tot 14 graden vannacht. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Spits.
16: David van Oetegem.
10: We gaan er hier ook nog eens een goede lap op geven. Goedemiddag.

0: R.E.M. om mee te beginnen, Losing My Religion. Mona, die zit bovenop de files. En er zijn er best wel wat, heb ik de indruk, Mona.
1: Ja, toch? Helemaal gelijk.
0: Flinke boterham. Oef, succes als je erin staat.
1: Ja, want je verliest nog 20 minuten op de E17 richting Antwerpen. Dat komt door een eerder ongeval tussen Gent Centrum en Beervelde. Schuif je nog aan. Op de ring rond Gent door omrijders nu 15 minuten drukte richting Zeldzaten. Dat is tussen Vinderhouten en Evergem. En toch een half uur tussen Desteldonk en Zeldzaten-Oost. Richting Antwerpen. 1 uur filegolven vanaf Zandvliet. 1 half uur vanaf Sint-Job. En 1 uur en een kwartier vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 1 uur bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zo'n 3 kwartier bij tussen Antwerpen-West en Deurne. En op de R2 10 minuten in beide richtingen tussen Waaslandhaven-Noord en de A12. Op de E314 van Lummen naar het Leuven is net voor Halen de weg vrijgemaakt. Daar verlies je toch zo'n 35 minuten vanaf Lummen. Rond Brussel op de buitenring 1 uur bij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier tussen Ruisbroek en Machelen. Op andere plekken enkel kleine vertragingen. En dan hebben we nog steeds de betoging in het centrum van Brussel. De politie geeft de raad om nog even de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de RER Centrumtunnel die blijft afgesloten.
0: Ja, die betoging. Het is de moeite in Brussel vandaag. Ik kom elke dag naar Brussel met de trein, dus ik ben ook getuige geweest van de ravage aan het Centraal Station. Alle bushokjes stukgeslagen, lag vol glas daar, rokende vuilnisbakken. Op het midden van de weg een hele hoop fietsen die in brand gestoken waren. En die van mij staat daar ook vlakbij geparkeerd. Dus ik was al aan het zoeken tussen die wrakken.
1: Oh nee.
0: Waar ligt hij? Ja, en hij is pas hersteld.
1: Hij is pas hersteld, dat heb je gisteren vol trots verteld, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Maar gelukkig stond hij nog in het rek. Mijn chanske van de dag, zal ik het maar noemen.
1: Amai, nog niet.
0: En ik kon ook nog net wegrijden voor ze met het traangas en het waterkanon begonnen. Ja, het zijn leerlingen uit het Franstalig onderwijs die betogen. Daar is nog wel serieus wat opvoedingswerk aan, als je dat zo ziet.
1: Blijkbaar, dat is wel erg boos.
0: Ja, blijkbaar staat Burgerzin vandaag niet in het lessenrooster.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En waarom krijgen we hier plots al die berichtjes met Aaron in binnen? Hebben we misschien iets gedraaid daarnet van Aaron Blommaert? Ik denk het wel. Maar wie? Wie kan er nog op de valreep bij? Dat is Hilde Verkouteren uit Leden.
1: Super.
0: Wat zeg je?
1: Super.
0: Ik kon je even niet goed begrijpen.
1: Ah, excuseer.
0: Dat is niet
1: erg. Ja, ik ben er heel blij mee. Aalst is niet ver van mijn deur, dus ik kan misschien nog wel met de fiets gaan als het niet gaat regenen.
0: Ah, het start om 7 uur. Zou dat nog lukken?
1: Ja. Dat gaat zeker lukken. Voor Aaron maak ik graag tijd.
0: Ah, en je mag met 4 personen gaan. Wie neem je nog mee, Hilde?
1: Dat zal ik nog even moeten ronselen, denk ik dan.
0: Wel, bij deze, als er iemand Hilde Verkouteren uit Leden wil vergezellen, gelieve je aan te melden. We sturen
1: ja,
0: de gegevens
1: wel door. Ja, dan maar een berichtje naar mij.
0: Ja, waarom niet nog een blind date erbij, Hilde?
1: Oké, ja.
0: Geniet ervan.
1: Top, echt waar. Je maakt me heel blij mee.
0: Ah, met plezier.
1: Dankjewel.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Bovenop die allemaal beschermd zijn als monument en die destijds eind van de 19e eeuw opgericht zijn om landlopers op te vangen. Dus dat waren mensen die op de rand van de maatschappij leefden en die eigenlijk nergens terecht konden. Die konden dan daar allemaal samen terecht om ze zorgden voor zichzelf, ze onderhielden de boerderij. En het is ook zo dat zij een aparte leefgemeenschap waren samen met de cipiers. Er was een eigen hospitaal, de cipiers woonden op dat domein en ze hadden ook een aparte kapel. Het is wel meer een kerk, want het is vrij groot. Die ook eind 19e eeuw opgericht is met enkele bijzonderheden. Een unieke kapel eigenlijk. De meeste kerken bijvoorbeeld, die staan met het altaar gericht naar het oosten. Deze kapel staat met het altaar gericht naar het westen. En dat heeft men gedaan omdat dan als de landlopers uit de kerk weggingen, dat ze zo snel mogelijk terug in een slaappaviljoen waren, dat ze niet moesten rond de kapel gaan met de kans dat er sommigen zouden gaan lopen.
3: Mm.
2: Dus dat is een van de bijzonderheden. Ook is er geen enkele pilaar te vinden in die kerk. Dat is volledig open, zodanig dat de sapiers van op hun uitkijkposten iedereen goed in door kan houden. Dat geeft het ook een unieke setting.
3: Ja. Was u verbaasd dat Margriet Hermans voor die plek heeft gekozen?
2: Oh, ja, ze heeft me er nooit iets van gezegd. Maar het is wel, als je daar komt, je zult direct het unieke en het waardige van die kapel zien en van die omgeving. En dat is toch wel een beetje wat bij haar persoonlijkheid past. Zij was ook iemand uniek, iemand waardig. Zij heeft zich, zoals u in uw inleiding gezegd heeft, ook ingespannen voor de mensen die het wat minder hadden. Dat was ook een van haar kommernissen. En dat heeft wel een belangrijke link met die kapel. Dus het verbaast me niet dat ze ervoor verkozen heeft.
3: Het verbaast ook niet hoeveel zij teweeg brengt in Vlaanderen. Nu ook hoeveel luisteraars van Radio 2 zeker er met de familie meeleven. Hoe bereiden jullie zich voor op misschien wel een enorme toeloop naar die uitvaartplechtigheid?
2: Ja, we hebben deze namiddag een overleg gehad met de politie, met de begrafenisondernemer en met de organisatie van de dienst van volgende woensdag. Om alles wat in goede banen te leiden. We hebben allemaal wel wat huiswerk meegekregen wat we nog moeten klaarkrijgen tegen woensdag. Want het is natuurlijk niet iets wat je lang kunt voorbereiden. Er zijn wel meermaals grote evenementen op die zitten. Maar het is nu een beetje koffiedik kijken hoeveel mensen dat we daar mogen verwachten.
3: Mm-hmm. Hoeveel mensen kunnen daar binnen?
2: Ja, in de kapel zelf kunnen er 600 mensen zitten. Mm-hmm. Maar er worden buiten ook schermen opgesteld. Ja. Waar dan ook mensen met sympathie voor Margriet de dienst kunnen volgen.
3: Ja. Heeft daar ooit al eens een dienst plaatsgevonden op die plek?
2: Sporadisch gebeurt daar wel een dienst. Ja. Af en toe gebeurt dat is dat daar iemand voor kiest om ook in die kapel een dienst te laten doorgaan.
3: Oké, maar een bijzondere plek dus voor een bijzondere dame. Dank u wel, meneer de burgemeester, toch om even een toelichting te geven. Dank u wel.
2: Graag.

0: vanmiddag ook een rouwregister geopend in Oud-Turnhout in het dienstencentrum voor Margriet Hermans. Dit en dat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In dat rouwregister in Oud-Turnhout hebben de eerste mensen vanmiddag al geondertekend voor Margriet Hermans. De zangeres en mediapersoonlijkheid overleed gisteren aan kanker. En deze boodschappen wil de mensen nalaten voor de familie.
3: Ach Margriet, de rozen zullen blijven bloeien, ook al zien we jou niet meer. Maar je blijft diep in mijn hart.
4: Onze oprechte deelneming is sterk dan familie en dat we missen. Want ik ken Margriet, ik heb met mij samen gezeten in de gemeenteraad.
5: Ik heb geschreven, lieve Margriet, het is spijtig dat je zo vroeg vertrokken bent. Maar als je toch een ziekte had, is het beter dat je niet meer moet afzien.
2: Margriet woonde in Oud-Turnhout. Iedereen die wil kan dat rouwregister gaan ondertekenen nog in het lokaal dienstencentrum Eigenaard, nog 2 weken. Het kan ook online op de website van de gemeente. Aan de Desgain-lijn Antwerpen is gestart met de sloop van het grote stadsgebouw naast de ring. Vroeger was het een kantoorgebouw en de voorbije jaren werden er daklozen opgevangen. Maar nu wordt het dus afgebroken om plaats te maken voor een van de nieuwe ringparken, het Pomppark Zuid. Schepen Koen Kennis.
6: Het gaat inderdaad grondig veranderen, want hier komt tegen volgende zomer zou het volledig hef moeten zijn. Een park van toch wel 62.000 vierkante meter, waarvan we binnenkort deze zomer al een 18.000 vierkante meter gaan openstellen. En dan geleidelijk aan verder gaan afwerken, ook wanneer de grote werken rond de waterhuishouding van de wijk hierover afgerond zijn.
2: En naast de ring komt er ook een geluidsmuur van 900 meter om het lawaai te dempen. En in Antwerpen kan je nog tot en met zondag op tientallen plekken terecht voor het eerste Antwerp Fashion Festival. Verspreid over de binnenstad zijn er shows en kunstinstallaties. En heel wat etalages staan ook in het teken van mode. Zowel nieuwsgierigen als kenners hebben hun weg al gevonden.
7: Mijn moeder sprak er soms over de Antwerpse 6. En ik ben benieuwd om eens te zien.
8: Walter van Beirendonk bezocht een tentoonstelling van mij enkele jaren geleden. En vroeg mij dan naar prijzen van enkele werken. En op dat moment dacht ik, kijk, ik heb zo dringend nood aan een kostuum, maar ook een kostuum in kleur, dat ik gewoon aan Walter ga vragen, wat denk je daarvan? Moesten we gewoon tot een ruil kunnen komen?
2: En die ruil is er ook effectief gekomen. Van Walter van Beirendonk is er vanavond alvast een jubileumshow voor zijn 40-jarige carrière. Hij is een van de ontwerpers die Antwerpen als modestad mee op de kaart heeft gezet. Er blijven nog felle buien vallen, de wind kan ook krachtig waaien en het is zo'n 18 graden. Vannacht wordt het droog, maar morgen is er ook nog kans op een bui. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.

0: Shakira met een WK-lied, inderdaad. Maar in welk jaar was dat ook alweer? Mona.
1: Wacht, hè.
0: Waka waka.
1: 2010, denk ik. Okay. Ik gok op 2010.
0: Maar ja, de boomkop. Ja, hè? Je hebt gegoogeld net, hè?
1: Nee, ik heb niet gegoogeld.
0: Ja, ik heb je horen tikken.
1: Nee, het is echt niet waar. Ik heb niet gegoogeld.
0: Ah, prachtig.
1: Ik weet het nog, omdat dat ook ons girokamp was. En dan zongen ze altijd Mona, Mona. Want daar is zo ergens een klein stukje in.
0: Ja.
1: En zo weet ik het nog.
0: En dat was in Afrika dan, hè? Die World Cup.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt... Dat zou wel zeggen.
1: Dat was die World Cup met de Vuvuzela, hè? Dat was die.
0: Ja, in Zuid-Afrika inderdaad. Goed. Even naar de weg nu, want er staat ook van alles te gebeuren hier. Oei, wat is dat hier allemaal? Sorry hoor.
2: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Oké, Mona, go.
1: Op de ring rond Gent verlies je nog zo'n 20 minuten richting Zelzaten. Dat is tussen Vinderhouten en Evergem. 10 minuten tussen Melle en Destelbergen. En 1 uur tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Richting Antwerpen, 1 uur filegolven vanaf Zandvliet. Een half uur vanaf Sint-Job. 1 uur vanaf Herentals-West. En nog een half uur bij vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring zelf lange wachttijden. 1 uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland zo'n 3/4 bij tussen Antwerpen-West en Deurne. Rond Brussel op de buitenring 1 uur aanschuiven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Ruisbroek en Machelen. Op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel wel nog steeds hinder door die betoging. De politie raadt nog steeds aan om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring richting Koekelberg verlies je daardoor 3/4. Dat is vanaf het Zuidstation tot de Keizer Karelaan. En de Rijer Centrumtunnel die blijft dicht.
0: Oké, dankjewel.
5: Radio 2.
0: En dit zou ook een WK-lied kunnen zijn. Luister maar naar al die energie. Komt van Sam Horis.

0: koringsgarantie.
1: 1, 2, 3, raak!
0: Voilà, dankjewel. Ja, moeders, laten we het daar eens over hebben. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een burn-out of depressie dan vaders. Dat is ook nieuws vandaag, want dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. En hoe meer kinderen erbij komen, hoe groter de kans op mentale problemen bij de moeders. En ook de leeftijd van de kinderen speelt een rol. Hoe meer kinderen jonger dan 7, hoe groter de kans dat de mama's gaan lijden onder mentale problemen. Nu, ik zou het zelf niet weten. Ik heb geen kinderen en ik ben geen vrouw. Dus laat ik misschien even een moedie bijhalen. Dina Tersago, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hallo. Hey,
0: ja, wat is dat allemaal, dat onderzoek? Ik ga Dina er even bijhalen. Omdat je niet alleen moedie bent, maar je hebt ook bijna in een burn-out gezeten. Het was wel een beetje kantje boordje bij jou, hè? Toch?
2: Oh, dat is, ik wil het nu ook niet te fel uitdrukken, want ik wil ook mensen die echt in met een burn-out kampen, dat is best wel pittig. Ik wil wel zeggen dat ik daarmee mee geflirt heb. In de zin van, ik ben... ik heb echt wel, ook aan het begin van dit jaar, even gedacht van, ik was veel tegelijk aan het doen. Heel veel programma's, leuke dingen die ik heel graag doe. De podcast van de Moeties kwam erbij. Ik wil dat ook allemaal perfect doen en heel goed doen. En ik vond dat heel overweldigend allemaal. En ik heb dat nogal gehad in mijn leven dat ik de balans, dat de balans dan ook echt zoek is. Dat ik de balans tussen met mijn werk en mijn kinderen, dat ik dat extreem, extreem zwaar vind soms op bepaalde momenten. En dan voel ik mij ook schuldig. Want ik denk, één, wat ik doe, mijn werk doe ik super graag. Ik vind mijn carrière, ik vind dat top. Ik heb ook zo het gevoel van, ik als vrouw, ik moet nu bewijzen dat ik dat kan en dat ik dat mag doen. En ik moet dat met beide handen grijpen. Maar anderzijds heb ik ook altijd mama willen zijn en wil ik dat ook voor 100% goed doen. En het is de combinatie van die beide die super zwaar is. Het is ook bewezen dat wij nog altijd heel veel onbetaalde arbeid verrichten. Dus dat wij werken fulltime, maar daarnaast doen wij ook nog heel veel van de andere zorgen. We willen dat ook graag doen. We willen er ook zijn voor onze kinderen. Maar die combinatie is bijna, is moordend soms. Mm. Hè? Het is echt een heel zware planning die ik soms moet leggen. En dat ik soms denk van, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Want ik merk dan ook dat als ik het heel druk heb en ik doe mijn job, dan denk ik, ik moet daar voor 200% staan en dan kom ik thuis. En dan moeten mijn kinderen het met de restjes doen. Dan ben ik moe en kort en lastig. En dan denk ik, ja, dat verdienen die ook niet. Want ik ben niet mama geworden om die dan af te snauwen of om geen energie meer te hebben. En dat vind ik een hele moeilijke. Dat schuldgevoel dat ook constant opspeelt. En dan denk ik, ik zeg dat soms tegen mijn kinderen, zou mama niet beter gewoon wat meer thuis blijven? Mama werkt wel veel. En dan zeggen die, ja, maar jij doet dat graag. En dan denk ik, ja, ik doe dat graag. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, is het allemaal wel waard? En het is allemaal wel heel erg veel. En ik snap dat mama's daardoor... Ja, dat sommige mama's echt op het einde van hun Latijn zitten. Mm-hmm. Dat begrijp ik heel goed.
0: Ja, dus exact dat het onderzoek nu ook laat zien. Dat werk en kinderen combineren niet eenvoudig zijn voor een vrouw. Mm-hmm. Maar dan is de vraag, zijn de zorgtaken dan wel goed verdeeld? Kan je niet ook wat overlaten aan de man? Wat is het probleem?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje het eeuwige probleem. Want ik ga niet zeggen dat... Ik heb ook geen pasklare oplossing. Hè. Wij vrouwen pakken toch nog heel veel mental load en heel veel planning ook op ons, denk ik. Ik ga niet voor iedereen spreken, maar vooral voor ons. Mijn man is veel in het buitenland. En ik probeer iedereen te faciliteren. We hebben hier ook een kangeroewoning, dus mijn ouders wonen bij ons. Mm-hmm. Heel veel mensen zeggen, ah, leuk, handig, die kunnen helpen. Maar die zijn ondertussen wel 85. Hè. Die hebben ook wel wat zorgen nodig. Allee, ik kan die ook niet inschakelen fulltime als babysit. Dus ik vind... dat is heel, heel leuk, maar heel veel van de planning komt bij mij terecht. En we hebben hier dus zo'n agenda met alle mogelijke kleurtjes over wie wat moet doen. En als ik heel vroeg moet beginnen, dan vraag ik wel aan mijn man van, kun jij ze naar school brengen? Maar die planning wordt van week tot week gelegd. En ik ben wel de persoon die de planning maakt. En ik moet dan kijken bijvoorbeeld, ja, mijn oudste zoon komt nu al met de fiets naar huis, dat is gemakkelijk. Maar mijn jongste zoon, als ik hier niet ben, komt hij met de bus naar huis. Ik laat die ook heel vaak warm eten op school, om het haalbaar te houden. Het lukt mij vaak niet om te koken
0: als ik het zo allemaal hoor. Maar, en ik zie Sabine hier ook. Ik zie Sabine ook knikken.
3: Soms is er ook geen man. En dan, er zijn veel alleenstaande moeders. Ja, dus dan valt er niks te verdelen. Ja. Dan is het doseren.
2: Mm-hmm. Ja, maar dat is het. Ze vragen dan aan mij. Ik vroeg mij ook af van wat is nu eigenlijk de oplossing? Want ik wil ook niet dagen zagen. Hè. Pas op, hè. Ik wil ook ik ben een werkende mama. Ik doe dat graag. Maar het is doseren. Ik merkte bijvoorbeeld aan het begin van het jaar had ik het echt moeilijk. Was ik echt aan het struggelen met de combinatie. En ik heb echt alles wat overbodig was geskipt. Ik heb echt naar een vrienden waar we lang wilden mee gaan eten. In tranen gebeld van, ik kan niet meer, ik ben moe, ik ben op, het gaat niet lukken. En die waren wel, die was, want ik heb hier net het sms'je nog opgezocht, omdat ik dacht, ja, dat deed mij toen wel heel veel deugd, dat ik daar begrip voor kreeg. Die had mij toen ook gestuurd van, lievertje, je hoeft je geen seconde slecht te voelen. I know the feeling, als er nu iemand is die dit begrijpt, ben ik het wel, het is ook een mama. Echt niet slecht voelen, vooral goed voor jezelf zorgen en elk moment dat je niet werkt, voor jezelf pakken. Love you.
0: Oh,
2: en
0: toen dacht ik.
2: Ja. En dan denk ik, ja, mijn vrienden, als je mama bent, versta je dat gelukkig wel, dan weet je dat wel. Maar het komt er dan echt op aan bij mij, op momenten dat het heel druk is, om te skippen, om dingen die er niet toe doen, mag ik eigenlijk niet zeggen, want dat is eigenlijk je sociaal leven dat eronder leidt. Maar heel veel dingen worden dan geskipt, geannuleerd. Ik probeer dan in bed te kruipen samen met de kinderen, te slapen, gewoon om te zorgen dat ik het bolgewerkt krijg. Ja.
0: Niet gemakkelijk om mama te zijn zo. Maar de conclusie, denk ik, is doseren.
3: Absoluut.
2: Ja, als dat nog mogelijk is natuurlijk. Hè. Ja.
3: Je hebt altijd de keuze.
0: Goeie raad van mama Sabine hier ook nog. Dina Terzago, dank je wel in ieder geval en succes met het huishouden.
2: Dank je wel, graag gedaan.
0: Ja, Sabine, dat weer, daar moeten we toch ook iets over zeggen.
3: Ja, maar het is een beetje van
0: doseren.
3: Alles. Het is een beetje van alles. En dan, ja, sommige regio's weinig of niks. En dan andere regio's alles. Dus af en toe een hevige bui. Ja, ze trekken nog over het land op dit moment. Daar zitten nog een paar stevige plensbuien bij. Soms hevig, soms onweerachtig. Nu in het westen van het land en al redelijk snel ook in het centrum gaat het in de loop van de avond wel zo goed als droog worden. Maar vooral in het oosten kunnen we dus nog wel een aantal uren die buien krijg je, al dan niet met gedonder. En dan vannacht wordt het helemaal droog, met een paar opklaringen, toch ook wel vaak bewolkt weer. En dan krijgen we minimaal tussen 8 en 14 graden liever. En die wind die gaat in het begin van de nacht nog wel stevig waaien, maar die gaat luwen. En dan morgen opnieuw wat aantrekken, mogelijk rukwinden tot 55 kilometer per uur. Met hier en daar een bui, een paar buien, een pak minder dan vandaag. Heel lokaal misschien met een donderslag, maar dat zal niet zo zijn als vandaag eigenlijk, dus toch een pak rustiger. En dan temperaturen tot 18 of 19 graden. Zaterdag, in de loop van de dag, verwachten we opnieuw regen en buien. Dus in het begin van de dag nog wel wat opklaringen en droog, maar later, na de middag, alweer regen, buien of een donderslag. Zondag is de mooiere dag van het weekend. In de loop van de namiddag komt de zon er wat meer door, bredere opklaringen bij 18 graden. En begin volgende week nog altijd wel dat wisselvallige, vooral maandag namiddag regen en buien, wel zachter, tot 22 graden. Dinsdag even wat koeler en dan woensdag, donderdag opnieuw zachter, 20 graden of zelfs iets meer. En nog een lokale bui.
0: Oké. Hoe meer kinderen je hebt, hoe makkelijker je als moeder in een burn-out terechtkomt. Nieuw onderzoek. Christophe uit Borgloon wil daar nog even op reageren. Hij stuurt via de Radio 2-app. Zijn dat eigenlijk geen dingen waar je aan moet denken voor je ouder wil worden? Ja?
3: Ja.
0: Ja.

Sarah uit de Pinte, die denkt dat veel jonge moeders tegenwoordig te veel tegelijk willen en een succesvolle carrière en een wereldreis kunnen maken en nog eens de kinderen daarbij. Je moet keuzes maken, zegt ze. Of doseren, zoals Sabine en Dina daarnet tot de conclusie kwamen. En Wendy uit Herk de Stad die reageert hier ook nog even. Ze zegt, mochten mensen op voorhand weten waar ze aan begonnen met kinderen, dan zou er niet veel meer gemaakt worden. Dat bedenk ik van Wendy. En dit is The Riddle nog voor het nieuws van 5 uur in Radio 2 Spits. Van Nick Kershaw.

0: Hij heeft twee sterke armen, zingt Nick Kershaw. Dat zal misschien niet voor die kinderen zijn. Straks nog veel meer muziek hier in Radio 2 Spits.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Straks krijgen we bezoek van de Bjorn Soenens van de UK. Hij is al jarenlang onze vinger aan de pols in Engeland voor VRT Nieuws. En hij gaat met pensioen morgen. Ik heb het over Ivan Olivier straks in de Radio 2 Spits.
8: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De sfeer in Brussel is nog gespannen na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En de jonge rollen duivels van de U17 plaatsen zich voor de allereerste keer voor de finale van een EK. De politie heeft opnieuw traangas gebruikt tegen enkele betogers die protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in Brussel. Het waterkanon zou ook opnieuw onderweg zijn. Honderden betogers willen niet vertrekken, de rest is wel al op weg naar huis. In totaal hebben duizenden leraren en leerkrachten en ook leerlingen tegen de hervormingen geprotesteerd. Zo zullen leerkrachten 2 uur per week extra moeten werken voor hetzelfde loon. Trui Demaree geeft ons een overzicht van het protest van vandaag.
9: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
10: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
9: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
11: Ons onderwijs, die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
9: Intussen is de grote massa weg, maar de rust is nog niet terug.
8: De voorzitter van de Franstalige Liberalen van MR, Georges-Louis Boucher, noemt de schade die de betogers vandaag hebben aangericht in het centrum van Brussel onaanvaardbaar. Hij zegt dat hij begrijpt dat leraren kwaad zijn door de hervormingen en besparingen, maar dat ze moeten stoppen met foute informatie te verspreiden en leerlingen op te hitsen. De familie van de jongen van 15 die omkwam bij het dodelijke busongeval in Buggenhout gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het gaat om een klacht tegen onbekenden. De familie zit met veel vragen, zeker nadat er getuigenissen binnenkwamen over het roekeloze rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt advocaat Sven Marie.
12: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is: onze zoon is dood. Hoe komt het dat hij is gestorven? En zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
8: De Vereniging van Belgische Cardiologen hoopt dat het afslankmedicijn Wegovy toch terugbetaald wordt voor bepaalde risicopatiënten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke besliste gisteren om Wegovy niet terug te betalen, onder meer omdat het de overheid te veel zou kosten.
0: Meer dan 1 op de 6 Belgen heeft zwaar overgewicht en dus grote gezondheidsrisico's. En cardiologen hopen dat er nog een uitzondering komt voor sommige hartpatiënten. Dat zegt cardioloog Rick Willems van het UZ Leuven.
13: Wij willen toch terugbetaling voor mensen met morbide obesitas. Dus dat zijn mensen met een heel belangrijk overgewicht, met een BMI boven de 35, die al hart- en vaatproblemen gehad hebben, zoals een hartinfarct of een beroerte, omdat daar toch duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat het risico op nieuwe problemen of zelfs het risico op overlijden verkleint.
0: In Oud Turnhout in de Antwerpse Kempen hebben verschillende mensen al een boodschap geschreven in het rouwregister naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans. De zangeres en mediapersoonlijkheid overleed gisteren aan kanker. Margriet was in haar Oud Turnhout ook erg geliefd.
14: Ik heb geschreven, lieve Margriet, het is spijtig dat je zo vroeg vertrokken bent, maar als je toch een ziekte had, is het beter dat je niet meer moet afzien.
15: Ik heb neergepind. Ach, Margriet, de rozen zullen blijven bloeien. Ook al zien we jou niet meer. Maar je blijft diep in mijn hart.
0: Je kan nog 2 weken lang iets in het rouwregister schrijven. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar in Estland heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale nemen ze het zondag op tegen Italië of Spanje. En op het WK 3-3 basketbal in Polen mag België toch nog naar de barrages. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste 3 wedstrijden, maar won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. Dat is voldoende voor de 3e plek in de groep en een plaats dus in de baragewedstrijden om toch nog door te mogen. Het wordt droger vanavond met temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag eerst droog, in de namiddag dan opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele mooie opklaringen. Dan halen we 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar is al de hele dag geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Zo moeten leerkrachten daar vanaf volgend schooljaar 2 uur extra werken voor hetzelfde loon. Enkele betogers richten ook vernielingen aan en er zijn nog altijd honderden betogers aanwezig. Een laatste stand van zaken, ook in de app van 14 Nieuws.
16: Radio 2 Spits.
17: David van Oetegem.
7: Ja, betogen tegen besparingen. Radio 2. Maar de bushokjes worden niet gespaard in Brussel. Van 14 Nieuws blijft het volgen. Mona volgt de files. Je krijgt straks ook nog een update. Maar eerst de Pointer Sisters. I'm so excited. Goedemiddag.

0: Wist jij, Mona, dat vogels ook masturberen?
1: Oei, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Ja, ik ook niet, maar blijkbaar is dat wel eens voorkomend.
1: Ja, maar, en als schuren tegen een boom dan, of...
0: Ja, tegen voorwerpen en dat soort dingen. Maar lang is gedacht dat vogels dat alleen doen wanneer ze gestrest waren. Maar er is nu een nieuw onderzoek. Ik ga er straks wat meer over vertellen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Of denk je van nee, liever...
1: Jawel, ik wil het heel graag horen.
0: Ah ja, oké, goed. Ja, doe dan eerst de files en dan vertel ik het.
1: Ja, richting Antwerpen 1 uur filegolven en dat vanaf Zandvliet. 1,5 uur bij vanaf Sint-Job. 1 uur vanaf Herentals-West. Hetzelfde vanaf Kruijbeke en toch nog 40 minuten bij vanaf Melzelen. Ook rond Antwerpen, dus op de Antwerpse ring, 1 uur bij richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland te druk. 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel, op de buitenring, meer dan 1 uur filegolven. Dat is tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de ring rond Gent richting Zeldhaten verlies je nog 20 minuten tussen Desteldonk en Zeldhaten-Oost. Op andere plekken kleine vertragingen. En in het centrum van Brussel nog steeds hinder door die betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring richting Koekelberg verlies je daardoor 35 minuten. Dat is vanaf het Zuidstation tot de Keizer Karelaan. En de Rijcentrumtunnel die blijft dicht.
0: Ja, vogeleigenaars zullen dat gedrag misschien wel herkennen. Dan wrijven vogels zichzelf vrij krachtig tegen hun zitplaats bijvoorbeeld. Of tegen een tak. Of vrouwtjes tillen hun staart op en leunen dan tegen geschikte voorwerpen. En dat werd altijd gezien als een soort van reactie, negatieve reactie op gevangenschap. Tegen stress en dat soort dingen. En ja, in zulke gevallen wordt dan de kooi weggehaald, bijvoorbeeld. Of allee, er werd dan aangeraden van je moet er maatregelen. Nu heeft nieuw Brits onderzoek uitgewezen. Er is een eigen groot onderzoek dat is gebeurd bij vogeleigenaars en liefhebbers.
1: Dat je daar dus eigenlijk gewoon een partner bij moet zetten.
0: Dat ze dat eigenlijk gewoon doen, ook voor hun plezier.
1: Ah ja.
0: En voornamelijk vogels in het wild dan ook, ja... Dus dat het heel normaal is voor een breed scala aan vogelsoorten. Waaronder bijvoorbeeld papegaaien, eenden en kalkoenen en kippen.
1: Ah ja, kippen ook. Ja, ja.
0: Ja. En het komt dus vaker voor bij vogels in het wild dan bij vogels die door mensen gehouden worden, zeggen de onderzoekers. Mannen zijn oververtegenwoordigd. Masturbatie betreft bij vogels. Maar was dat hier een interessant weetje?
1: Jawel, dat is een zeer interessant weetje. Ja. Ik ga dat vanavond vertellen tegen mijn lief dat een vogelspotter is. En die gaat dat super interessant vinden.
0: Maar die weet dat misschien al, dat een spotter is. Ja. Die zal dat wel eens
1: ik
0: gezien
1: weet niet
0: hebben.
1: Of hij dat al gespotten heeft.
0: Het staat vandaag in de krant The Guardian. Groot Brits onderzoek naar masturbatie bij vogels. Zo wel interessant. Goed. Laten we deze hotshot nog eens horen anders.

0: is gewoon normaal en gezond gedrag, laten de Britse onderzoekers nog weten. En over Groot-Brittannië gesproken? Straks Ivan Olof hier bij ons.
1: One Tree Hill fans, opgelet. Want Gavin DeGraw komt terug naar België. Gavin DeGraw, live op donderdag 8 oktober in La Madeleine in Brussel. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
2: Hallo, beste katten en honden.
3: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
2: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
3: Ze zal het wel doorkrijgen.
2: Tot binnenkort.
4: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
8: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
7: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
7: Ah, in de regio?
8: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
7: Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
4: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik probeer precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Radio 2.

0: Ah, Ivan had het direct gehoord, hè? Mumford & Sons.
1: Ja.
0: Londen, hè? Het Londense accent, ja, beste luisteraar. Ben je ook zo'n fan van Mumford & Sons?
1: Ja, sommige nummers vind ik heel goed. Maar na een tijdje gaat die banjo wel op mijn zenuwen werken.
0: Ze komen naar Werchter ook als, ja, als je je zenuwen nog eens wilt testen. Ja. Maar Ivan, ik denk dat jij... Ja, van alles wat in Engeland zich afspeelt, fanband.
1: Niet van voetbal, daar weet ik dus niks van. Mm-hmm. Maar de rest wel. Ja, ik probeer toch zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van wat er daar reilt en zeilt. Maar dingen over sport moet je me niet vragen. Nee.
0: Altijd jij die daar staat voor het journaal wanneer er iets gebeurt. Maar nu ben je zelf ook een beetje nieuws.
1: Ja, want blijkbaar, hè?
0: Je gaat morgen met pensioen.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: ja.
0: De gentleman van de VRT Nieuwsredactie.
1: Dat is wel te veel eer, denk ik. Er zijn nog wel gentlemen. Sorry, op de nieuwsredactie, hoor.
0: Ja. Hoe voel je je daarbij?
1: Vreemd. Ik had eigenlijk best nog een paar jaar willen doorgaan. Mm. Maar goed, ja, het is... Ik mag niet klagen, hè. Dit is een fantastische werkomgeving. Ik heb heel goede collega's gehad. Nog altijd nog één dag, trouwens. En ik heb bijna 40 jaar de dingen kunnen doen die ik graag doe.
0: Mm.
1: Dus... Ik heb geen recht om te klagen.
0: Ja, ruim 28 jaar heb jij het UK gevolgd.
1: Ja, sinds 1998. En dat begon met het vredesproces in Noord-Ierland. Veel jonge mensen weten niet dat er... 28 jaar geleden, dat er toen geweld was in Noord-Ierland. Er waren bomaanslagen. Er werden mensen doodgeschoten omdat ze katholiek of protestant waren. In 1998 is daar verandering in gekomen. Is er een vredesproces ingezet. En dat waren ook meteen mijn eerste buitenlandse opdrachten.
0: Ja, heb jij het Verenigd Koninkrijk zien veranderen in de loop van der jaren? Waarschijnlijk wel. En hoe dan?
1: Ja, vooral Noord-Ierland natuurlijk. En toen ik eerst in Noord-Ierland kwam, dat was grijs, grauw. Mensen waren bang voor bomaanslagen, voor schietpartijen. En nu is Belfast, ja, dat is een heel populaire toeristische bestemming geworden.
0: Ja.
1: Wie had dat ooit durven denken al die jaren geleden?
0: Mm.
1: En natuurlijk ook in Engeland zelf, de Brexit, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat heeft echt wel heel veel veranderd in dat land.
0: Ja. Ja. Hoe is dat veranderd? Als je nu in Londen komt, is het helemaal anders.
1: Ja, maar Londen is natuurlijk wel een verhaal apart. Londen is niet de rest van het Verenigd Koninkrijk. Londen is nog altijd een hippe stad, nog altijd een dynamische stad. Maar ga je meer naar het noorden, naar Noord-Engeland, naar Midden-Engeland ook, dan zie je daar toch wel heel veel armoede, heel veel miserie.
0: Mm-hmm.
1: Behalve dan in een stad als Manchester of Liverpool. Ja. Dat zijn grote steden die het heel goed doen. Ja. Maar ga je naar die oude industriegebieden, dan... Ja, dat is toch wel een heel ander verhaal.
0: Ja, ik zag vanmiddag ook nog een verslag van jou in het VRT-journaal. En dat ging over de politie van Hampshire in Engeland.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: zich heeft geëxcuseerd voor de dood van een blanke 18-jarige jongen.
1: Mm-hmm.
0: Die ze in de boeien hadden geslagen terwijl die eigenlijk aan het doodbloeden was. Na een steekpartij. Waarvan ze dachten dat hij de dader was, omdat hij blank was. Ze dachten van, dat is de blanke, dat zal wel de dader zijn. Een soort vorm van omgekeerd racisme dat zich daar heeft afgespeeld. Ook
1: en dat
0: eigenaardig.
1: En dat is nu wat de politie verweten wordt, dat ze ervan uitging dat het slachtoffer de dader was. En uiterst rechtse partijen in het Verenigd Koninkrijk proberen daar nu gebruik van te maken om te zeggen van, we hebben het altijd gezegd, er is hier sprake van omgekeerd racisme. Die buitenlanders hebben meer te zeggen in dit land dan wij.
0: Ja, er zijn er ook grote protesten geweest en zo.
1: Die met geweld ook. Ja, in Southampton waren er rellen eergisteravond.
0: Ja.
1: Die zijn nu wat gekalmeerd, al weet je nooit wat het weekend zal brengen natuurlijk.
0: Ja, er beweegt wel wat. Ga je morgen ook nog iets maken, Ivan? Of wordt het
1: graag? Ik zou graag nog iets maken, tot de laatste snik.
0: Maar dat gaan ze jou toch niet aandoen op je laatste dag.
1: Waarom niet? Ik ben vragende partij om nog iets te maken morgen.
0: Een verslag van jouw afscheidsfeest misschien. Wie weet wat er boven jouw hoofd nog hangt morgen, Ivan. Maar dat die ringtone van de Big Ben blijft wel op je telefoon staan. Want,
1: die blijft voorlopig wel op mijn telefoon staan, ja.
0: Oké, dankjewel Ivan voor je jarenlange dienst.
1: Jullie zijn bedankt.
0: Het gaat je goed.
1: Dankjewel. Dank. Radio 2.
2: Tot tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Margit Hermans, niets houdt me tegen. De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen heeft vanmiddag een rouwregister geopend voor Margit Hermans. Hoorde je daarnet al in ons radionieuws ook. Oud-Turnhout was de thuisgemeente van Margriet. Je moet daarvoor in het dienstencentrum zijn, maar ook online kan je steun betuigen. Of een mooie herinnering aan Margriet delen, misschien op het Radio 2-kanaal via VRT Max, kan ook. En nu zaterdag kan je op Radio 2 om 10 uur luisteren naar De Zoete Inval voor Margriet. Een terugblik op de mooiste momenten van Margriet Hermans.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. De grote olievervuiling van 2 maanden geleden in de Antwerpse haven is veroorzaakt door een gat in de romp van een schip. Dat gat was waarschijnlijk ontstaan in een andere haven. Dat blijkt uit onderzoek van de Oost-Vlaamse ondernemingsrechtbank. Het olielek veroorzaakte heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer en schade aan het milieu. Het gat in de romp zou boven de waterlijn hebben gezeten, maar door het schip te laden in Antwerpen kwam het onder water. En het incident kostte de Antwerpse haven miljoenen. Basisschool Sint-Lutgardus uit Schelle heeft haar leerlingen laten weten dat ze geen beroep meer zullen doen op busmaatschappij Tros Beijaard. Die was betrokken bij het dodelijke ongeval in Buggenhout. De school deed er geen dagelijks beroep op, alleen voor schooluitstappen. Maar dat zal ze dus niet meer doen omwille van de veiligheid en het comfort voor hun leerlingen, zegt de school. Aan de Desgainlei in Antwerpen is gestart met de sloop van het grote stadsgebouw naast de ring. Vroeger was het een kantoorgebouw en de voorbije jaren werden er daklozen opgevangen. Maar nu wordt het dus afgebroken om plaats te maken voor een van de nieuwe ringparken, het Pompark Zuid. Schepenkoen Kennis.
3: Het gaat inderdaad grondig veranderen, want hier komt tegen volgende zomer zou het volledig hef moeten zijn. Een park van toch wel 62.000 vierkante meter, waarvan we binnenkort deze zomer al een 18.000 vierkante meter gaan openstellen. En dan geleidelijk aan verder gaan afwerken, ook wanneer de grote werken rond de waterhuishouding van de wijk hierover afgerond zijn.
2: Naast de ring komt er ook een geluidsmuur van 900 meter om het lawaai te dempen. En in Merksplas bekijkt het gemeentebestuur waar er extra parkeerruimte kan voorzien worden voor het afscheid van zangeres Margriet Hermans volgende week in de kapel van de landloperskolonie.

0: De vaste parkeerterreinen op de site worden voorbehouden voor de genodigden. Maar er zijn nog andere parkeerplaatsen in de buurt, zegt burgemeester Frank Willekrijks.
1: Voor de andere mensen die uit sympathie daar naartoe komen, zijn er al parkings voorzien aan de strafinrichting, maar ook aan de plantentuin. We moeten nu nog eventjes zien of er ook weides beschikbaar zijn, want natuurlijk, die zijn in bewind door landbouwers. Maar we zijn aan het aftoetsen waar dat we eventueel nog een plaats bij kunnen vinden.
0: De organisatie zal parkeerstewards inzetten en de politie voorziet ook extra mensen om het verkeer vlot te doen verlopen. Er zullen geen straten afgesloten worden. Sinds vanmiddag ligt er ook een rouwregister in het lokaal dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout. Dat is de gemeente waar Margriet Hermans woonde. In de loop van de avond wordt het overal droog en dat blijft ook vannacht zo. Het wordt 12 graden, morgen opnieuw zwaar bewolkt en er kan nog een bui vallen bij 17 graden. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2 Spits.
3: David van Oetegem.
4: Met straks ook weer nieuws om zelf te raden.
3: VRT Radio 2.
4: Maar hier is nog Pink onder meer. Never Gonna Not Dance Again. If so-

0: Zo, een van die nummers waar ik niet te vroeg durf op te komen. Pink. Ze vraagt expliciet om tot het einde gedraaid te worden. Dus ik wil dat eerbiedigen. Mona, de files tot aan het gaatje ook graag.
1: Ja, het is nog steeds stevig, hè? Richting Antwerpen. Bijna 1 uur filegolven vanaf Zandvliet. 15 minuten bij vanaf Sint-Job. Vanaf Herentals-West 1 uur aanschuiven. Ter hoogte van Ranst is links dicht door een ongeval. Maakt daar een reddingstrook. Op de E17 naar Antwerpen schuif je eerst 15 minuten aan in Gentbrugge. Verderop vanaf Kruijbeke nog zo'n 50 minuten filegolven. En op de E34 een half uur bij vanaf Melzelen. Op de Antwerpse ring verlies je 45 minuten richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring anderhalf uur bij tussen Wezenbeek en Zellik. Komt door een omgevallen boom rechts. Op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op andere plekken kleine vertragingen. Nog steeds wat hinder in het centrum van Brussel door die betoging. De politie geeft nog even de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring verlies je nu in beide richtingen 20 minuten. Dat is tussen het IJzerplein en Louisa. En de Rijcentrumtunnel die blijft afgesloten.
2: Amai, dat zijn veel sloten.
3: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
4: Nu, op VRT Max.
5: Als de muren konden praten.
4: Een podcast van Radio 2.
6: Ik ga u eerst een kus geven. Hey. Hallo.
4: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
7: Ik heb altijd geleefd. Sky is the limit, hè.
4: Maureen van Herbergen en Sieg.
8: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
4: Jelle Kleijmans.
9: Ik heb 2 douches naast elkaar.
10: Je woont alleen.
9: Ja, ik weet.
4: Tanja Dexters.
11: Hier is altijd een hele chille sfeer.
4: En Peter van den Bent.
12: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
4: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
13: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
14: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
15: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
17: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
18: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
17: En helemaal op maat.
18: Zeker, tot in de details.
19: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
20: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
21: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
22: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
23: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.

0: toch ook wel een beetje lachen met de reacties op de betoging die vanmiddag plaatsvond in Brussel. Het is nogal hard aan toegegaan. En Steve die schrijft hier, geld voor school is er niet, maar voor vuurwerk wel. Ja, het is overal nieuws vandaag. Maar we gaan toch ander nieuws raden.
1: Okay.
0: Wie wil meedoen? Neemt het op tegen Mona van het verkeer. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in de uitzending terecht. Nieuws aan de hand van twee reacties. Goedenavond, met wie?
2: Met Annemie uit Opbuurs.
0: Annemie, je was zo snel. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, maar ik weet niet dat het vandaag gaat lukken.
0: Is het al ooit eens gelukt?
2: Over 14 dagen, dinsdag, heb ik het gewonnen. Van de eerste keer dat ik meegedaan heb.
1: Ja, ik herinner het mij.
2: Het ging wachten.
1: Ja.
0: Dat heeft pijn gedaan, hè, Mona?
1: Ja, dat heeft pijn gedaan.
0: Daarom weet ze nog zo goed.
2: Van Giverhofstadt.
0: Over Giverhofstadt, die door het rood is gereden en geen boete heeft gekregen. Ja, okay.
1: Klopt.
0: Goed, je bent voor het geluk geboren, Annemie, dus dat gaat vandaag even vlotjes gaan, ik weet het zeker.
2: Proberen, hè.
0: Daar gaan we. Met een eerste reactie van Kay Stof. En Kay Stof schrijft het volgende. Wel opgelost. Neem hun geld in plaats van dat van ons. Wiens geld moeten we nemen om alle problemen op te lossen?
1: Oei, maar dat past ook zo wel bij elk nieuws vandaag. Wacht. Hun geld.
0: Ja.
2: Gaat het over de medicatie van den Broek ergens?
0: Nee. Ik ga nog een reactie geven van Luc Rommens. En Luc schrijft... En het gat in de begroting is opgelost. Ja, met al dat geld.
1: Dus iemand is super rijk.
0: Ja, wie is super rijk? Welke nieuwe gegevens zijn daarover?
1: Oei.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ja.
0: We
2: weten het alle twee niet precies, hè?
1: Nee, ik ga echt moeten beginnen gokken.
0: Marnik zegt, misschien zou het beter zijn dat we hen België laten besturen. Ze kunnen blijkbaar beter met geld omgaan.
1: Hen?
0: Ja.
1: Het is een groep mensen.
0: Een groep mensen. Hou het maar algemeen, hoor.
1: Het zijn de...
0: Wie zijn ze dan?
1: Het zijn de...
0: Kom aan, Annemie.
2: Ja, ik zit een beetje vast.
0: Ja, Mona ook.
1: Ja.
0: Niks aan te doen. Ik ga het zeggen, het zijn de miljonairs.
1: Oei, ja, dat miljonairs is wel heel algemeen.
0: In België. Ja, voor het eerst in 4 jaar is het aantal miljonairs in België gestegen.
1: Oei.
0: Blijkt uit...
2: Dat heb ik niet gehoord of gelezen.
0: Nee, hè. Maar toch is het nieuws vandaag.
1: Oké.
0: Er is een nieuw jaarlijks wereldwijd vermogensrapport uitgebracht... En daaruit blijkt dat België 146.000 miljonairs bezit, die samen goed zijn voor een vermogen van 333 miljard euro.
2: Dus... Ola, daar ben ik niet bij.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik ook niet, jammer genoeg.
0: Mona ook niet.
1: Nee.
0: Ja, en binnen die groep van 146.000 zit er een groep ultrarijken met een vermogen van boven de 30 miljoen dollar. Ja, het is een wereldwijd rapport, dus het wordt allemaal in dollar gerekend. Maar dus boven de 25 miljoen euro is dat omgerekend. 618 ultrarijken. En zowel het aantal miljonairs als hun totale rijkdom groeide in België sneller dan het Europees gemiddelde. Maar dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de verschillen in beursprestaties, want ze nemen dus het belegbaar vermogen in de rekening. Dus niet de eigen woning of zo. Maar,
1: dus er zal nog meer zijn.
0: Wat bedoel je?
1: Ah, wel, hun eigen woningen en zo moeten daar allemaal bijgerekend worden.
0: Ja, als je dat dan nog eens meetelt, dan zijn ze nog rijker. Maar goed,
1: dat zou wel veel problemen oplossen, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat zou het niet zoveel zijn, waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik dus ook, hè.
0: Dat denk ik ook. Oké, goed.
1: Al die chique handtassen die heel veel geld kosten.
0: Dat was het nieuws, maar het...
1: Nee, Annemie en ik wisten het niet. Annemie, volgende keer beter, hè.
2: Ja, maar nu gaat David waarschijnlijk een maandje in verlof hebben gehoord.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, ik moet mijn miljoenen opdoen, hè. Dus ja, goed. Annemie, dankjewel om mee te spelen. Fijne avond nog, hè.
1: Dag.

0: Gert Spardoel, ik neem je mee. Acteur Jeroen van Dijk heeft het niet zo voor drilboren. Vooral niet wanneer die hem 's ochtends vroeg wakker maken. Er is een werf in zijn straat. Ik kan ervan meespreken. Bij mij zijn ze ook bezig om nieuwe kabels te leggen. En die werkmannen die starten heel vroeg. Jeroen vertelt in De Mens Erger, je podcast van Win-Win, wat dat met hem doet, zo'n drilboor in de straat. Je wordt daar gek van. Maar mocht hij nu zelf zijn brood daarmee moeten verdienen, wat dan, Jeroen? Ja, wat dan?
1: Mocht ik bouwvakker zijn?
2: Dat zou je weigeren.
1: Oh, dan is het stil in de camionet tot 7 uur. Deurtje open, deurtje dicht. Richting mijn werfje.
0: Ja, dat zou wel, dat zou wel. Enfin, als je wil weten waarom bouwvakkers zo vroeg in de ochtend beginnen en waarom ze niet standaard met het stille werk kunnen starten en pas later de drillboor bovenhalen bijvoorbeeld, dan moet je luisteren naar de podcast Mens Erger Je Niet. Vanaf nu gratis te downloaden, nieuwe aflevering. Op

0: De B-52's met Love Shack om Radio 2 Spits mee te eindigen. Morgen is het alweer vrijdag, dan gaan we het weekend weer inluiden met een special guest. Maar eerst onder meer nog Radio 2 Olala komt vanavond vanuit Aalst. Van bij de intieme akoestische set van Aaron Blommaert kan je even meegenieten ook nog. Tot morgen!
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het gewoon een stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
3: Kom langs bij Belisol Antwerpen, Geel, Turnhout of Mechelen en kies voor kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze adviseurs nemen graag de tijd om uw project en wensen te leren kennen. Bovendien geniet u nu van schitterende voordelen op nieuwe ramen en deuren. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
2: Altijd zeker.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei al dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En die draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: We zitten in Olst, de oorsprong van Aaron Blommaert. En die unieke intieme avond beleef jij mee, waar je ook bent. Straks na 6 uur, na het nieuws.
10: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
11: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Frankrijk is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om een meisje van 11 dat al een week vermist is. En verschillende mensen zijn al iets gaan schrijven in het rouwregister in Oud-Turnhout voor Margriet Hermans. In Frankrijk is een lichaam gevonden in de omgeving waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Dat melden verschillende Franse media. Onderzoek moet duidelijk maken of het ook echt om het meisje gaat, vertelt correspondent Frank Renaud.
12: Het lichaam werd volgens Franse media gevonden op zo'n 15 kilometer ten zuidoosten van de plek waar de 11-jarige Liana bijna een week geleden verdween. Volgens bronnen bij politie en justitie lag het gevonden stoffelijk overschot in een graanloods, waar eerder ook al naar het meisje werd gezocht. Vanuit Parijs zijn speciale onderzoekers naar Zuid-Frankrijk gestuurd om het lichaam te identificeren. Ook de ouders van Liana zijn geïnformeerd over de vondst. De Franse justitie zegt vanavond meer details bekend te zullen maken. Afgelopen week werd er ook al meer informatie gegeven over de hoofdverdachte. Dat is de 41-jarige man bij wie Liana vorige week vrijdag in de auto stapte, waarna ze verdween. De verdachte wordt genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. In 3 gevallen gaat het om verdenking van verkrachting van minderjarigen. De man is nog niet eerder veroordeeld.
11: Honderden betogers zijn nog in Brussel na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie probeert hen naar huis te sturen. In totaal hebben duizenden leerlingen en leerkrachten tegen de hervormingen geprotesteerd. Zo zullen leerkrachten 2 uur per week extra moeten werken voor hetzelfde loon. En dat ziet ook deze leerkracht Nederlands niet zitten.
13: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Nou, mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
11: Het grote olielek van 2 maanden geleden in de haven van Antwerpen werd veroorzaakt door een gat in de romp van een schip van de rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het incident veroorzaakte heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer en ook veel milieuschade. Van een grote menselijke fout is er dus geen sprake. De Vereniging van Belgische Cardiologen hoopt dat het afslankmedicijn Wegovy toch terugbetaald wordt voor bepaalde risicopatiënten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke besliste gisteren om Wegovy niet terug te betalen. Onder meer omdat het de overheid te veel zou kosten. Meer dan 1 op de 6 Belgen heeft zwaar overgewicht en dus grote gezondheidsrisico's. En cardiologen hopen dat er nog een uitzondering komt voor sommige hartpatiënten. Dat zegt cardioloog Rick Willems van het UZ Leuven.
14: Wij willen toch terugbetaling voor mensen met morbide obesitas. Dus dat zijn mensen met een heel belangrijk overgewicht, met een BMI boven de 35, die al hart- en vaatproblemen gehad hebben, zoals een hartinfarct of een beroerte. Omdat daar toch duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat het risico op nieuwe problemen of zelfs het risico op overlijden verkleint.
11: In Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen hebben verschillende mensen een boodschap geschreven in het rouwregister naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans. De zangeres en mediapersoonlijkheid overleed gisteren aan kanker. Margriet was in haar Oud-Turnhout ook erg geliefd.
0: Ik heb geschreven, lieve Margriet, het is spijtig dat je zo vroeg vertrokken bent, maar als je toch een ziekte had, is het beter dat je niet meer moet afzien.
15: Ik heb neergepind. Ach, Margriet, de rozen zullen blijven bloeien, ook al zien we jou niet meer. Maar je blijft diep in mijn hart.
11: Je kan nog 2 weken lang iets in het rouwregister gaan schrijven. Op het WK 3-3 basketbal in Polen is België toch nog niet uitgeschakeld. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste 3 wedstrijden, maar vanmiddag won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. En dat is genoeg voor de 3e plek in de groep en een barragewedstrijd tegen Oostenrijk om te bepalen wie nog naar de kwartfinales mag. En in het tennis is de Russische Mira Andreeva de eerste finaliste op Roland Garros. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Het was een beladen duel door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Oekraïnse Kostyuk had ook al uitgehaald naar de Russische tennisters die zich niet uitspreken over de oorlog. Het wordt droger vanavond met temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele mooie opklaringen. Dan halen we 18 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk. Daar is een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. Daar is ook al een week een meisje van 11 vermist. Onderzoek moet duidelijk maken of de stoffelijke resten van het meisje zijn. Meer in de app van 14 Nieuws.
16: 5 over 6, goedenavond. 245 kilometer file. File rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Stabroek. In Ekeren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 40 minuten file golven daar. Op de E19 vanaf Sint-Joop 15 minuten. Op de E313 vanaf Herentals-West 40 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke ook 40 minuten. En een half uur langer onderweg op de E34 vanaf Melzelen. Op de Antwerpse ring 45 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur extra tussen Wezenbeek en Zellik door een omgevallen boom op de rechterrijstrook. Op de binnenring 40 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren en op andere plekken kleine vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring verlies je in beide richtingen 20 minuten tussen het IJzerplein en Louisa. De Rijers Centrumtunnel is ook afgesloten.
1: Radio 2, Olala.
17: Alles over muziek van bij ons.
1: Kim de Brie.
16: Live vanuit Aalst, bekend om de vlaaik is het carnaval, maar dat is vooral ook de oorsprong van Aaron Blommaert. De fans popelen van ongeduld. Aaron en zijn muzikanten hebben er zin in. Dus dit wordt een unieke avond, sowieso.

0: Ja, ja, Milo. Aaron Blommaert right in front of me.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: En nog wel in zijn hometown in Aalst. Aaron, de oorsprong van alles hier op een schaal van 0 tot 10 Aalsterse vlaaikjes. Hoe fier zei je op je debuutplaat?
3: Ja, ik ben daar wel, ja, toch wel 10 op 10 trots op. Hè. Als het gaat over trots zijn, toch wel 10. Ja.
0: Het zou wel zijn. Hard aan gewerkt.
3: Ja, en het heeft toch wel wat tijd gekost.
0: Lang geduurd.
3: Hè? Ja, alleen in die zin dat het natuurlijk dat ook tijd nodig, omdat ik eerst singles maakte en dan besloot ik om een album te maken. Maar daar moeten eerst heel veel andere dingen voor gebeuren. Hè? Dus, ja.
0: Het is er.
3: Het is er.
0: Het is er gewoon. Ik kijk persoonlijk al uit naar 7 augustus. Rond die periode kom je meestal langs aan zee.
3: Ja.
0: Dan word je overstelpt door de fans met de zotste cadeaus altijd. Weet je ondertussen op jouw bijna 24 wie je bent?
3: Goh, ik denk dat altijd. Ik dacht dat ook toen ik 18 was. En dan denk je dat je echt helemaal weet wat de waarheid is, hoe dat je bent, wie dat je bent, wie andere mensen zijn. En ik heb het gevoel, zeker als ik mensen aanspreek die misschien zelfs 50 plus zijn, dat die vertellen van, goh, nee, eigenlijk is dat niet het geval. Dus ik denk dat ik in dat geval ook een album heb geschreven voor alle leeftijden. Want het gaat heel hard over het reilen en zeilen van een twintiger die zo zoekt. Wie ben ik en wie ga ik zijn? Maar ik merk dat er zich eigenlijk veel meer dan alleen twintigers zich in kunnen vinden. Dat is wel een heel fijn gevoel.
0: Nu, sowieso voor alle zekerheid heb ik het even gevraagd aan een paar mensen die jou goed kunnen kennen. Wie is Aaron Blommaert? En zo denken jouw beste vriend Francisco Schuster, musical director Damian Corlazzoli en Willy Sommers over jou. Luister mee.
4: Hij is zeer professioneel. Ik geloof echt in hem voor zijn toekomst. Hij kan acteren, hij kan zingen, hij kan presenteren.
5: Aaron is iemand heel zorgend, liefdevol en grappig. Ik vind dat echt een super grappige mens.
6: Een hele warme, lieve mens. Getalenteerd, goede zanger.
4: Hij ziet er goed uit. Hij is ook sympathiek tegenover de fans. Als ik hem bezig zie met zijn fans, dan zie ik mij ook bezig met mijn fans. We doen ongeveer hetzelfde. Heel veel respect hebben voor de fans die daar uren staan te wachten voor een foto, een selfie, een handtekening.
6: Perfectionist en streng voor zichzelf.
4: Er zijn fijne mensen om mee te werken. En ook om, ik denk, om mee uit te gaan. Ook.
5: Getalenteerd? Ja, iemand die gewoon goed en fijn in het leven staat.
0: Je zou voor minder een egotripje doen, hè?
3: Amai, amai, amai. Wat een klein envelopje met geld wel niet kan doen, hè.
0: Zitten ze er bonk op?
3: Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Dat is zo moeilijk om over jezelf...
0: Maar herken je jezelf als je het hoort?
3: Weet je, ik herken vooral dat ik inderdaad de juiste, liefste vrienden heb uitgekozen. Want het zijn vooral alles wat dat zij over mij vertellen, dat kan ik gewoon direct terug afvuren op hen. En dat vind ik natuurlijk heel fijn. Ik denk dat... vriendschappen, relaties, dat vaak een weerspiegeling is misschien van jezelf. Maar dus in die zin probeer ik me te omringen met mensen die mij behandelen zoals dat ik andere mensen ook behandel.
0: Nou, dat is wel mooi. En zo volwassen worden, dat is niet niks. Dat is heel fijn ook dat je die zoektocht deelt met de wereld, met ons allemaal, op die debuutplaat oorsprong. Heb je daar een favoriet?
3: Oh, dat is zo moeilijk. Dat verschilt echt van dag tot dag. Maar ik denk puur...
0: Vandaag.
3: Okay,
0: woensdag 4 juni.
3: Ik denk wat ik straks hier ga brengen, ook op een akoestische manier, is toch Twee Dikke Vingers.
0: Ah, serieus?
3: Ja.
0: Daar heb ik straks nog een vraag over.
3: Oei.
0: Ja, en een zeer pertinente vraag.
3: Okay.
0: Maar op nummer 2 op die debuutplaat staat de favoriet van jouw goede vriend en soulmate Fran, Tranen van Goud.
3: Ja.
0: De goudprijs die nu zo hoog staat, dat is een topinvestering trouwens. Heb je vanmorgen ook nog live gezongen met Zoe Levi? Ik zie haar nergens hier.
3: Nee, ze is er niet. Ze moest terug naar Nederland. Nu, ik moet zeggen, we hebben hier een paar dagen zo heel veel met elkaar opgetrokken deze week. We hebben goed gelachen, maar nu was het tijd voor haar om terug te gaan. Ik moet ook zeggen, ik ga morgen zelf terug naar Nederland.
0: Ah ja, voilà. En zo gaat het een toffe avond worden.
3: Goeie.
0: En we gaan die tranen nog eens laten rollen, ze manneke. Ja.

0: Lilian zegt, ja, ik wil alles met je doen. Ja, de fans die willen ongetwijfeld ook alles doen met en voor Aaron Blommaert.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Aaron, live in Aalst zitten we hier vanavond. Je hebt begin deze week de deur opengezet, beste vriend, door dit te zeggen.
3: Intiem. Het is maar met twee muzikanten, dus je kunt mij aanraken, je kunt mij ruiken.
0: Ja, dat is dus riskant, hè? Dat weet je toch, hè?
4: Ja, ik weet het. Maar dat is slip of the tongue, ja.
0: Beschrijf even de plek waar we hier zitten.
4: Dus we zijn in een zaaltje in Aalst. Cinema heet het. Het is wel geen cinemazaal, maar het is een plek waar dat er heel veel feestjes doorgaan in Aalst. Dat is op de Hopmarkt. Er gaan ook heel veel concerten door. Ik heb hier eigenlijk bijna een van mijn eerste concerten ook echt gegeven. Dus wat dat betreft is dat wel een kleine...
0: Cirkeltje is rond,
4: ja,
0: hè?
4: Ja, dat is wel leuk. Dat is wel heel leuk om te doen. Ja, en voor de rest kan ik hier eigenlijk heel veel van herinneren, maar ook heel veel niet. Want ik ben hier heel veel uit geweest, Kim.
0: Heel veel zat geweest, lezen we tussen de regels door. Je hebt twee muzikanten meegebracht. Dries Hendricks op gitaar en Alban Saris op piano.
4: Ja.
0: Hoe gaat de avond verlopen?
4: Ja, ik weet het. Ik kan dat nooit inschatten, want ik laat altijd heel hard veel afhangen van het publiek. Als zij voelen van, we hebben eigenlijk meer goesting om meer wat uptempo te gaan, wat te dansen, dan zetten wij ons ook recht, dan gaan we ervoor. Maar het is ook wel echt uniek, want dat kan ik nooit doen. Het is echt, we zitten super dichtbij, ik kan op een stoel zitten, ik kan wat vertellen over de muziek, ik kan wat... Het klinkt ook anders nu, hè, omdat we gewoon echt... Het is wel... Want Alban bijvoorbeeld, die speelt op de keys, maar hij heeft ook een saxofoon bij.
0: Ja.
4: Ik
0: heb de repetitie al gehoord, dat is zo'n
4: vond het leuk?
0: Sexy instrument. Ja. Oh, echt waar. Vanaf 7 uur gebeurt dat hier allemaal in Aalst, de oorsprong van alles en iedereen. Aaron, blijf nog even dicht bij mij, want er zijn nog een paar prangende vragen die op jouw antwoord wachten.
5: Ik zoek een presentator.
6: Als je iemand nodig hebt voor weet ik veel wat te doen.
5: Geef mij maar de Van Gucht.
1: Ruben Van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
7: Radio 2 Weekwatchers.
6: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw. Ik keer terug naar mijn voormalige thuisbasis, naar Merchtem, en ik breng een schoon volk mee. Jan-Jaap van der Wal is de Weekwatcher en er is live muziek van Laura Tesoro.
1: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het ideale 3-gangen-menu op de zaterdagochtend.
1: Live van op Farm Fun in Merchtem.
7: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Deze zomer zorgt Niels de Stadsbader voor een primeur. Want op zaterdag 4 juli komt hij voor het eerst naar Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen.
9: Alles staat in vuur.
8: Beleef live zijn allergrootste hits in een unieke setting.
9: De wereld draait voor jou.
8: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
10: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
16: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
15: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
17: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
21: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
22: Amai.
21: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
22: Handig.
23: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
21: Ja, handig inderdaad.
20: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
24: Volkswagen.
25: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Vaya con Dios, heading for a fall. Ja, voilà, een plekje, een bultje. Gevaarlijk hoor, met dat sympathiekste hypochonder van de Vlaamse showbiz hier naast mij.
1: Oh la la.
0: Aaron Blomaert, zit dat ook verwerkt in de debuutplaat, die hypochondrie?
2: Ja, maar dat is dus iets uit de hand gelopen, hè, want mijn zus heeft eigenlijk dat aan de Achter de Schermen podcast, jongens, verteld. En die hebben daar een klein ding. Weet je, het is gewoon meer, ik leef heel graag, ik ben heel gezond. En als er dan iets begint te mankeren, ja, ik ben super dankbaar daarvoor en dan wil ik dat niet afgeven.
0: Heb je vandaag al naar uw dokter gebeld?
2: Nee, nog niet. Straks. Nee, is niet waar. Nee, nog niet.
0: Sowieso, het is heel straf wat je gedaan hebt de voorbije tijd. Je bent zanger, performer, maar ook artiest. Het is heel puur geworden allemaal wat je doet, hè. Wanneer en waar heb je eigenlijk beslist, ik wil van dat kaliber worden, er mag een beetje vlees aan hangen?
2: Goh, ik weet het niet. Dat is zo niet. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Het is zo dat ik dat performen, dat ik dat wel altijd in mij had. En als kind heel erg leuk vond om op een podium te staan, om de micro te nemen en het even te vertellen of te zingen. Maar door eigenlijk een paar mensen te ontmoeten die mij vertelden dat ik eigenlijk wel meer in mijn mars had of zo, dan alleen maar gewoon een liedje te staan zingen. Terwijl dat daar niks mis mee is, maar ik heb mij daar dan eens aan gewaagd. Dan heb ik dat geprobeerd. En er waren daar toch heel veel mensen heel content mee. Dami bijvoorbeeld is daar één iemand van die maandag ook bij jou was.
0: Ja, en die zijn ook van, kijk, de wil is er bij Aaron. Niet alleen de goesting om een liedje te zingen en op een podium te staan, maar zo de wil, er hard voor werken, er helemaal voor gaan. Hoe hard is het werken voor jou? Kan je daar de vinger op leggen?
2: Het gekke is, hoewel ik natuurlijk, ik kan vermoeidheid voelen, hè, en het is af en toe wel echt travakken, gelijk dat ze zeggen, omdat je moet doordoen, je moet verder doen, maar het is passie en het is een droom. Dus ik ga dat nooit of te nimmer ga ik zeggen dat dat zwaar werk is. Het kan zwaar zijn, maar het is geen zwaar werk.
0: Staat sowieso een nummer op oorsprong waar je zelf aan twijfelde om dat erop te zetten. Dami heeft gezegd van, doe dat, dat moet er recht op. Maar hij zei ook,
3: dat is twee dikke vingers. En dat is een nummer waar hij gewoon zegt, dit is, als je weet waarover het gaat, en dan moet hij maar zelf eens op gepaste tijden vertellen.
0: Ja, wat mogen we dan weten? Ja, wat Dami niet kon zeggen.
2: Ja, het ding is, dat heel veel mensen hadden ten eerste al een andere indruk als ze die titel zagen.
0: Ja, twee dikke vingers.
2: Twee dikke vingers. Ik had dat totaal niet, hè. Dus ik had dat nummer geschreven en ik stuur eerst die titel al door naar mensen. En die dachten al dat er een of andere seksuele connotatie bij was. Nu, dat was absoluut niet het geval. Het gaat eigenlijk, het is een soort mantra. En een soort rot op en dank u wel naar mensen die de baas spelen over u. Naar mensen die vertellen hoe dat je het leven moet aanpakken. En ik denk dat ik heel hard heb gevoeld de afgelopen 2 jaar of 1,5 jaar als artiest. Dat het vooral aan mezelf zal liggen of dat ik graag ga zingen wat ik schrijf. En wat ik wil doen op een podium. En dan moet je soms zeggen, sorry, allemaal goed wat je zegt en allemaal goed wat je mij aanbiedt, maar twee dikke vingers en een kus van mij. Want, en dat is eigenlijk een soort van, en dat zijn geen twee middelvingers in mijn geval, maar dat is een soort peace teken, om te laten zien van, kijk, ik heb er vrede mee en dank u wel voor uw aanbod, maar ik moet er mijn eigen ding mee doen. En dat is eigenlijk een soort van, het is bijna een kom op tegen pesten nummer geworden, maar het gaat echt wel, het gaat gewoon echt over, over mensen die misschien, ik ben iemand die heel makkelijk, ben heel beïnvloedbaar. En dat ligt misschien aan mijn leeftijd. Maar ik weet dat er mensen zijn die misschien 30, 40, 50 zijn, die dat ook nog kennen. En ik vond dat belangrijk om in een liedje te gieten.
0: Voilà, daarom luister je en blijf je.

0: ook luisteren naar Oorsprong. Ja. Want dan leer je gewoon dat echte Aaron Blomhardt kennen. Jij gaat nog iets eten nu?
1: Nee, ik ga eens van hemd wisselen.
0: Nou ja, nu is zo'n een dik vloer.
1: Ja, ja, het is wat, en ik zweet nogal op. Dus,
0: goed, voilà. Om 7 uur intiem akoestisch en exclusief concertje. Alvast dikke merci, Aaron.
1: Jullie bedankt.
0: En als je uitgezongen bent straks, dan kom er nog maar eens langs.
1: Oké, heel graag. Dankjewel.

mooie tijden. Nieuwe van Wim Soetaar. Herinnering, jouw mooiste herinnering aan Margriet Hermans. Gisteren jammer genoeg veel te vroeg overleden. Deel ze. Schrijf die herinnering neer via het Radio 2-kanaal op VRT Max. 172 kilometer file op dit moment. File rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Stabroek. In Ekeren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 45 minuten file golven daar. Op de E313 vanaf Herentals West 20 minuten. De E17 vanaf Kruijbeke 30 minuten. En op de E34 vanaf Melzele 10 minuten. Op de Antwerpse ring 40 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten extra tussen Wezenbeek en Zellik. De weg is daar vrijgemaakt. De binnenring 20 minuten file golven tussen Vorst en Jette. Op andere plekken kleine vertragingen. En de Reijer Centrum Tunnel in Brussel blijft ook afgesloten.

0: Kato, 1, 2, 3, 4, Radio 2, Olala, live vanuit Aalst vanavond. De sporen van de oorsprong van Aaron Blommaert kan je hier voelen, ruiken en proeven. Heel veel blije fans al ondertussen. Hallo!
1: Hallo!
0: Ja, voilà, ze worden nu al zot dat ze allemaal dat ticket hebben kunnen bemachtigen voor deze exclusieve avond. Dadelijk om 7 uur speelt Aaron hier akoestisch met zijn twee muzikanten. Echt, dit overtreft carnaval in alles.
2: Beleef live 10 jaar Lost on You, het vierde studioalbum van LP. Oh, oh, oh. Afspraak op dinsdag 30 juni in het sfeervolle openluchttheater Rivierhof in Antwerpen. 10 jaar Lost on You van LP. Tickets en info via livenation.be, samen met Radio 2.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
9: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
10: Is hem gaan kijken?
9: Hij durft niet.
10: Maar, ja, en wat nu?
8: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
11: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
8: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Oh, rosébeken.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
12: Sparkolruit Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

zonneschijn. Voilà, zeg, genieten, puur genieten. Dat is Jovali een hele zomer lang van plan. En dat is ook iets wat Margriet Hermans haar hele leven voluit gedaan heeft. Genieten van het leven, gelachen, de dingen benoemd zoals ze waren, maar wel altijd met het grootste respect voor alles en iedereen. Het overlijden gisteren, dat is aangekomen. Dat heeft ons allemaal ontzettend diep geraakt. Blijven veel reacties binnenkomen en jouw herinneringen aan Margriet kan je nog altijd delen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zaterdag kan je om 10 uur hier op Radio 2 luisteren naar De Zoete Inval voor Margriet. Dat is een terugblik op de mooiste momenten van Margriet in De Zoete Inval. En hier nog eens, ja, dat heerlijke duet dat ze zong met Robert Long over die verschillen tussen de Belgen en de Nederlanders.

0: Funnik en The Night Before.
1: Radio 2.
0: Live in Aalst in een feestzaal waar de vloer nog plakt van de lokale bieren. Het plezier schraap je van de muren op dit moment. En vooral de fans van Aaron Blommaert. Dat genot op die gezichten hier voor mij, dat is goud waard. Het is zonde als je er niet bij bent natuurlijk, maar je kan het volgen via de radio en dat is beter dan niks natuurlijk. Veerle, Nova uit Leiden, jullie snappen mijn mopjes hè?
2: Zeker wel.
0: Want dat is allemaal, dat zijn titels van Aaron, die zingt dat en jullie zingen dat mee en masse.
2: Uiteraard.
0: Hoeveel optredens heb je al bijgewoond, Veerle?
2: Oei, die teller kan ik niet bijhouden eigenlijk. We zijn nogal actief in het Vlaams muzieklandschap.
0: Nova, waarom ben jij fan van Aaron?
3: Ja, Aaron, zijn liedjes zijn super mooi, maar hij is zelf ook een persoon die heel veel geeft om zijn fans. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Ik dacht nu dat jij ging zeggen, maar Aaron is ook super mooi.
3: Ja, dat ook.
0: Ja, dat ook natuurlijk. Hoe is het toch zo ver kunnen komen, dames? Wendy en Anne Zonnebeke, Sint-Lievenshoutem, is ook vertegenwoordigd dankzij jullie. Wendy, heb jij hem ook al vaak live bezig gezien?
4: Ja, ik denk al zo'n 70, 80 keer dat ik hem al gezien heb.
0: En wat is het mooiste moment tot nog toe?
4: Oh, er zijn altijd heel veel mooie momenten, maar ik denk dat zijn albumvoorstelling toch de mooiste is.
0: In Tepo?
4: Ja. Inderdaad.
0: En dit is dan een beetje de kers op de taart?
4: Ja, dit is de kers op de taart.
0: Want dit is echt exclusief, intiem, heel bijzonder, hè?
4: Ja, en ik ben het eerder toevallig eigenlijk, omdat iemand anders zijn plaats aan mij afgestaan heeft. Dus
0: amai,
4: ben
0: dat is
4: heel dankbaar.
0: Dat zal wel zijn. Anne, het debuutalbum Oorsprong, wat is jouw favoriete nummer?
5: Mijn favoriete nummer is Hoe is het zover kunnen komen?
0: Ah ja, voilà. Vertel het mij. Hoe is het zover kunnen komen,
5: dan?
0: Ja, maar we staan hier vanavond wel in Aalst. Het gaat een unieke avond worden. Dus geniet ervan. Heel veel plezier sowieso. En Maxime en Babette, die zijn er ook bij. Hoe dan ook.

0: Golden Earring, When the Lady Smiles. Ja, veel ladies, veel lachende gezichten. En dat beschrijft eigenlijk perfect hoe de avond er hier uitziet. Live in Aalst bij Aaron Blommaert, die hier dadelijk aan zijn akoestische set gaat beginnen. Super wordt dat.
1: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson. De best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In het zuidwesten van Frankrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van Liana, het meisje van 11, dat nu al bijna een week vermist is. Volgens de procureur zijn er kleren gevonden die lijken op de kleren van Liana. Een autopsie moet uitwijzen of het wel degelijk om het meisje gaat. Vorige vrijdag verdween ze aan haar school. Volgens een getuige is ze toen in de auto gestapt van de vader van een schoolvriendin. Die man zit al enkele dagen vast. Rijke landen verwaarlozen crisissen in het zuiden alsmaar meer. Niet omdat er geen geld is, maar omdat die landen strategisch niet belangrijk zijn. Dat zegt een vooraanstaande NGO. Ja, Katrien van der Schoot, welke zogenaamde vergeten landen staan in die lijst?
1: Eigenlijk al 10 jaar min of meer dezelfde. Soedan op de eerste plaats dit jaar, dan Congo. Dat staat er al 10 jaar in. En Colombia nog in die trieste top 3. Enkele Afrikaanse landen zoals Burkina Faso en Mali staan ook al jaren in de lijst. Het zijn landen met miljoenen mensen op de vlucht en die vergeten worden door de media, de politiek en de geldschieters. Een patroon van verwaarlozing noemt de Norwegian Refugee Council dat, want er is volgens hen geld genoeg in de rijke landen, maar dat geld gaat naar bewapening of naar ruimtevaart. Het gebrek aan politieke wil brengt volgens hen miljoenen mensenlevens in gevaar.
0: Dank je, Katrien. Volgens de politie hebben in Brussel vandaag zowat 3000 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het ging vooral om leerkrachten en leerlingen. Tijdens de betoging waren er ook verschillende opstootjes en vernielingen. Enkele betogers zijn ook binnengedrongen in het parlement van de Franstalige gemeenschap. Een tiental amokmakers is opgepakt. Het grote olielek van begin april in de haven van Antwerpen is veroorzaakt door een gat in de romp van een schip. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het incident veroorzaakte toen heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer en ook veel schade voor milieu en natuur. Alle claims samen lopen op tot ruim 50 miljoen euro. Het schip van rederij MSC had de schade aan de romp wellicht opgelopen in een andere haven. Van een grote menselijke fout is geen sprake. Sport in het tennis is de Russische Mira Andreeva de eerste finaliste op Roland Garros in Parijs. Zij versloeg de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets 6-1 en 6-3. In het wielrennen heeft Elisa Balsamo de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaanse was de sterkste in een massasprint. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leider in die Giro. En bij de mannen heeft Arnaud Delis de 4e rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Delis ging vlak voor de finish nog over de ontsnapte Amerikaan Riley Sheehan. Hij is de nieuwe leider. Het weer vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui. Temperaturen vannacht tot 14 graden. Morgen enkele buien, mogelijk met onweer. En tot 19 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
2: 3/7 ondertussen nog 106 kilometer file naar Antwerpen. 20 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven. In Ekeren is de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven nog tussen Wezenbeek en Jette door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de afrit in Tervuren is het uitkijken voor een ongeval. Op de binnenring kwartier aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Elders kleine vertragingen. Op de A12 naar Brussel staat er een defect voertuig op de oprit aan de plantentuin. En in Brussel blijft de Rijerscentrumtunnel afgesloten.
3: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: De Kreuners, nummer 1.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Wie de nummer 1 is van al die fans die zich hier in Aalst bijeengeschaard hebben, ja, dat spreekt voor zich. Dat is natuurlijk Aaron Blommaert. De jongeman van bijna 24 die het hart niet alleen op zijn tong, maar ook in zijn pen gestoken heeft, muziek gemaakt heeft. De zoektocht eigenlijk naar wie hij is, hij heeft dat allemaal neergeschreven, zeer fijne muziek van gemaakt en dat allemaal ook verpakt in een album Oorsprong. Kleine 100 man staat hier achter mij in de zaal. Ik ruik het zweet nu al. Ga dadelijk aan die akoestische set beginnen. Heel exclusief. Allemaal heel intiem, hoewel we met 100 zijn, toch zeer intiem. 7 nummers gaat hij spelen en zingen samen met zijn 2 muzikanten. Dries aan de gitaar en Alban op de piano. Maar...
3: Hippiepoera, oh la la. Hippiepoera, oh la la. Hippiepoera.
0: Ja, dan kijken we naar Romeo C. Chris van Tongelen is jarig. De Romeo die ook meedoet in onze musical Hallo Radio 2, de hoofdrol, afwisselend met DJ Peter van de Veire. En Chris die zal vandaag wel vieren, 58 jaar. Chris is ook wijnboer, dus misschien vanavond wel een flesje van zijn eigen wijn open doen om te klinken, al dan niet samen met de andere 2 Romeo's. Dus sowieso, hele dikke proficiat, Chris.
4: Volgens mij

0: Tom Helza, Sun in Her Eyes. Dit omschrijft het helemaal hier in Aalst.
1: Aaron, dat is A-A-R-O-N.
2: Radio 2.
3: Oh, oh, la la.
0: Ja, exact. Ik heb hier een zeer bijzondere man bij mij. Tom Brakke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het bijzondere is, jij bent fan van Aaron Blommaert.
1: Klopt.
0: Maar Aaron is ook fan van jou.
1: Is dat zo?
0: Ik heb me dat toch laten vertellen.
1: Amai, kort klein.
0: Hoe zit dat precies? Wat is jullie link?
1: Ik heb de eer gehad om aan Aaron in de humaniora les te mogen geven.
0: Hoe lang is dat dan geleden?
1: Hij is nu 23.
0: Ja, ik wou net zeggen, de snotneus.
1: Vijf, zes jaar. Hij is afgestudeerd in vol coronatijd. Dus ik mocht geschiedenis geven aan hem.
0: Hoe was Aaron als student? Dat
1: wel,
0: zou ik nu
1: eerste,
0: wel eens
1: graag
0: weten. Eerlijk zijn, hè?
1: Ja, ik ga eerlijk zijn. Hij was niet zoveel aanwezig, omdat hij een mens altijd moest gaan repeteren en gaan spelen.
0: En moest je daar dan toestemming voor geven?
1: Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk
1: wel. Maar als hij er was, dan was hij een geweldige student.
0: Aandachtig?
1: Aandachtig. Verstandige mens.
0: Schoonschrijven in het boekje?
1: Schoonschrijven. En ik heb me laten vertellen dat hij zich nadien heeft ingeschreven voor geschiedenis.
0: Hij heeft, jouw goede invloed,
1: ja, dat durf ik niet zeggen, maar dus hij heeft ook wel een historische passie in zich.
0: Sowieso. En radio maken hebben jullie ook samen gedaan.
1: Ja, dus hij is naar DVM geweest hier in Aalst.
0: Wat is dat, DVM?
1: Dames van Maria.
0: Oké. Okay.
1: Maar we zeggen nu DVM, dat is iets cooler.
0: Dat is cooler.
1: Ja, dat is cooler. Dat is, voilà.
0: Leraar moet mee met zijn tijd.
1: Die dames, dat is lang geleden. En wij hebben in de derde graad ook een seminarie. Ze mogen dan kiezen wat ze graag doen. En een van die seminaries die we aanbieden is radio. Ja. Ik heb zelf vroeger bij jullie gewerkt, bij Radio 2. Dus ik heb een beetje opleiding gehad vroeger. En ik heb de kans gekregen van de directie om een radiostudio te bouwen op school. En dan mogen ze zich inschrijven. En Aaron was een van de eerste die zich inschreef bij ons.
0: En ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar
0: toch wel?
1: Ja, dat doet mijn hart wel heel veel deugd als ik hem zie schitteren en zie presenteren. Ja, hij heeft ook heel veel talent. Dat is niet onze verdienste.
0: Ben je blijven volgen?
1: Ja. Ja, absoluut. Ik ben dat klinkt wel raar, hè, maar dat is een beetje mijn kindje eigenlijk.
0: De papa en de mama zullen het graag horen.
1: Ja, maar die weten
0: dat. Wat weten we nog niet, Tom Brakke? Wat moeten we tegen de moeder zeggen?
1: Dat bedoel ik niet, maar als leerkracht geschiedenis zijn toch ongelooflijk fier op zulke mensen. Er zijn heel veel mensen die niet in de spotlight staan, waar ik ook fier op ben. Maar deze is toch echt wel een zotte cadeau gewoon.
0: Straffe paté, hè.
1: Oh my god, jongen, wat doet hij?
0: Je hoort dat, de mensen zeggen, we luisteren naar dat debuutalbum Oorsprong. We hebben echt die evolutie gehoord. Hoe Aaron een jonge man geworden is ondertussen.
1: Ja.
0: Hoe heb jij hem dan nog mee zien, voelen, horen evolueren?
1: Wel, helemaal in het begin was hij vooral actief als acteur, hè, familie enzovoort. Dan was hij echt nog een jonge snotaap. En geleidelijk aan ziet je ook aan zijn teksten dat hij ook ouder wordt. Dat er bepaalde dingen in zijn leven gebeuren die gekoppeld zijn aan bepaalde leeftijden. Ik vind zijn plaat eigenlijk wel af en toe behoorlijk donker. Zo. Ja, donker. Het klinkt allemaal wel opgewekt, maar de teksten zijn toch wel niet altijd opgewekt. Dus je voelt wel dat hij een mens groter wordt. Maar ik vind dat hij van in het begin een ongelooflijke maturiteit met zich meedraagt.
0: Sowieso, hè. Het zijn de laagjes, hè, die we nu moeten ontdekken. Zoals een archeoloog geschiedenis de laagjes moeten afpellen.
1: Maar hij is daar klaar voor, denk ik. Ja, toch wel.
0: Wat wens je hem toe?
1: Hij mag zijn oorsprong niet vergeten. Maar dat doet hij ook niet, want soms met carnaval komen we elkaar ook tegen. En dan in alle anonimiteit, dat is heel tof. Dus dat mag hij niet vergeten, maar dat gaat hij ook niet doen. En hij moet vooral doen wat hij graag doet. Want dat is een mens met zoveel talent, die kan nog zoveel aan, maar hij mag zichzelf niet verbranden. Maar dat doet hij niet, denk ik. Hij maakt heel duidelijk goede keuzes.
0: Ik denk dat hij goed bezig is. Het applaus op de achtergrond horen we ook al. Hij is begonnen hier aan zijn liveset. Ik ga je laten gaan, Tom Brakke.
1: Merci.
0: Ex-leraar geschiedenis en nog zoveel meer. Veel plezier en wij gaan hier nog even plankgas geven samen met Line de Douw.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
1: Ja.
3: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
4: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Davina Michel komt met haar afterparty-tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
8: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
7: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht, hè.
11: Rustig,
10: Rustig niet. Als ik dat niet vind, mak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
13: Ricci, citroen met framboos, bekend van...

0: zijn land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Is om 11 uur in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Francine van Dalen die zegt een grote dame vol levenslust, wijsheid, recht door zee. We zullen haar oprecht missen. Albert van Hees, vele mensen sterven, maar Margriet zal altijd in onze harten voortleven. En goed idee hoor van Wim de Smet. Hij stuurt door via onze Radio 2-app. Mochten we nu eens een nationale Margrietdag houden? Wim, we gaan daarover nadenken. Jij kan jouw mooiste herinneringen aan Margriet ook nog delen via dat Radio 2-kanaal op VRT Max. En daar op VRT Max kan je ook kijken naar die huis. Oude aflevering van Zeg eens staat er ook op. Die zandloper met Margriet. En ook Anja Daams is recent nog bij Margriet thuis geweest voor de podcast Als de Muren Konden Praten. Dinsdag, de dag voor de begrafenis, maken we bij Radio 2 Olala ook nog een mooi eerbetoon voor Margriet hier op Radio 2. En ook op VRT 1 komt er nog een speciaal programma. En Connie Rousseau, om op jouw vraag nog even te antwoorden. Zaterdag, nu zaterdag, is er om 10 uur de Zoete Inval voor Margriet. Terugblik op de mooiste momenten van Margriet in de Zoete Inval. En natuurlijk omdat het echt wel de uitdrukkelijke wens van Margriet zelf was. Céline, blijf zingen, blijf muziek maken. Ook heel veel Céline in je radio. Het is een beetje zoals een knuffel van op afstand. En het is vooral een kwestie van DNA. Dezelfde boom.
3: Weet je nog de tijden van toen?

deze Donna Minder heeft ook heel veel fijne zomerplannen hoor. Gaat veel buiten zingen in open lucht op unieke locaties. Donna Minder, de stilte van de stad. Ja, hier absoluut geen stilte in Aalst. Integendeel, de decibels knallen. Het feest is volop aan de gang. Aaron Blommaert is het beste van zichzelf aan het geven. En op de weg nog 62 kilometer file naar Antwerpen. 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ruim een half uur richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel nog 1 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders nog wat kleinere vertraging.

0: Michael Asnot en Younger Years, dat is absoluut een verjongingskuur die we hier beleven in Aalst. Wat een sfeer, wat een ambiance. Echt heel, heel uniek wat er hier gebeurt in cinema in Aalst. Ik heb al heel veel applaus gehoord, want ik sta ondertussen aan de voorzijde van het gebouw hier. Aaron is nu aan zijn laatste nummer bezig, Ego Trip. Mocht je het nog niet gezien hebben, je kan een klein beetje meegluren en kijken in onze Radio 2-app. En dan probeer ik straks Aaron Blomaert hier terug bij mij te krijgen.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

0: blijft ook zo goed, hè, die nacht in Amsterdam van Bazaar.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Amai, zeg, dat optreden hier in Aalst is afgelopen ondertussen. Ik zie heel veel bezweet volk de deur uitkomen richting de inkomhal waar ik hier sta. Kaat en Ona, jullie staan ondertussen bij mij en ik zie alleen maar een brede glimlach. Kaat, hoe is het geweest?
3: Ja, echt mega leuk. Ja.
0: Ona, wat was het tofste moment?
3: Ik vond alle liedjes echt gewoon superleuk om naar te luisteren en mee te zingen.
0: Hoeveel decibels hebben jullie samen geproduceerd?
3: Heel veel.
0: Heel veel? Is het de eerste keer dat jullie Aaron live gezien hebben?
3: Bij mij niet. Voor mij wel.
0: Oh, Ona, de eerste keer. Aaron Blomhaard. En? Vertel dan eens iets meer, dat wil ik wel weten.
3: Ja, ik keek er wel echt neig naar uit. En het was wel echt leuk om hier ook te zijn en zo mee te kunnen zingen en alles.
0: Ja, het heeft dan allemaal aan jouw verwachtingen voldaan.
3: Ja, zeker.
0: Is hij even knap in het echt als dat je dacht dat het was? Het is niet gevaarlijk, want hij staat ondertussen ook links naast mij.
3: Ja, dus
0: je begint te blozen. Het is geweldig. Oh, fantastisch. Ja, heel fijn dat jullie ervan genoten hebben, meisjes. Ik denk dat er heel veel meisjes vanavond heel goed gaan slapen en allemaal geweldig gaan dromen. Ondertussen een bezweten
4: merci,
0: en toch net of wat, ja, iets of wat opgedroogde Aaron Blomhaard staat
4: hier. Ja.
0: Zeg, hoe was het?
4: Het was superleuk. Weet je, ik doe dat eigenlijk heel weinig. Hè. Zomaar met heel weinig eigenlijk spelen. Ik ben dat zo gewoon om met full band te spelen. Om zo, eigenlijk is daar wel altijd een afstand van mezelf en van het publiek.
0: Nu was het echt heel
4: dicht. Nu was het heel dicht. Dus ja, sorry aan de mensen in het publiek als ik tijdens het zingen wat gespegeld heb. Want dat gebeurt wel eens
0: spuwen,
4: bij mij.
0: Ja.
4: Ja, dat kan op jullie terecht zijn gekomen. Ik ben niet ziek.
0: Dat is heilig water voor de fans.
4: Voilà,
0: dat kan niet anders. Dat is een reliquie uit alles dat ze mee naar huis nemen, Aaron.
4: Maar het was heel fijn.
0: Ja, en sowieso, het moet zalig zijn. Hè, als een artiest dit kunnen doen, het delen met de fans, met de wereld, dat debuutalbum Oorsprong. Maar wat vindt jouw DNA ervan? De mama, de papa, de broer, de zus?
4: Die zijn heel blij.
0: Allee, waar zijn die hier?
4: Mijn zus is momenteel, die geeft er in de academie les in Aalst, dus die is dat aan het doen momenteel. Ik denk dat mijn vader die was gaan rijden met de velo. Maar die heeft al heel veel van mijn optredens gezien, dus ik snap het, hij kent alles al van buiten. Mijn mama die is hier wel, mijn grootouders zijn hier, er zijn hier lieve vrienden en familie, dus dat is ook heel fijn.
0: Fantastisch, ja. Hè. Ja. Hier in Aalst is het allemaal gebeurd in cinema. Hoeveel Aalst zit er in Aaron?
4: Ja, kijk, ik zeg, ik heb Aalst, ik heb niet, wacht, hoe moet ik het zeggen, mijn leven is niet Aalst, maar ik heb wel dankzij Aalst het schoonste leven, dat is wel zo. Dat is door de mensen die daar zijn, dat is door het Aalst carnaval gegeven. Ik denk dat je Aalst nooit uit mij gaat krijgen en andersom ook niet.
0: Ik wou net zeggen, kan er nog een beetje meer Aalst, nee, Aaron in Aalst geïnjecteerd worden, kan dat?
4: Ik vind het heel leuk om in toasters te klappen tegen de mensen. Maar ik kan dan zeggen, Kim de Brie, dan gaan de mensen van Radio 2 me allemaal niet verstonden.
0: Ja, voorlopig lukt het nog, hoor.
4: Ja,
0: dit
4: verstond er nog. Hè. Maar pas op, Maja of Abadja, dan gaan de mensen mij niet meer verstonden.
0: Nee. Maar zo de Aaron Blomhaardstraat.
4: Oh nee, dat is
0: een standbeeld.
4: Dat zou te veel eer zijn,
0: Ereburger
4: natuurlijk.
0: Ereburger van Aalst.
4: Ze hebben het mij nog niet gevraagd.
0: Wanneer is kan nog altijd komen.
4: Ja.
0: Ik heb BFF, Francisco Schuster, gesproken. Mm-hmm. Zit in Nederland, in Amsterdam. Live verbinding met de Nederlandse radio. En er is één ding waar ik nog heel snel... Over jou...
4: Oké.
0: Okay. Ja, voilà.

0: eigenlijk heeft Injas gelijk. Hè. I can give you more than sympathy. Oh, la la. Maar dat is ook al schoon, als ik dat geef. En al mijn sympathie voor jou, Aaron Blommaert. Je goede vriend Francisco Schuster zit dus in Amsterdam. Heeft daar een fantastische rol weggekaapt in die West End musical, The Little Big Things. Maar je gaat hem opzoeken, zei je.
1: Ik ga morgen naar Amsterdam. En ik ga daar eerst... Morgenavond ga ik naar Harry Styles kijken.
0: En, het is eigenlijk voor de Harry.
1: Het is Harry en Francisco in één klap.
0: Maar die Francisco, voilà. Die ziet u echt graag, hè? Heel echt graag. Als ik hem gisteren zo bezig hoorde over jou... Ik werd er een beetje stil van. Het is zo vriendschap in goede, maar ook in minder goede dagen.
2: Dat is heel belangrijk, vind ik, in een vriendschap. Dat je gewoon ook niet alleen de highs kunt vieren... maar ook wel even er voor elkaar kunt zijn bij alle lows. En dat is wel echt iets super fijn dat we comfortabel genoeg zijn bij elkaar... om onze emoties te laten zien of zo. Omdat het leven gewoon heel veel zware dingen met zich meebrengt. Het is niet altijd even leuk of het gaat niet altijd even gemakkelijk. En dan is dat heel fijn om af te toetsen bij iemand die hetzelfde doet... of hetzelfde denkt over bepaalde dingen. En dat kan eens goed doen om gewoon even... goed uit te huilen.
1: Klopt. Dat is zo affirmatief.
0: Er is zelfs een klein beetje wateroogjes van als je...
1: Ja, maar het is ten eerste lang geleden dat we elkaar nu hebben gezien. We zijn dan niet gewoon van elkaar. Maar dat is uiteraard doordat... Ja, ik heb het heel erg druk gehad met het album. Hij is daar die ongelooflijke droom aan het waarmaken. Waar dat wij hem allemaal 100% in steunen. Maar waardoor wij ook wel elkaar natuurlijk minder zien. Hè.
0: Maar kijk, je kan aftellen. Het vastpakken is dichterbij dan je denkt. En er is iets wat Fran echt heel graag nog zou willen doen met jou.
2: Ah wel, ik sta daar keihard voor open. Ik zing heel graag. Weet je, het is echt niet zo gemakkelijk om met mensen samen te zingen. Maar met Aaron zing ik zo graag en dat gaat altijd keigoed. Dus ik sta daar voor open. We zingen sowieso in onze privé al heel veel. Dus we zullen zien.
0: Kunnen we dat even regelen? Kunnen we dat hier niet contractueel vastleggen? Een duet met Francisco Schuster?
1: Ik moet wel zeggen, het is zo. We hebben samen gezongen bij Like Me. En wat vaak is, als wij samen zingen, hij is een bas, ik ben een tenor. Dus vaak is het zo dat ik zelfs de vrouwenpartij gewoon altijd op mij neem als wij samen zingen. En hij dan de mannenpartij. En dat is heel leuk. Dus wanneer ze kan nog komen?
0: Ja, en jullie hebben al dat fantastische duet natuurlijk gezongen op de Eregalerij voor Margriet Hermans. Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk als ik jou zie. Dus misschien voor de volgende plaat duetje met Francisco. Hè?
1: Zeg je nu ja? Ik ga mijn best doen om het te doen. Maar hij moet terugkomen uit Amsterdam.
0: Dat is waar. Kijk, de fans die staan hier. Wat vonden jullie ervan? Er is nog een fotoshoot. Het zou zonde zijn als we dit moment niet zouden vastleggen met de fans. Dus dikke merci, Aaron, dat je dit hebt willen doen.
1: Jullie bedankt. Ik vond het ongelooflijk leuk. Ik ben super vereerd dat jullie een hele week over mij wouden babbelen.
0: Dat is goed gelukt, hè?
1: Ja, dat is heel goed gelukt. Ik ben ook heel fier op het feit dat Radio 2 zo achter het verhaal van oorsprong staat. Dat
0: absoluut.
1: Is echt heel fijn.
0: En over welgeteld 32 dagen weten we of we elkaar zullen zien in Blankenbergen. Of je ook genomineerd bent voor VRT Zomerhit. Dan is 6 juli en dan maken we de genomineerden bekend. Dus bij deze, dank u. A-A-R-O-N. Aaron Blommaert. Gaan we naar de fans. Voilà. Nog eens een applausje voor Aaron. Wij gaan nog een beetje nagenieten hier in Aalst. Het is een fantastische avond geweest.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een huurovereenkomst bevat vaak de clausule afstand van verhaal. Het betekent dat je verhuurder afziet van het recht om onopzettelijke schade aan het gebouw op jou als huurder te verhalen. Brand- of waterschade wordt dus gedekt door zijn verzekering. Let wel, de kosten van deze clausule kunnen wel doorgerekend worden in je huurprijs. Is er geen afstand van verhaal? Dan moet je beroep doen op je huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Die is verplicht. En voor persoonlijke bezittingen is nog een aanvullende verzekering aan te raden. Lees dus zeker je huurovereenkomst en je woonverzekering erop na. Zo huur je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen en de politie reageerde met het waterkanon en traangas. En dat veroorzaakte wel paniek, zegt collega Roel Nolet ter plaatse.
1: Het gaat er natuurlijk niet alleen over leerkrachten, maar ook over kinderen en jongeren, over leerlingen. We hebben gezien hoe daar toch redelijk hardhandig is tegen opgetreden, hoe zij soms zijn ingesloten, hoe er fel en veel traangas is gebruikt. Dat heeft toch velen eventjes doen slikken ook van de manier waarop de politie dit dan heeft aangepakt. Officieel willen zij niet op die aanpak reageren. Ze hebben enkel meegegeven dat er een tiental jongeren zijn opgepakt.
0: In het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden Lianna is verdwenen. Autopsie moet straks uitwijzen of het om het stoffelijk overschot gaat van het meisje van 11. Frank Renaud.
2: De Franse justitie bevestigt vanavond dat er een lichaam is gevonden in de omgeving waar de 11-jarige Lianna verdween. Het gaat om het stoffelijk overschot van een kind. En dat kind droeg kleren die leken op de kleren die Lianna aanhad toen ze verdween, zegt justitie. Zekerheid is er nog niet. Vanavond wordt autopsie verricht en pas daarna kan echt worden vastgesteld of het gevonden lichaam het lichaam is van het verdwenen meisje. Lianna verdween vorige week vrijdag nadat ze in een auto was gestapt vlakbij haar school in de omgeving van Toulouse. Sindsdien is door honderden politiemensen en vrijwilligers naar haar gezocht. De verdachte die is opgepakt is de man bij wie ze in de auto stapte, de vader van een van haar vriendinnetjes. Deze 41-jarige man werd de afgelopen jaren genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. De man is nog niet eerder veroordeeld.
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs kennen we de finalistes. De Russische Mira Andreeva zou het zaterdag opnemen tegen de Poolse Maja Gwalinska. Andreeva versloeg de Oekraïnse Kostyuk in 2 sets, 6-1 en 6-3. Gwalinska won van de Russische Schneider in 2 sets met 7-6 en 6-4. Gwalinska is pas nummer 114 van de wereld en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die de finale bereikt in Parijs. Het weer nog, vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen en tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2 Relax. Niels van der Loo.

0: Broken Wings, Mr. Mr. Relaxo op deze donderdagavond. Dat nemen wij gewoon letterlijk. Ja, tempo mag wat naar beneden. Mag ik dan bij jou? Bekend zijn lied van Claudia de Breij. Lied gaat over geborgenheid, vertrouwen en troost. Waar moet je naartoe in deze moeilijke tijden bij oorlog en onzekerheid?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

laat ook even weten als je aan het genieten bent van deze muziek. Kan via de Radio 2-app natuurlijk. Ja, terwijl wij hier genieten van die muziek, wordt er in Sicilië getrouwd. Dua Lipa en Callum Turner, die zijn getrouwd in Londen, maar die zouden nu aan het feesten zijn in Palermo op Sicilië. 3 dagen lang gaan ze feesten. Elton John, die zou er ook zijn, maar ook de dame die er nu aankomt. Olivia Dean, die staat ook op die gastenlijst van Dua Lipa en Callum Turner.

Als je mij vraagt, wat is jouw favoriete nummer van Remo van het Groene Woud? Met grote voorsprong, Twee Meisjes. En ik denk dat ik niet de enige ben als ik de reacties lees in de Radio 2 app. Heerlijke muziek op je radio. Dat is de bedoeling op deze donderdagavond. En haal je agenda er ook maar al bij, want Natalia, die geeft binnenkort haar allereerste kersttournee. Ja, binnenkort, het is nog even, eerst die zomer nog natuurlijk. The Christmas Experience, zo heet het. Vanaf 5 december 2026, dit jaar dus, trekt ze door Vlaanderen met een show vol winterse versies van haar eigen nummers en dus ook een aantal kerstklassiekers. Volgens mij moet daar sowieso een Mariah Carey tussen. Die concerten zijn trouwens de enige soloconcerten van Natalia dit jaar. Een avond vol warmte. In ieder geval, een nummer van Natalia dat er zeker tussen moet, is dit, denk ik. Without You staat gegarandeerd op de playlist.

Without You. Zong Natalia live in Idol 2003, waar het allemaal begon voor haar. Wij kennen het vooral natuurlijk in die versie van Mariah Carey. En Elton John, ja, die is dus momenteel aan het feesten op die trouw van Dua Lipa. Hij zou daar ook een concertje geven op die trouw van Dua Lipa. Gewoon omdat goede vrienden zijn.

cool moet dat zijn als je een nummer kan maken samen met de Counting Crows? Radio 2 Relaxed met deze bijzondere samenwerking tussen de Counting Crows en Bluff, Holiday in Spain, nummer 1 in de Nederland. Vrij rustig op de weg ondertussen. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is het aan het parkeerterrein in Kruibeke. Daar is de rechte rijstrook wel nog versperd. Komt daardoor een ongeval.

liever dan lieveling. Rob de Nijs, Katrien Doosen uit Oudenaarde die stuurt. Dank je wel, Niels. Dank je wel voor Rob. Heel graag gedaan. Altijd graag Rob op de radio, natuurlijk. En ook al niet meer bij ons, David Bowie. Het is al 10 jaar ondertussen dat de man overleden is. Beschouwd als een van de meest invloedrijke artiesten uit die heerlijke geschiedenis van de pop- en rockmuziek. En ideale muziek om te relaxen op je donderdagavond. Where are we now?

Ja, toch ook weer even een ontdekking, dit nummer. Where Are We Now? Een van de meest persoonlijke nummers van David Bowie. Verscheen op 8 januari 2013, op zijn 66ste verjaardag, als eerste single van het album The Next Day. Release kwam volledig onverwacht, ook na bijna 10 jaar zonder nieuw materiaal van Bowie. En daar was dan plots dat nieuwe album Where Are We Now? En dit is Bill Withers, Lonely Day.

Schoon toch? Piano-versie van Vergeten Tijd van Reggie en Camille. Ja, gisteren was er dat feest van de beste buurt 2026. Camille die heeft daar live gezongen. En hoe? Vuurwerk, pingpong. En nu dat je weg bent, heeft ze ook nog gezongen. Korte streeks in Schelde, Windeke, Oost-Vlaanderen mag ze dus officieel de beste buurt van Vlaanderen 2026 noemen. Minister-president Matthias Diependalen die was er ook. Die woont daar dichtbij, bij de beste buurt in Zottegem. Hij vond het prachtig om te zien dat we eigenlijk ja, hiermee bezig zijn. Tussen alle conflicten, alle slecht nieuws door. Die positiviteit, je voelde het gewoon uit je radio spatten. Hij zegt ook, ik vind niet dat de overheid, de politiek zich moet moeien met buurtcomité's. Dat moet gewoon van de mensen zelf komen. Alleen dan marcheert dat, alleen dan werkt dat. Ik heb ook geleerd dat Maxime goochelaar wordt in Circus Camille. En vandaag gelezen dat er ook een wintercircus aankomt. Volgende week vieren we trouwens 25 jaar Camille. Gaan we doen bij Radio 2, Olala. En als we trouwens nadenken over ja, winter en kerst, misschien ook nog even meegeven. Ja, er is toch wel heel wat te doen ook. Hè? Bijvoorbeeld rond winter. Op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene, de Redback Live in Concert, Best of Christmas. Aha, helemaal op zijn winters. Een best of dus, een allerlaatste keer, de mooiste Redback Evergreens. En dat alles met een mooie kersttrick er gewoon rond. Zeker de moeite om erbij te zijn, als je van crooners houdt. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie, dat zijn de allereerste namen die een komst hebben bevestigd. Dat gaat dus in ieder geval de moeite worden. Wil je er graag bij zijn, ga dan naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Daar kan je nu al die tickets kopen voor dus dat ja, Radio Bene, The Redback Live in Concert. Ik ben er zelf ook eens geweest. Geloof mij, dat is echt de moeite om eens naartoe te gaan. En op die manier, denk wel een beetje aan de winter.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de Brusselse politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon. Dat zegt collega Dries Hieroux, die heel de dag in Brussel was.
1: Opvallend is wel dat de meeste vernielingen eigenlijk gebeurd zijn nog voor de officiële betoging die hier plaatsvond, kort voor de middag. Een aantal jongeren die in de buurt van het Centraal Station, hier niet ver af, enkele bushokken, wat steps hebben vernield en in brand gestoken. Wie die jongeren waren, zat daar een bepaalde groepering achter. Waren die jongeren ook op de betoging hier enkele uren later, of zijn ze toch vooral naar de stad gekomen om vernielingen aan te richten? Dat is niet helemaal duidelijk.
0: De politie reageerde met het waterkanon en met traangas. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens de betoging en was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapuul. Hij heeft er geen andere woorden voor. Dat zei hij in de afspraak.
2: Als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Precies, een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
3: Een bootcamp.
2: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
0: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Een enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse drone-aanval. Sporter Spanjaard Andoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de voorbije 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij wordt er de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wordt zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag zijn er meer opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Het verkeer vertraagt op de E17 van Gent naar Antwerpen voorbij het parkeerterrein in Kruijbeke. De rechterrijstrook is versperd, dat komt door een ongeval. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel aan de afrit Boom. De Ruppeltunnel is daar afgesloten, dat komt door werken. Je kan omrijden via de Ruppelbrug.

It's Grace, ja, it's Grace Jones. En die is nog altijd geweldig actief. Dit was een monsterhit voor haar, maar ook in 2026. Treedt ze nog altijd op, zowel in de UK, in Londen bijvoorbeeld binnenkort. Maar evenzeer in de Verenigde Staten. Dus dat is een wereldster om u tegen te zeggen. En dit is een wereldster in Vlaanderen. Bart Peters met een nummer van Axel Red. Denk maar

Ja, dat is wel een liedje dat blijft hangen in je hoofd natuurlijk. Hè. So the story goes, Didadi van Maria Montel. Hou je van een sappig romantisch verhaal? Want aan deze Maria Montel is ook wel een sappig romantisch verhaal verbonden. In eind de jaren 90 had ze een serieuze relatie met de toenmalige Deense kroonprins, met Frederik de Tiende. Ondertussen is Frederik de Tiende koning van Denemarken. Maar de relatie heeft niet blijven duren, maar het werd wel vrolijk uitgesmeerd in al de roddelblaadjes. Dat kan je nagaan. Ondertussen is getrouwd met een Deense filmregisseur en heeft ze drie kinderen, dus helemaal.

had er net een mooi romantisch verhaal, maar dit is ook een romantische single natuurlijk. Bruno Mars met zijn Risk It All. Waaraan kan jij je ergeren? Dat zou ons nog wel eens interesseren. Kan jij je wel eens ergeren bijvoorbeeld aan werken in de buurt? Vooral als die dan ontiegelijk vroeg beginnen. Wel, als dat zo is, dan heb je iets gemeen met thuisacteur Jeroen van Dijk. Want zijn en andere ergernissen en vooral ook de oplossingen, die hoor je in de Radio 2-podcast Mens Erger Je Niet, met hosts Xavier en Shema. Ze zochten ook uit waarom bouwvakkers dus zo vroeg in de ochtend beginnen aan de werken en waarom ze niet standaard dus met het stille werk kunnen starten. Dus zeker luisteren. Trouwens, Jeroen speelt tegenwoordig César Troisi in de serie Thuis. Hij is de toyboy van Marianne. En hij gaat ook een serieuze rol spelen in de seizoensfinale binnenkort. Dus dat wordt spannend. En eigenlijk zijn we ook op zoek naar jouw ergernissen. Heb je er zo? Mail ze naar winwin@radio2.be. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Aha, winwin@radio2.be. En al onze podcasts hoor je uiteraard op VRT Max. Hier is Johan Verminnen. Geen nieuws.

is nu wel avond en er is een beetje de zonsondergang. Als er niet te veel wolken zijn tenminste. Maar ik vind dat het eerder een ochtendplaat is. Zo met de teentjes door het bedauwde gras. Dit gevoel roept die Noah bij mij op met Beautiful That Way. Heb ik minder met deze plaat, dat is dan echt wel een avondplaat. Cyndi Lauper en Time After Time. En het is een dik compliment als je wordt gecoverd door Miles Davis of door Willie Nelson of Paul Anka. Want het is haar nummer. Dit is het origineel.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

Cindy Lauper, kleurrijke dame, maar ze kan potverdorie sterke nummers schrijven. Ik vind het ook een van haar allerbeste nummers. En ik ben eens aan het zoeken geweest wie dat allemaal gecoverd heeft. Ik had al gezegd, Paul Anka. Ik kan er ook nog Ronan Keating aan toevoegen, Mariah Carey, Nana Mouskouri. Ja, Miles Davis had ik ook al gezegd. En Marie Fredriksson van Roxette. Allemaal complimenten als zulke grote dat coveren, vind ik wel. Het verkeer vertraagt op de E17 van Gent naar Antwerpen, voorbij het parkeerterrein in Kruijbeek. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel aan de afrit Boom. De Ruppeltunnel is afgesloten, komt door werken. En het verkeer moet omrijden via de Ruppelbrug. Ontspannen.

Wat is dat een prachtig nummer, zeg. Kom il faut en ruimtevaarder. Nu zaterdagochtend word je weer prettig wakker tussen 8 en 10 met Ruben en zijn weekwatches. We zenden uit live vanuit Farm Fun in Merchtem. En wat is Farm Fun? Wel, die bieden teambuildings, maar dan wel in een boerderijsfeer. Dus met strobalen, met alles erop en eraan. Enfin, Farm Fun, dat zit op verschillende locaties in België. En wie komt er nog langs? Wel, comedian Jan-Jaap van der Wal is de weekwatcher. Onze muzikale gast is Laura Tesoro en zij zal ook haar nieuwe single brengen. Plastic Paradise heet die. Comedian met dienst is Jasper Posson. En als je een opname wil bijwonen, ja, je surft dan naar de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max. Zo simpel is het.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

Jasmin wil duidelijk een stapje verder in de relatie. Of het wordt niks, dat is ook een optie natuurlijk. Altijd weer tikt de klok. Ik heb hier nog een heel mooie samenwerking tussen onze Hasseltse Axel Red en de Franse Icar. Senegalese roots heeft hij.

Radio de 2, relax, met een schitterend duet. Axel Red, onze Axel Red, met de Franse Icar. En ja, wij kennen die niet, maar dat is een grote ster in Frankrijk. Die brak door 20 jaar geleden met de Franse Idols. Nouvelle Star heette dat daar. Het is een heel mooie song. Ze hebben meerdere duetten eigenlijk zelfs. En nu nog een liedje over de liefde. 10cc, The Things We Do For Love.

al dat talent. Prima acteur, prima zanger ook natuurlijk. En Matthias Vergels, één keer voor altijd. Radio 2 Relax, dat is ook een stream. Als je houdt van deze muziek, dan moet je het zeker ontdekken op VRT Max. Ontdek Radio 2 Relax. Hier is Ozark Henry, Sweet Instinct.

0: nieuws met Brecht Schabrichs. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Ja, Wim Schepers, Poetin heeft het over dialoog en vooral een compromis.
1: Ja, maar alleen als Oekraïne dat ook wil, dus ook een toegeving doet. Daarmee verwijst Poetin wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse droneaanval.
0: Ja, en is er al een reactie van Oekraïne?
1: Wel, het is niet duidelijk of het een antwoord is, maar president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij een directe ontmoeting wil met Poetin. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor tijdens vredesonderhandelingen en een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou, want ook de Russische bevolking heeft er genoeg van.
0: Dank je, Wim. Tijdens het woedige protest in Brussel vandaag is een 10-tal mensen opgepakt. Zowat 3000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben er betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Daarover wordt er vanavond nog gestemd. Op sommige plaatsen waren er rellen met brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon en het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens die betoging. Hij was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapul. Hij heeft er geen ander woord voor, dat zei hij in de afspraak.
2: Als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin, precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
3: Een bootcamp.
2: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
0: Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg opnieuw niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman, die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. De Spanjaard Antoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de afgelopen 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij is de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Het weer vanavond in het zuiden en het oosten nog kans op een bui. Vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. 11-11-11, de Belgische koepel voor internationale solidariteit, klaagt aan dat de ebola-crisis in Congo erger is dan vorige uitbraken, omdat ontwikkelingssteun fel is afgenomen. Niet alleen vanuit de VS, maar ook vanuit België is er minder hulp, zegt Kenny van Minsel, en dat heeft gevolgen.
1: In de praktijk betekent dat tekorten van mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermende kledij. En zo lopen hulpverleners echt enorme risico's op. Zo hebben wij weet van één ziekenhuis waar maar liefst 5 hulpverleners in de provincie Ituri zijn gestorven. En dat is echt absoluut ontoelaatbaar. Dat zijn de concrete gevolgen van de wereldwijde aanval op ontwikkelingssamenwerking.
0: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten, want dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog, en dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conde Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul en daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
2: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
0: En op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing 787 van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. De neus kwam met een klap op de grond terecht. Er waren geen passagiers aan boord, maar er zijn wel enkele mensen van de bemanning en het grondpersoneel gewond geraakt. Onderzoek moet bepalen wat er mis is gegaan. Het toestel was pas sinds februari in dienst. Het weer vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.

eenzaam en verlaten. Straten grijs en nat. Achter de gordijnen.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: nacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven, dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft op zijn beurt vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten, dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog, en dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woelige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul en daar blijft hij achter staan. Dat zei hij in de afspraak.
4: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
3: Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BPOC, dat is het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is zo het 6e land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
5: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen, tonen ook waar we echt voor staan, voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide, maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
3: En in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad, dat op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse 6. En alles klopte vanavond, zegt hij.
6: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt. Ik woon in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
3: De modeshow van Van Beirendonk was ook het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer heb ik nog vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust en temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Zo, donderdag 4 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. WRT Nieuws met Jo Valfekes. De Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijren. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt er al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman. Die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. Op het strand van Rokanje in de buurt van Rotterdam is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keren uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. In Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad op een opmerkelijke locatie, in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse 6. Alles klopte vanavond, zegt hij.
3: Ja, ik vond het een super ervaring. Ik heb de keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt. Ik woonde in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
2: De modeshow van Van Beirendonk was het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag, maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer en zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goeienacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Na 27 uur filibusteren over het EU-migratiepact heeft Vlaams Belang de commissie Binnenlandse Zaken verlaten. De oppositiepartij probeerde kost wat kost de stemming over de richtlijn te vertragen tot na 12 juni. Dan treedt het pact in werking. Een MR-kamerlid maakte een einde aan het debat door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen. Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas reageerde woedend en verliet met haar fractie de zaal. Het wetsontwerp werd daarna goedgekeurd. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was gisterochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woelige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zat. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul. Daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
4: Ik zag dat de politie alles afgesloten had. En eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. En dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie. Die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkan ontkomen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
3: In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een panne in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats.